Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ah, het gaat snel, het is alweer 2 september. Voor het weet is het weer zomervakantie 2027, beste vrienden.
4: Ah ja,
3: het nieuws met Grim. Nieuws van 6 uur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nieuwe Iraanse luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten. Een nieuwe staking binnenkort in onze gevangenissen. En Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Er was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Conflict laait serieus op nadat Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Van zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddie de Smet van de Liberale Vakbond.
6: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
5: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En op de US Open Tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Zij won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale daar. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog vandaag. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui bij maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen en het wordt dan nog wat zachter, 24 graden.
2: Geen verkeer op dit moment.
3: Oké, dat is goed, perfect. En goedemorgen allemaal.

0: Alleen Jezus is daar ooit in geslaagd, een goede 2000 jaar geleden. Voor de rest niet aan te raden. Walk on Water, een van die grootste hits van Milk Inc.
1: Sven en Anke. Oké, Sven, krijg je vrolijk nieuws over relaasjes op de eerste schooldag. Ik heb drie mini-verhaaltjes bij. Drie mini-verhaaltjes die gisteren gebeurd zijn. Maar eerst, ja, heel erg nieuws. Die 60-jarige man die daar werd aangevallen in het weekend door hoornaars, die is overleden, hè. Echt vreselijk. Hè. Hij was zijn pony aan het voederen toen hij werd aangevallen. Hij kreeg een aantal steken. Meteen zwol zijn hals op, zijn gezicht. Hij heeft een hartstilstand gekregen. Echt heel akelig dat zo iemand echt na zo'n aanval van Aziatische hoornaar sterft. En Tom de Kok had iemand gebeld. Tim Adriaans, dat is een bioloog bij het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. En die legt uit waarom dat die man daaraan overleden is.
2: Dus het heeft te maken met de mate waarin dat je zelf gevoelig bent. En jouw immuunsysteem eigenlijk reageert al dan niet op zo'n steek. Hè. En dat hoeft niet per se om heel veel steken te gaan. Maar een paar steken kunnen genoeg zijn als je allergisch reageert. Dan heb je een probleem.
0: Ja, maar als je dat weet, dat je daar allergisch aan bent, dan kan je zo'n pen meenemen of zo.
1: Epipen.
0: Ja, om je te beschermen. Maar als je dat niet weet, als je nooit gestoken bent door zo'n beest, dan weet je niet, dan overkomt je dat met een paar prikjes kan je eraan zijn. En dan heb je geluk. Want...
1: En je weet dat pas bij de tweede steek ooit. Hè. De eerste keer dat je gestoken bent, weet je niet of je allergisch bent. Ah, je weet het niet.
0: Is dat zo? Ja.
1: Ja?
0: Ah, oké. Ja? Okay. Ja, ja. En dan had hij nog maar, dat waren een paar steken, als ik het goed begrepen heb. Dus die moet heel erg allergisch zijn geweest.
1: Vreselijk.
0: Maar sommige mensen worden aangevallen door echt tientallen van die afschuwelijke hoornaars. Nee, dat is geen goed verhaal.
1: Dat is geen goed verhaal.
0: En onze vrienden. Hè?
1: Wat staat er nog in de krant?
0: Ja, niemand pendelt zoveel als de Belgen. Elke dag 61 minuten van en naar het werk. Ja, daar gaan wij eigenlijk ook wel over. Jij komt van Hasselt. Ik kom van Locristi. Ik vind dat nu niet zo ongelooflijk erg. In de namiddag heb ik soms een beetje file, maar in de voormiddag valt dat, in de ochtend valt dat heel goed mee. Maar onze kampioen is onze producer Sander. Hè? Sander.
1: Ik kom van bijna een ander land.
3: Ik kom van
0: Maastricht. Hè?
3: Ik kom van Riemst. Zuid-Limburg is dat. Tongeren, die hoek, daar bij Leuk en Maastricht.
0: Hoe ver is dat?
3: 1 uur op de kop.
0: Op de kop, hè.
3: S'morgens dan rijd ik zo net geen 130. Dat geef ik toe. Ja. Maar s'morgens is het natuurlijk niet meer op de baan. En s'middags is soms 1 uur en 5 minuten.
0: Maar dan moet je wel heel graag bij ons willen werken. Ik werk hier zo graag.
3: Nee, nee. Weet je, ik luister podcasts. Wij bellen ook vaak s'morgens in de auto. Dus dat
1: zijn wel aan het roddelen, s'ochtends in de auto.
3: En dan leidt dat af. En het is ook wel zo, als je een uur rijdt, kom je thuis, ben je ook het werk wel...
0: Is dat echt achtergelaten. Ja, voilà, zo, ja. Ja, maar ik denk dat veel mensen aan dat uur ook komen doordat ze gewoon niet eens zo ver moeten rijden, maar in die file staan.
3: Ja, als je van Leuven komt, volgens mij rijden... Ik hoorde vaak vroeger bij mijn vorige werkgever, die mensen woonden in Gent, die reden langer dan ik reed.
0: Ja, natuurlijk.
3: Om 8 uur 's morgens.
0: Waanzin is dat. Ze zijn de kampioenen in de wereld. In Nederland is dat helemaal anders. Als ze ander werk hebben, weet ik veel...
1: Verhuizen die, hè?
0: Of 50 kilometer verhuizen die al eigenlijk. En zeggen, nou, we gaan niet in de file staan, hè. Dan gaan ze gewoon, dan gaan ze veel dichter worden.
1: Maar waarom blijven wij dat toch doen, zeg?
3: Ik kent hier niemand, dan woon ik hier. Stel ik nu hier rond Brussel of Leuven en dan zit ik hier.
0: Hier woon ook aan.
1: Ja.
3: En ik heb nu gewoon een fantastisch huis met tuin en een natuurgebied achter de deur in Zuid-Limburg.
0: Ja, je krijgt meer voor je geld daar waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Moet je gewoon bij je roots blijven wonen, zegt, dan heb je babysits altijd. Want hoe doen mensen dat met kinderen zonder dat de grootouders in de buurt wonen?
0: Dat is nu niet echt jouw probleem. Nee.
1: Maar voor alle andere luisteraars die nu

0: Natasha, Austin, een hele, hele goede morgen allemaal. We zitten alweer in het midden van de week.
1: Sven en Anke.
0: Maar eigenlijk dag 2 van het schooljaar. Dat is de echte dag waar alles begint. Want gisteren was toch een beetje zo inlopen, toch op school.
1: Ja, ja, dat is kennismakingsdagspelletjes. Alhoewel, ik heb gisteren gehoord, dat is niet meer een vijfde en zesde studiejaar, hè?
0: Ben je meteen erin gevlogen gisteren?
1: Lou had al huiswerk Frans gisteren.
0: Oh la la.
1: Ja. Oui.
0: Incroyable.
1: Ja.
0: En ging het goed?
1: Maar het was een goede eerste schooldag.
0: Ja, is het wel goed gegaan?
1: Ja, Max mocht meteen naast zijn beste vriend Gennaro zitten.
0: Dat is goed.
1: En die vriend had meteen een topmop gemaakt waar Max 's avonds nog mee moest lachen.
0: Dat was.
1: Ja, want als de juffrouw dan stilte wenst in de klas, dan zegt ze, jabbe dabbe doe, mondjes.
0: Doe.
1: En die vriend zei, open. Ja, echt tot de mop van het tweede leerjaar, waar die mee in een deuk lag nog s'avonds aan het avondeten. Er is iets nieuws geïntroduceerd in het zesde studiejaar bij Lou. Weet je wat Lou heeft gekregen?
0: Nee.
1: Een baalkaart.
0: Wat is dat?
1: Die mag ze inzetten wanneer ze geen goesting heeft om haar huiswerk te maken.
0: En hoeveel keer mag ze dat doen?
1: Ze heeft één baalkaart.
0: Voor het hele jaar.
1: Voor het hele jaar.
0: Dat is wel slim eigenlijk.
1: Ja, dus ik zeg, en dan mag je inzetten wanneer je wilt. Dat zou ook goed voor ons zijn, hè? Ja. Of voor het team, voor ons. Vandaag heb ik geen zin om uit mijn nest te komen om 3 uur.
0: Baaldag.
1: Ik zet mijn baalkaart in.
0: Ja, okay,
1: zo begint dat al bij die. Zo wordt die jeugd eigenlijk bepamperd. Hè. Nee, maar nu al baalkaarten te geven.
0: Ja, maar ik vind het wel een slim psychologisch spelletje. Want je denkt, ja, als ik ze nu inzet, dan moet ik al mijn huis wel netjes maken. De rest van.
1: Ja.
2: 29 juni gaan veel kindjes thuis zijn.
1: Baalkaart. En ik heb één foutje weer gemaakt. Hè. Dat moet ik toch volgend jaar weer anders aanpakken. Dus Max zei gisteren, ja mama, ik wil nog 2 uur in de naschoolse opvang blijven. Leuk, mijn vriendjes terugzien. En ik was al iets vroeger gegaan dan, ik was al 4:15 stond ik al op school, want ik voelde al, zo'n eerste dag moet ik toch iets vroeger gaan. En hij rende in mijn armen en hij zei, ik was het enige kindje van het weet in de opvang, ik heb met niemand kunnen spelen.
0: Ja,
1: kijk, dat was het.
0: Ja. Maar hij wou het zelf eigenlijk.
1: Ja, maar hij dacht dat er nog vriendjes gingen zijn. Maar wist ik dat al die andere ouders zo echte ouders zouden zijn die om 4:30 hun kind gingen ophalen en dan gezellig een ijsje in de stad gingen eten.
0: De hele tijd alleen.
1: Ja.
0: Ach.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh. Dat hadden wij niet door.
6: Dan neemt het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Nog voor je kan denken,
14: pas op voor die borduur.
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
14: Kom dat nu niet doen.
13: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En krijg ik roze blokjes?
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
17: Happy bathroom to me.
18: Amai, valt er iets te vieren?
17: Ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
18: Allee, schaaf op, ik kom mee vieren.
17: Oké.
16: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
19: Happy bathroom to me.
16: Renoveert uw badkamer.
18: In Vier,
5: in Temse
3: en in Roeselare.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: IKEA-tip van de week.
19: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ja, Gloria Estefan met haar favoriete machine. Miami Sound Machine en Conga.
1: Zo meteen als tip de najaarstrend. De modetrend van de herfst winter 2026.
0: Voor mannen of vrouwen?
1: Voor ons allemaal. En okay, discutabel te noemen.
0: Oh, discutabel?
1: Ja, discutabel.
0: Ga ik erin meegaan?
1: Het gaat in de winkel liggen. Nee, maar je zou moeten. Je zou moeten.
0: Ja.

0: Ik zal maar eerlijk zijn, ik probeer met zoveel mogelijk dingen van nu, met de actualiteit, met wat leeft, mee te zijn. Maar mode, daar haak ik meestal op af. Maar ja, goed, het is goed dat je ons informeert en probeert me bij te houden, Anke.
1: Je werkt wel bij Joe, bij een hippe zender, je moet mee zijn.
0: Wow, mode. Er zitten ook heel veel freaks in, vind ik eerlijk gezegd. Maar ja, kijk. We gaan eerst eens het nieuws van 6:30 geven. Goedemorgen, hier is...
2: Goedemorgen, we zijn Europees kampioen in het pendelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Belgen zijn gemiddeld 61 minuten onderweg van en naar het werk. Het Europese gemiddelde ligt op 48 minuten. We wonen trouwens opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. En ruim 1 op de 10 is dagelijks 2 uur of zelfs langer onderweg. En dat komt onder meer door alle files, maar ook omdat Belgen vaker dan Europeanen een huis kopen en daar dan blijven wonen als ze van job veranderen. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open Tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Zij won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4 daar. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog vandaag. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui bij maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen bij 24 graden.
1: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem. Verlies een kwartier en 5 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
4: 6:30. Een tip voor een hyper-fashionable leven.
1: Ja, het gaat over de nieuwe najaarstrend. De nieuwe kleur die we allemaal in onze kast moeten hebben.
0: De nieuwe kleur.
1: Ja, het is iets, een kleur die iedereen staat. Ongeacht je haarkapsel, je haarkleur.
0: Vind jij dat zelf of is dat, zeggen experts
1: dat? Zeggen alle modefreaks, experts. Dat zegt de modewereld. Dat zegt de modewereld die het bedacht heeft natuurlijk. Ook je huidskleur maakt niet uit. Het is iets dat iedereen staat en is...
0: Blauw. De kast hangt vol met blauw.
1: Turquoise.
0: Hoe ziet dat eruit, turquoise? Dat?
1: Appelblauw zeegroen.
0: Ah ja. Oh nee, appelblauw diepzeegroen.
1: Ja, die kleur van Tiffany's. Zo van de Tiffany's van de juwelenwinkel op Fifth Avenue.
0: Dat ken ik niet.
1: Ja, die pakt alles in zo'n specifiek blauw
0: Heb je daar een foto van of zoiets?
1: Dit blauw. Wat is dat?
0: Och,
1: dat is
0: afschuwelijk.
1: Lichte fluostiftblauw.
0: Duivenkak.
1: Duivenkak. Ze noemen het visueel braaksel.
0: Ja,
1: of poetsproduct.
0: Ja.
1: Licht poetsproduct.
0: Ah, dat staat iedereen.
1: Meneer Proper. We staan er allemaal mee. Turquoise trouwens, die naam komt eigenlijk, dat is een steen van Turkije die in Europa is gekomen. Daarvan komt het.
0: Mooi vooruit.
1: Gaat al sinds jaar en dag mee. Maar heel veel mensen vinden het mottig.
0: Ik vind het echt mottig. Sorry, ik vind het echt
1: mottig. Maar de modewereld wil het ons echt aanpraten, omdat we er zo goed mee staan.
0: Ja.
1: Ja, en ze voorspellen dat wit-zwart, dat is een combinatie die ik al graag eens draag, dat weg gaat gaan. En de mensen gaan nu combineren turquoise met rood.
0: Oh,
1: dat wordt het nieuwe met zwart.
0: Ja.
1: Turquoise met... Ik weet het zo. Nochtans, ik denk ook wel... Het staat bij iedereen mooi. Maar visueel braaksel, hè. Ja. We willen
0: het. Mag ik eens iets zeggen? Maar dat is gewoon, ik klink nu als een... Wat is er naar mij te kijken, Sander?
5: Omdat ik weet dat er nu een rant gaat komen.
0: Die hele modewereld. Ben ik raar om te zeggen... Ik vind het wel leuk dat je zegt... Oh, oké, dat soort broeken zijn nu weer wat in of zo. Oké, right, fair enough. Ik doe er niet aan mee, maar leuk allemaal. Maar dat daar dan zo iemand ergens zegt... We gaan nu echt een scheidkleur. We gaan met z'n allen beslissen dat iedereen dat nu moet dragen. Omdat dat nu in 2026... in het najaar iets is wat iedereen moet dragen, dat doen we toch allemaal niet meer aan mee.
1: Influencers doen daar aan mee en dan denken wij, lelijk.
0: Ja, voilà, dan zijn we het over eens. Voilà, klasseren, heel dat turquoise.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We zoeken allemaal de nooduitgang als de modewereld ons weer iets probeert op te dringen. Maar er zijn wel al vrouwen die foto's hebben gestuurd van truitjes, t-shirtjes die ze aan hebben met dat turquoise. Ja, misschien is het voor vrouwen nog net iets anders, maar wij mannen gaan daar niet voor gaan.
1: Maar jullie dragen soms ook knalroze? Ja. Waarom zou knal turquoise niet gaan? Ja. Maar ik zei daarnet ook van, ik ga dat niet kopen hoor, turquoise. Maar dan stuurt Anouk een berichtje en ik denk, ze heeft gelijk. Goedemorgen, dag Anouk.
0: Hoi Anouk.
2: Goedemorgen, hoi hoi.
1: Vertel eens, wat is jouw bevinding Anouk?
2: Wel, ik heb al 27 jaar een agentuur in dameskleding. Dus ik ben de tussenpersoon tussen internationale modemerken en de winkeliers.
1: Oh.
2: Dus wij zijn nu zomer 2027 aan het verkopen.
1: En?
2: En ja, bedoel, iedere keer opnieuw sta ik er zo verbaasd over, over nieuwe trends, dat echt wij denken van, dit gaat toch niemand dragen? En poef, ineens zijn we dan een half jaar verder en hebben wij dat allemaal aan. Het grote voorbeeld zijn die barrelbroeken die we nu allemaal zien.
0: Sorry, wat is dat?
1: Ja,
0: wat is
2: die barrelbroeken, dat zijn de broeken die op de heupen heel breed worden en dan smaller naar beneden.
1: Ja,
2: balloon fit, ja. Barrel fit, tapered fit. Ja, allemaal namen
0: sorry,
2: daarvoor.
0: Ik volg even die.
1: Ja, maar ik heb dat wel. Ik zal dat nog eens aandoen en dan zie je het. Zo, eigenlijk broeken waarvan je zegt, dat staat toch niet. En zo'n lelijke ballonbroek.
2: Voilà,
1: en toch kopen we dat dan.
2: Ja, een half jaar geleden zeiden die winkeliers, ha, Anouk, ik weet het toch niet, hè, of dat we dat gaan kopen.
1: Ja.
2: En voilà, nu ligt dat in de winkel. Oh, en iedereen moet die hebben.
1: Ja, ik heb op dit moment een cargobroek aan. Hè, zo,
0: een cargobroek.
1: Met zo'n zakken op de zijkant.
2: Ja.
1: Maar werkbroek, zo precies.
0: Wat Jacques Vermeijer altijd draagt.
1: Wat Jacques Vermeijer altijd draagt in de supermarkt als je hem tegenkomt.
0: Ja. Ja, zo.
1: Waar zo de dingen in moeten zitten. Hè, zo de zakmes, een Zwitser zakmes. Ja. En nog een zaklamp en zo.
0: Dat is toch...
1: Ja, maar ik dacht, als dat in de winkel zit, lig ik gecombineerd. Je hebt dat dan al veel gezien. Ja, dat doet toch iets met het brein van
0: een vrouw,
1: om daar dan toch voor te vallen.
0: Ja, Anouk, bij mannen is dat toch veel minder.
2: Jawel, het is heel, heel bijzonder. Want het grappige is, ik ben dat nu aan het verkopen voor zomer 2027. Maar die modeontwerpers, die hebben die kleuren al gekozen meer dan een jaar geleden op de stoffenbeurzen. Dus daar wordt al bepaald wat jij gaat dragen binnen anderhalf jaar. En dat is kei raar, want we doen dat.
1: Maar één vraagje stellen. Maar wie beslist dan welke kleur het gaat worden? Zitten die in een hoofdkwartiertje samen al die bazen van Dior en zo om zo? Dit wordt de kleur.
2: Jawel, ik heb me dat ook al heel lang... Ik vraag me dat al 27 jaar af. Maar ik zie wel, ik ben ook naar die stoffenbeurzen geweest. En als je daar binnenkomt, zat er altijd een cirkel of creatief opgericht met allemaal kleuren. En dan iedere bezoeker mag bijvoorbeeld een steentje leggen in de buis die voor een bepaalde kleur staat. En die kleur wordt hem.
0: Oh, dat is
2: en,
0: democratisch beslist eigenlijk.
2: Nee, dat is een circuit. Nu zijn brede broeken...
0: Mafia!
2: Ja, maar echt, nu zijn brede broeken mode en vinden we smalle broeken allemaal heel lelijk. En ja, nu gaan we allemaal brede broeken kopen, dus ja, binnen een paar jaar gaan dat terug smalle broeken worden en dan vinden we die brede broeken weer niet meer mooi.
0: Het is goed, het is goed. Maar het is goed dat je even uitlegt, we worden gewoon opgelegd, we moeten consumeren.
1: Waar een steentje valt.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja.
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus honden trimmen.
8: NHA. Afstandsonderwijs.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
7: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
12: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: met een raket en onderweg is er nog iets gebeurd ook richting de hemel. Something happened on the way to heaven van Phil Collins. We gaan de omgekeerde richting uit trouwens. Op deze woensdag 2 september naar beneden springen.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Je hebt een goed gezelschap met de 90-jarige Guido Steilaerts uit Balen. Die heeft de krant uitgebreid gehaald, want Guido, dat is een waaghals. En Guido, die zegt, leeftijd, dat is alleen maar iets in je hoofd. Je moet al je dromen najagen, wat het ook is. En Guido had al lang iets. Die zei, ik zou wel eens een keer uit een vliegtuig willen springen. Had hij nog nooit gedaan. En op zijn 90ste heeft hij de beslissing genomen om uit het vliegtuig te springen. Nadien zei hij dat het allemaal heel erg boeiend was. Dat het wel redelijk koud was daarboven. En dat hij ook zijn ogen heeft dichtgedaan in het begin. Omdat hij dat vallen vond hij toch wel allemaal spannend. Maar hetgeen waar Guido het meeste bezorgd voor was. Maar daar had hij echt wel schrik voor. Niet voor het vallen. Niet voor het springen. Niet voor wat eigenlijk de zwaartekracht met een mens doet. Maar wel voor zijn tanden. Hij was echt, Guido was echt heel bezorgd.
2: Zijn gebit.
0: Hij was echt. Nee, Guido zei vooral. Ik heb mijn tanden graag.
2: En dat, ja, en ook kom je op heel pijn.
0: Ik wil graag de komende 10, 15 jaar dat ik nog leef met dat gebit doorgaan. Ja. Dus hij vond dat wel risicovol.
2: Ja, ik heb de foto gezien ook.
0: Ja.
2: Hij is ook wel schoon tandjes. Want je ziet niet dat het een gebit is, hè?
0: Dat is een gebit, hè?
2: Ja, maar je ziet het niet.
0: Je ziet niet dat het een vals gebit is.
2: Je ziet niet dat het gebit is.
0: Het ziet er eerder uit als een step.
2: Sommigen schreeuwt het. Ik ben een vals gebit.
0: Nee, dat zie je niet.
2: Maar mooi.
0: En het was eigenlijk allemaal paniek voor niks, want hij is heel

0: Duits en Voltans met een gebit om u tegen te zeggen galant. En hij zegt, ja, maar ik heb ook wel iets gedaan, zegt hij, om het gebit erin te houden. En dat vond ik wel weer zeer clever van Guido op zijn leeftijd.
1: Wat heeft hij gedaan?
0: De mond dicht gehaald.
1: Oh, fijn.
0: Dat is een mond dicht.
1: Als je daar opkomt om dat te doen.
0: Ja, even, geniaal eigenlijk. Dat
1: is wel heel bij de pinken, hè. Alerte
0: keel. Vliegtuig, gewoon je mond dicht houden en kijk. Le tengo miedo al silencio.

0: to the Groove van Madonna. Vandaag 2 september. Het is herexamentijd om de eerste schooldag goed te maken. Wat gisteren fout liep, kan je vandaag herstellen. 5 minuten te laat vertrokken. Ja, omwille van tal van omstandigheden. Ja, dan kan je zuur opbreken. Geen turmpantoffels gevonden. Misschien vandaag nog wel ergens. Of heb je toch een koek met chocolat meegegeven? Ja, denk eraan, vandaag zonder chocolat.
1: Fruit, hè. Ja, joh.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Eerlijk is eerlijk niet veel goed nieuws, maar we zijn wel ergens Europees kampioen in geworden, wij Belgen. Zware grind, nieuws van 7.
12: Zo is dat, wij zijn Europees kampioen pendelen. Er komt ook een nieuwe staking in onze gevangenissen en het conflict tussen de VS en Iran laait weer serieus op. Niemand pendelt dus zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Work, zegt Veerle Michiels.
13: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verst pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
12: Ook de vele files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken, vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
14: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
12: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout. Dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland daarachter zit. Maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en ook in 2020 haalde ze de kwartfinale.
0: Hey Frank, wordt het een beetje zoals gisteren het weer?
6: Ja, ongeveer hetzelfde, maar de kans op buien is eigenlijk net iets minder. Voor de rest gaan we ook wel wat zon hebben. In de loop van de dag, vooral na de middag, raakt het wel betrokken. En is een enkel buitje mogelijk eventueel, voornamelijk dan toch in het westelijke deel van het land. En dat bij temperaturen van 21 graden. Morgen wordt een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Tegen het eind van de dag wordt het wel droog in het westen van het land, bij 22 graden. En vrijdag zouden we nog wat droog starten, maar uiteindelijk raakt het ook weer betrokken met af en toe wat lichte regen. En ook dan is het relatief zacht met een 23, 24 graden.
0: Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je een kwartier en nog een kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde door een ongeval.
1: We hebben een nieuwe rubriek, Beste Luisteraars van de Wereld. Daar proberen we luisteraars die met een probleem zitten te helpen. Ja, en dan nu ook, beste vrienden. Ja, gisteren is begonnen met Popcorn. Dat is een knuffel van een meisje die verloren is gegaan. Onze zoektocht is volop bezig. Zometeen krijg je een update van ons.

0: Bad Joe en Friday I'm in Love. Friday gaan we weer doen wat we eigenlijk al een seizoen gedaan hebben. Niet lullen, gaten vullen. Daarmee kan je tot 500 euro shoppingbudget winnen. Je moet de actualiteit een beetje volgen en meegaan in onze rijmgedachten. En op woensdag is Rick Torfs terug van weg geweest. Met een heel boeiend dilemma. Over een goed uurtje komt hij al tevoorschijn in onze studio. En op dinsdag hebben we dit hier.
1: De beste luisteraars van de wereld.
2: Ja. Nieuwe rubriek bij ons, bij Sven en Anke. Beste luisteraars van de wereld. Ja, die is ontstaan. Vaak vragen jullie onze hulp voor iets. Hè? Dan zeggen jullie van, oh, doe eens een oproepje op de radio. Of kunnen jullie zelf niet helpen? Dat gaat dan van, hey, ik ben boer en ik heb een overschot van de aardbeienoogst. Ik wil er vanaf. Aan wie kan ik het geven? Of je verzamelt pinguïns en er ontbreekt nog één porselein. Specifiek diertje in je collectie. Misschien huist dat wel bij een Joe-luisteraar. Of je zoekt iemand die bijles Chinees kan geven. Die vind je wat moeilijk. Dan mensen die bijles Frans geven. Ja, of je zoekt je ex van 30 jaar geleden en je wil weten, ja, is die getrouwd of is die al 30 jaar aan het huilen en zit die ook te wachten op mij?
0: Ja,
2: daar komen echt effectief aanvragen voor binnen. En ja, weet je, die komen zo vaak binnen dat wij denken van, wij kunnen die niet behandelen, het zijn er gewoon te veel. Maar we gaan dat toch doen vanaf nu. Elke dinsdag gaan we dat doen en gaan we proberen om een probleem van een Joe-luisteraar op te lossen, samen met z'n allen. Dus als jij nu denkt, oh, maar ik heb eigenlijk ook wel zoiets wat perfect in de rubriek zou passen. Laat dat dan nu maar weten via de Joe-app.
0: Ja, de eerste die eigenlijk spontaan was binnengekomen was van Inge van den Broek uit Lebbeke. Haar dochtertje met autisme verloren op 27 juli in de Zoo van Antwerpen haar favoriete knuffel Popcorn.
3: Popcorn zat op een bankje en ze is het even vergeten en ze gingen 5 minuten later gaan kijken en de knuffel was eigenlijk verdwenen.
0: Ah.
3: Popcorn is eigenlijk een beertje, een poes eigenlijk, met een staart. En die heeft een truitje aan en op dat truitje staat een afbeelding van Popcorn eigenlijk.
0: Ja, we hebben de foto op onze social media gezet, alleen verschillende foto's, maar is nog niet tevoorschijn gekomen, Popcorn. Dus wij dachten, we moeten er zelf even achteraan. We zijn gaan rondbellen. We hebben onder andere gebeld met De Zoo in Antwerpen. En daar leeft het verhaal van Popcorn ook, zei woordvoerster Amanda Willemans.
4: Wij hebben gemerkt dat het verhaal van Popcorn heel erg leeft bij onze abonnees. En ze zijn heel betrokken bij het verhaal en ze hebben ons op de hoogte gebracht. Ze hebben ook al gemeld dat ze gaan zoeken zijn samen. Dus wij hebben wel de hoop dat er een communitygevoel ontstaan is bij de abonnees en dat zij ons wel willen helpen met zoeken. Maar ondertussen vrezen wij een beetje dat Popcorn zich niet meer in de zoo begeeft. En we hopen eigenlijk met z'n allen zeker nog op een goede afloop.
0: Ja, maar ja, er waren verschillende luisteraars die gisteren een suggestie deden. Vlak naast de zoo is het grote centraal station van Antwerpen. Misschien is die meegenomen, is die daar terechtgekomen. En daar hebben ze zo'n hele dienst verloren voorwerpen. Die hebben we ook even gebeld gisteren, want we wilden er echt achteraan gaan. En dit zei woordvoerder Dimitri Temmerman. Ik hoor Dimitri niet tevoorschijn komen, kan nog eens proberen. Dit zei Dimitri Temmerman.
5: Ja, we weten hoe belangrijk een knuffel kan zijn voor een kind. Dus we zijn ook voor alle zekerheid aan het nagaan of Popcorn niet in het station is teruggevonden. Of dat iemand het aan de zoo heeft gevonden. Dat een van onze medewerkers in het station heeft afgegeven. Het zou zomaar kunnen. Er worden elk jaar tot 40.000 voorwerpen teruggevonden in onze stations en treinen, waaronder dus ook een heel groot aantal in Antwerpen Centraal. Dus dat willen we nu echt wel even zelf nagaan. Laat ons hopen dat we zo toch een oplossing kunnen bieden.
0: Ze hebben beloofd vandaar nu te gaan zoeken.
2: Oké.
0: Okay, is dat dus, al vandaag?
2: Maar dit is wel eigenlijk een les voor ons allemaal. Als we ooit een knuffeltje vinden, zorg dat dat ergens, want soms zie je dat dan bij een bushalte staan of ergens op een vensterbank.
0: Dienstverloren voorwerpen. Even
2: ergens op een dienst, want je kan er echt een kindje met autisme zo gelukkig mee maken.
0: Dus oké, we hopen daar nog bericht van te krijgen, maar ze hebben echt beloofd bij de NBS en ik vertrouw ze ook dat ze gisteren al zouden gezocht hebben en vandaag

0: als Kylie nog eens met In Your Eyes.
1: Beste vrienden, het gaat er, ja, we moeten het toch eens over hebben. We moeten het over jullie portemonnee. Hè. Ja, zometeen. Ik kan niet garanderen dat het allemaal vrolijk nieuws is. Maar Anke ziet dan meteen weer oplossingen.
0: Ja,
1: ja, wel een oplossing
0: ik kan
1: klaar,
0: niet kant en klaar aanbieden. Hè.
1: Ja,
0: ik heb het in mijn pocket.
1: Het zijn zware tijden. September is een lastige maand. Daar moeten we toch even bij stilstaan. Maar er is meteen een kant en klaar oplossing.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM.
4: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Jacques.
4: Jacques?
5: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaakje.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Yep, terwijl wij bezig zijn met ons dagelijkse leven, er is van alles aan het gebeuren. We hebben de stress van het gezin. Iedereen moet weer naar school. Is er links of rechts, zo in de buurt van Wetstraat 16, ook een soort van nervositeit aan het komen? Want het gaat eigenlijk niet goed met de financiën. Onze economie is op dit moment stilgevallen. Ja, we zijn niet meer aan het groeien. Dus dat is eigenlijk wel redelijk erg. Ondertussen zijn de internationale markten naar ons aan het kijken. Omdat, ja, we hebben zoveel schulden in ons land. We hebben ook zo'n begrotingstekort. En dat loopt maar op en op. Er wordt gesproken nu al over een tekort van 38 miljard op de begroting. Dat is niet te bevatten. Dat is gigantisch. Dus er moet nu ingegrepen worden. En de wever zit constant tegen alle journalisten en tegen alle regeringspartijen, tegen iedereen van het publiek te zeggen, we gaan nu moeten ingrijpen. Als we het niet gaan doen, gaan we dik in de shit terechtkomen en gaan volgende regeringen maatregelen moeten doorvoeren die extreem veel pijn gaan doen. En vanochtend in de podcast HLN Vandaag ging het er al over Fleur Mees, de journaliste, die zei, ja, de wever heeft een heel pakket aan maatregelen waaruit zal moeten gekozen worden door iedereen. En als je het dan hoort, dan denk je, ja, dat zal ook bij iedereen pijn doen.
1: Ja, de wever heeft een keuzemenu klaar met tientallen maatregelen waaruit zijn minister dan moet kiezen om uiteindelijk 10 miljard te kunnen saneren. Uh-huh. We kennen ze natuurlijk niet allemaal, maar we horen dat veel daarvan toch een belletje zullen doen rinkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. En naast de btw zouden ook een vorm van een rijkentax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Uh-huh. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
0: Ja, korte samenvatting, en dat heeft de wever ook al gezegd, iedereen gaat het voelen in de portemonnee. Het kan niet anders. Onze koopkracht gaat eronder lijden.
2: Ja, maar daarom gaat IKEA ons helpen.
0: Ja, dat
2: want
0: vind ik wel.
2: IKEA heeft een hele pagina gekregen vandaag in het laatste nieuws.
0: Ja.
2: Ja, IKEA gaat een regelrechte aanval doen op de action-achtige winkels.
0: Okay.
2: Want ja, je komt er natuurlijk nooit, Sven, maar ik ben...
0: Action-achtige winkels?
2: Ja.
0: Action-achtige
2: winkels zijn mijn favoriete winkels, ja, zeg ik altijd. Ik kom daar overal. Die bieden ook meubels aan.
0: Ah, dat wist ik niet. Ja, ik dacht allemaal kleine promo's.
2: Die bieden
0: meubels.
2: Alles aan. Maar echt tuinmeubilair, maar ook bijzettafeltjes, stoelen.
0: Oh, dat wist ik echt niet.
2: Online zelfs nog grotere stuks. Maar echt, je kan echt wel zo meubeltjes shoppen in de action. En die IKEA is soms van, ho, ho, ho. Wij zijn eigenlijk ooit ontstaan omdat wij de goedkoopste meubelwinkel zijn.
0: Ja, is zo.
2: En ja, IKEA is een supergezond bedrijf. Die staan heel eenzaam aan de top. Mega gezond. Maar ze hebben zoiets, ja, we moeten kijken. We kunnen twee kanten op. Ofwel, want er zijn ertussen allemaal winkels die nog goedkoper zijn. En dan heb je zo de Maison du Monde-achtige meubelwinkels.
0: Duurder
2: die iets duurder zijn.
0: Ja.
2: Ofwel gaan we de Maison achterna, ofwel gaan we de Action achterna.
0: Ja.
2: Ze hebben voor dat laatste gekozen.
0: Echt, gaan
2: ja, ze willen
0: worden.
2: Hun roots trouw blijven. Dus heel veel producten worden nu echt een flink stuk goedkoper. En dan gaat het niet over prullen die niemand wil hebben. Hè.
0: Ja,
2: het gaat over die kinderstoel met die poten waar iedereen over struikelt.
0: Die ken ik niet.
2: Ja, die hadden wij ook gehad. Het is een leuke stoel, maar iedereen struikelt daarover. Die kostte eerst bijna 20 euro en nu bijna 15. 5 euro goedkoper.
0: Een kinderstoel, 15 euro, dat is wel goedkoper.
2: Ja, ja, ja. Ja. Of de Billy boekenkast. Die kostte
0: dat is
2: eerst,
0: heel populair.
2: Die kostte eerst 45 euro, nu 40 euro.
0: Okay,
2: dat is al heel veel producten zijn zo in, zo echt wel serieus gedaald. Hè. Zo een zetel die iedereen wou, kostte eerst 700 euro, nu 589.
0: Ja, ja, ja.
2: Ah ja, het is toch wel. En dat is vanaf nu, hè. Dat is online en in de winkel. En sommige zijn nog eens extra verlaagd tot eind december.
0: Oh.
2: En zo is eigenlijk de band met de Belgen hersteld.
0: Ja, het zal nodig zijn als we weten dat het allemaal gaat kosten voor iedereen. Als ze in al onze portemonnees gaan zitten, is het goed dat die IKEA erop eens speelt.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Zometeen krijg je het cijfer van de dag, Anke. Mag je weer neerraden na het nieuws van 7:30.
1: Goedemorgen. We zijn Europees kampioen in het pendelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Belgen zijn gemiddeld 61 minuten onderweg van en naar het werk. Het Europese gemiddelde ligt op 48 minuten. We wonen trouwens opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. En ruim 1 op de 10 is dagelijks 2 uur of zelfs langer onderweg. En dat komt onder meer door alle files, maar ook omdat Belgen vaker dan Europeanen een huis kopen en daar dan blijven wonen als ze van job veranderen. De federale regering maakt zich klaar voor de aardsmoeilijke begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor al een reeks maatregelen klaar, maar het is nog niet duidelijk welke het zullen halen. De Wever zei wel al dat we ze allemaal zullen voelen. En in Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom? Dat is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader of daders met tientallen patrouillewagens. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog vandaag. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui bij 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen en 24 graden.
2: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 20 minuten. Een kwartier extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
4: Het cijfer van de dag.
0: Oh, ja, dat is een goed cijferje vandaag. Ja, ik vind het echt super fascinerend. Maar het cijfer is 7000, beste Anke. Er is 1 diertje. Dus allemaal proberen mee te raden samen met Anke. Er is 1 dier. Ik zeg diertje, maar het is 1 dier. En dat heeft 7000 identieke spieren.
2: Oké. Okay.
0: 7000 identieke spieren. En ja, ik zei eigenlijk heel simpel. Wie is die krachtpasser? Wie is die spierbundel? Ja. En waarvoor dienen al die spieren?
2: Sowieso een insect.
0: Een insect.
2: Ja, dat zijn altijd gekke.
0: Maar die hebben geen spieren, insecten.
2: Oh. Ja.
0: Wat denk je? Hebben spieren in, hebben insecten spieren?
2: Ach,
0: ja, dat
2: zo,
0: weet ik niet.
2: Zo.
0: Ik weet het, ik zeg
2: iets,
0: nog maar zoiets.
2: Of iets in de zee.
0: Iets in de zee.
2: Maar zoiets gek. Het
0: ja,
2: is
0: iets,
2: niet
0: iets
2: zo,
0: gek.
2: Niet zo'n specifieke zoogdier of
0: nee,
2: zo.
0: Nee, nee, het is iets gek.
2: Maar het is zo'n dier wat nog van geslacht kan veranderen na verloop van
0: oh, dat
2: tijd.
0: Dat weet ik helemaal niet. Dat wil ik niet over uitspreken.
2: Of zo?
0: Ja, maar dat is een andere materie.
2: Okay.
0: Daar gaan we niet achteraan. Het gaat echt over spieren, identieke spieren. En meneer of mevrouw heeft ze allemaal nodig.
2: Heb ik ze graag in bed of ben ik dan bang?
0: Heb je ze graag in bed?
2: Ja, dat dier. Als
0: ik
2: dat
0: weet
2: zo...
0: eigenlijk niet meer wie je allemaal in bed krijgt.
2: Nee, maar ik bedoel, heb ik, is het zoiets waar ik bang van ben? Dat bedoel ik.
0: Ik zou, ja, ik zou dit dier niet per se in bed willen, eerlijk
2: nee?
0: gezegd. Nee.
2: Het is niet schattig.
0: Ja, het is, ik wil niet zeggen dat het niet schattig is, maar in bed, welk dier wil je eigenlijk wel in bed?
2: Ah.
0: Een kat, en dan is het dan al op het randje, want de haar blijft achter. Ik wil geen dier in bed.
2: Een wilde tijger. Nee,
0: ja.
2: Nee, even serieus. Wacht, hè. Maar wacht, je zegt die 7000 spieren, heeft hij allemaal nodig?
0: Is het allemaal nodig?
2: Om 1 bepaalde activiteit te doen.
0: Ja, om iets te doen, ja. Om iets te
2: maar
0: doen.
2: Is dat dan zwemmen, raffelen?
0: Het is een soort van activiteit,
2: is
0: ja,
2: het om
0: inderdaad.
2: Sexy time te doen?
0: Ik vind
2: is
0: dat
2: het
0: dan
2: om,
0: niet zo ongelooflijk sexy, nee.
2: Is het om eten te zoeken, jagen? Om te bewegen gewoon.
0: Mm, die spieren zorgen
2: is het een bekend dier? Of is
0: een heel
2: het zo...
0: bekend dier.
2: Ja?
0: Ja.
2: Leeft het in België?
0: Dus zeker in
2: maar
0: België.
2: In de dierentuin of daarbuiten?
0: Het leeft overal, Anke. Ja,
2: een pissebed of zo.
0: Er is geen pissebed. Allee, kom. Het is nodig dat je even helpen. Wat zou het kunnen zijn? Of welk dier gaat welke spieren op?

0: Okay, Walk Like an Egyptian en de Bengals. Ik moet al meteen iets zeggen, vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ik leer er ook meteen iets mee bij, want ondertussen is bevestigd door heel veel bronnen. Ook insecten hebben spieren. Het is een soort ander concept, want insecten hebben geen bottenstelsel zoals wij hebben, waar onze spieren weer aan vasthangen. Ik ben ook geen expert, maar ze hebben wel iets dat je kan vergelijken met spieren. Dus ja, je mag breed denken.
1: Ja, dus we zoeken een dier dat 7000 spieren heeft. Yves stuurt een 7000 pot. Goeie mopje. Een worm. Een slang.
0: Wat een worm?
1: Een worm, ja, dat komt hier heel vaak binnen. Een regenworm, ja, een pier, een worm.
0: Bewegen.
1: Ja, ja. En Leen zegt, ik heb hier nu juist een slak zien oversteken. Mm-hmm. En als je ziet hoe die moet trekken aan zijn lijfje om vooruit te komen, zou dat best wel eens kunnen.
0: Wel kleine spiertjes kunnen.
1: Dat beestje 7000 spieren heeft. Nicole zegt, mieren, harde werkers, dat weten we allemaal. Je moet de hele dag maar marcheren en dragen dingen.
0: 7000
1: je moet de hele tijd dingen dragen naar ik weet niet waar. Ja. We gaan die toch altijd met die dingen naartoe, met die kruimels. Niemand weet het. Enfin, wat komt hier nog binnen? Een zeepaardje heeft heel veel spieren nodig om te bevallen. Die moet heel veel druk zetten. Het schijnt en dan komen daar zo, ja.
0: Heel veel zeepaardjes.
1: Ja, drolletjes, maar dat zijn dan zeepaardjes.
0: Okay.
1: Een kangoeroe, een heel gespierd beest, zegt Evie. Een chimpansee komt hier binnen, een kwal. Ik denk, weet je wat het topantwoord is? En Vanessa stuurt, ik heb het ooit op school geleerd.
0: Oké.
1: Okay. Een egel.
0: Een egel?
1: Ja, want die heeft stekels.
0: Mm-hmm.
1: 7000 stekels. Maar heeft een egel 7000 stekels? Dat lijkt me
0: zo veel.
1: En die moet al zijn spieren kunnen inzetten daarvoor.
0: Zou je graag een egel in bed hebben? Want dat was toch een van de dingen. Zou ik het graag in bed hebben?
1: Dat is het dier dan wat ik het minst graag in bed
0: heb. Een spijkerbed op zijn eigen.
1: Oh, ik heb daar nog nooit op gelegen. Maar het schijnt is het wel zen, hè? Op een spijkermatras liggen.
0: Ja, maar op een egel liggen is niet zen.
1: Laat het uit.
0: Nee. Weet je wat? We gaan het zo meteen vragen aan Juri Kortens van Natuurpunten. Die kan het heel goed uitleggen.
1: Ja, want nog iets. Zijn die eigenlijk wel scherp, die stekels? Van een egel. Misschien valt dat best wel mee.
0: Maar u weet, gaat het niet over een egel, maar over een ander dier.
2: Vanavond bij VTM. Deelnemers die na een intense tijd toch blind getrouwd aandurven. En durft Matt Damon bij VTM 2 de monsters van The Great Wall aan. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus!
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus!
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Alexis Jordan en Happiness.
1: Het cijfer van de dag.
0: 7000 gaat over spieren. Zowel Anke als ik zitten nu in een periode in ons leven waar wij aan krachttraining doen.
2: Ja.
0: We willen krachtpatsers worden. Gelukkig dat we geen 7000 spieren moeten trainen. Zeg, dat helemaal wanhoop zijn.
2: Man, man. En dan helemaal wat kip moeten eten om die proteïne binnen te krijgen. Wat een leven.
0: Juri Kortes van Natuurpunt. Goedemorgen, Juri.
2: Hallo.
3: Goedemorgen, beiden. Goedemorgen.
0: 7000 spieren. Ja, over welk dier gaat het, Juri? Vertel het ons.
3: Ja. Het gaat over de egel.
2: Ah, ja, toch.
0: Ja, de egel, inderdaad.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Ja, ja. En 7000, ja, dat is een soort van gemiddelde, want dat varieert, die stekels, het aantal stekels, van 5 tot 9000.
0: Wow.
3: En elk van die stekels heeft een heel klein spier.

0: Leir is die rondgaat op de plek, ja, op de flank waar dat de stekels overgaan in gewone haren. Wel, daar zit ook nog een soort van, ja, laten we ons maar een kringspier noemen, die ook kan samentrekken om zich tot een balletje op te rollen natuurlijk.
1: Oh, mooi zeg.
2: Oh, ik dacht altijd van, oh, een egel heeft toch zoveel stekels niet, maar ik ben dat ding nog eens aan het googelen geweest.
1: Ja.
2: En op foto, inderdaad, dat is wel indrukwekkend, hè, die hele vacht van een egel, dat is een en al stekel, maar... Hoe voelt dat eigenlijk? Is dat hetzelfde als bij een cactus? Of doet dat helemaal niet zoveel pijn? Of voel je dat toch wel zo is dat een scherpe stekel?
0: Ja, je voelt dat wel. Hè? Dus ja. het is niet echt extreem. Nee, je kan in principe ook wel een egel oppakken met blote handen als dat echt zou moeten. Hè? Dat zou best wel kunnen. Maar je voelt dat wel. Het is echt wel een beetje een spijkerbedje, laat ons maar zeggen. Dat gaat niet door je huid doorgaan. Maar het is vooral bijvoorbeeld bij dieren die dat, ja, komen snuffelen, zoals een hond of wat dan ook. Of ja, dieren die aan de onderkant van hun pootjes echt wel wat gevoeliger zijn. Ja, dat voel je natuurlijk wel. En je kan die egel dus niet zomaar openmaken. Er zijn dieren dat kunnen. En het belangrijkste is de das.
1: Ja.
0: Die heeft hele lange klauwen. Die kan in principe een egel op zijn rug rollen en dan die helemaal openmaken om eventueel die egel zo aan te vallen. Maar ja, dat komen we niet zo heel vaak tegen, dat er dassen en egels elkaar pas kruisen wegens gebrek aan dassen in Vlaanderen.
1: Maar Jury, ja, de plastron is uit, dat is waar. Jury, maar even, jij zei, je kan hem in principe vastnemen, maar ik heb altijd horen zeggen dat de hele... Ze zien er kei cute uit en schattig,
2: ja, want
1: als ze prikkelbaar.
2: Nog een kleine tip, als je een baal woensdagochtend hebt, moet je even egels googelen.
1: Dat ziet er heel leuk
2: uit. Hoe cute zijn, maar die zijn die niet lief? Zijn die lief?
0: Ja, lief in dat opzicht. Het moeilijke is, of het raar is, zij maken hele gekke geluiden. Die kunnen blazen, die kunnen zo hijgen, heel raar. Waardoor dat de aaibaarheid misschien wel een klein beetje weggaat. Als je denkt van, wat is dat hier? Vooral in het voorjaar, als die achter elkaar aanzitten. Ja, dat is een geluid. Als je dat hoort in de bosjes, ja, dan breek je sprintrecords, hoor. Dat is echt een heel gek geluid. Maar weet je, ik denk vooral ook het feit dat egels in plaats van weg te rennen, ze gaan ook wel weg, maar ze blijven, ze rollen zich dan op tot een bolletje en dan, na een tijd, dan ontrolt hij zich en kan je dat snoetje zien. Dus ja, dat geeft natuurlijk een ongelooflijk schattigheidseffect.
1: Maar klopt het verhaal dus dat het eigenlijk vuile beesten zijn? En dat ze vol met ziektes zitten? Want dat hoor je ook, hè?
0: Ja, maar egels zijn de laatste tijd is er een egelziekte die wel rondgaat en die heel veel slachtoffers maakt. Dat klopt, maar dat is niet standaard. Dat is echt iets van de voorbije 5, 6, 7 jaar. Maar wat ze wel hebben, zijn heel veel teken. Teken en vlooien. Dat komt echt wel best veel voor. Omdat, ja, veel dieren kunnen zichzelf wassen. Bijvoorbeeld katten, die likken zich de hele dag. Die hebben een enorm goede vachthygiëne. Egels doen dat niet zo. En wat zij ook wel eens doen, is ze gaan hun omgeving waarnemen via geuren onder andere. Geuren en smaken. En dan knabbelen ze vaak op hele vieze dingen die ze niet kennen. Ja. Hun mond gaat daar helemaal van schuim. Dan krijgen ze echt een schuimbek. En dat smeren ze dan door hun vacht.
1: Okay.
0: Ja, dan zeg je, wat voor vieze beesten zijn dat eigenlijk. Ja. Maar ze zien er gewoon heel schattig uit.
2: Ja,
0: dus foto's kijken kan absoluut geen kwaad.
2: Ik ga dit geluid ook wel eens even googelen. Want nu ben ik heel benieuwd hoe dat een egel klinkt. Je hebt het zo sappig verkocht.
1: Kan je het imiteren?
2: Dat wil ik vragen. Ja, doe
0: het
2: eens na.
0: Het kan van alles zijn. Het kan...
2: Oh ja.
0: Dat soort van geluiden. Het kan ook een gekrijs zijn. Dus er zijn echt wel hele, hele bijzondere geluiden dat egels kunnen maken. En
2: hoe klinkt dat gekrijs dan?
0: Dat kan ik niet nadenken. Dus dat haal ik gewoon niet. Zeker niet op een ochtend.
1: Oké. Okay. Recorders. 7000 spieren hebben de egels. Dat hebben we ook alweer bijgeleerd ondertussen. Fijne dag gewenst, hè? Ja.

0: Lekker in de mix, Liquido, Narcotic. En een hitsige egel, alsjeblieft, dames en heren. Zo klinkt hij dus eigenlijk, Anke.
1: Onze dag gaat niet meer stuk.
0: Rustig, man.
1: Hey, jongen.
0: Hey.
1: Van een blonstige kerel is me dat.
0: Mai. Lig daar eens onder, zeg.
1: Maar jongens,
0: van, zeg.
1: Lig daar eens onder, zeg. Ja. Inderdaad, auw.
0: Zelf een spelde kussen aan het eind van de... Mama.
1: Wat prachtig, het leven van de egel.
0: Ja.
1: Interessant. En je moet hem eens googlen. Hij is zo cute. Wat een vieze vuile vetlap. Maar heel cute.
0: Je hebt weer wel bijgeleerd, als je een spreekbeurt moet doen in school over een diertje binnenkort, kies de egel gewoon.

0: Dua Lipi.
1: Dua Lipi? Dua Lipi?
0: Met Houdina, hè. Kom, het schooljaar is net opgestart. Ik mag nog een beetje spelen, jongleren met de klinkers.
1: Dat is waar. Zometeen komt Rock Turfs eraan, beste vrienden. Vroeger bekend als Rick Turfs, maar nu Rock Turfs met een nieuwe week. Na het nieuws van 8.
0: Maar jongens, stop.
1: Met Wim Vermeijeren.
0: Allee jongens.
2: Goedemorgen allemaal. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. Het is weer tijd voor de begrotingsonderhandelingen en het conflict tussen de VS en Iran laait weer serieus op. Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europese gemiddelde zelfs. Dat blijkt allemaal uit een studie van HR-dienst SD Works, zegt Veerle Michiels.
3: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verst pendelen. Dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
2: Ook de vele files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Collega Fleur Mees.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
2: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaat ervan uit dat die de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond en daarbij vielen 11 doden. En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. En Zizou Bergs speelde vannacht ook tegen een Spanjaard. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld.
1: Het is nog niet zonovergoten vandaag hoor, Frank.
5: Af en toe komen er wolkenvelden over ons land. Maar tussendoor zijn er ook wel op de plekken waar de zon schijnt. Nu na de middag gaat het wel meestal betrokken geraken. Voornamelijk in het westen van het land is er ook kans op een enkel buitje. En dat bij temperaturen maximaal van 21 graden. Nu morgen zal het eerder grijs zijn met af en toe wat lichte regen. Pas aan het eind van de dag wordt het helemaal droog in het westen. En dat bij 22 graden. En vrijdag ja, toch ook meestal bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ondanks dat kan het nog een graadje warmer worden. 23 graden is het.
6: File richting Brussel op deze woensdagochtend op de E314 tussen Aarschot en Wilsele-Dorp verlies je 1/2 uur. 25 minuten vertraging op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring gaat het langzaam tussen Expo en Machelen. 25 minuten. 20 minuten extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan een kwartier. En 10 minuten file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
1: Een hele goede morgen allemaal. We hebben deze ochtend al geleerd dat een egel 7000 spieren heeft om zijn stekels recht te krijgen. Het volgende dier heeft zoveel kleur.

0: 7000 kleuren, zoveel zal hij er wel hebben. En hij mengt ze allemaal heel mooi. Kamer Chameleon Culture Club. We zijn 2 september, beste vrienden. Ja, als we heel eerlijk zijn, het grote nieuws gaat over het feit dat we heel lang in de file staan en dat er heel veel geld gezocht wordt door de regering. En ze gaan het bij ons komen halen. Dus daar word je niet bepaald vrolijk van eigenlijk.
1: Ja, er staat ook nog heel veel andere shizzle in. Mathieu Bonne, je weet wel, die ultrasporter die altijd in de zee zit. Die is altijd bezig met een recordpoging.
0: Of marathons lopen doet hij ook.
1: Van alles, maar die wil altijd maar dingen volhouden.
0: Dat is nooit goed genoeg voor hem.
1: Tegenovergestelde van ik. Volhouden, volharden, gekke dingen doen. Oh, weet je waar die nu zat de voorbije uren?
0: Dat was wel in de zee, geloof ik. Hè?
1: Die zat in de zee, in de Tyreense Zee.
0: De Tyreense Zee.
1: Ja, maar denk, waar ligt dat? Niemand weet het. Want dat ligt voor de kust van Italië.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar ligt dat. En daar zou hij proberen om het wereldrecord langste onondergebroken zwemtocht in open zee te verbreken.
0: Okay.
1: Dus gewoon open zee, zo lang mogelijk zwemmen.
0: Ja.
1: Dat stond nu op 142 uur.
0: Oh, net een gek jongen, dat is toch
1: en, nee, 142 kilometer, sorry.
0: 142 kilometer?
1: Ja. Maar hij wou 161 kilometer.
0: Hoeveel baantjes zijn dat?
1: 161 kilometer, dat was zijn doel. Maar hij is gestopt op 100 kilometer. Weet je hoe lang die al in de zee zat toen?
0: Ik weet het niet.
1: 48 uur.
0: Oh ja,
1: maar jongens,
0: ja,
1: dat... 48 seconden, dan ben ik al moe. Maar geen zever, dat is heel vermoeiend. 1 baantje is al vermoeiend. En hij heeft daar echt 48 uur in gezeten. En ik kon niet meer, want hij kon zijn mond niet meer dicht doen.
0: Ja, maar ja, maar dat allemaal verhalen zijn.
1: Zoutwater. En zoutwater kreeg je niet meer uit zijn lijf.
0: Ja.
1: Moest leeggepompt worden.
0: Maar heel veel respect voor die man, omdat hij altijd blijft doorzetten. En altijd maar records wil breken. Maar er zit toch ook wel een raar kantje aan. Hè. Er zit ook wel een kantje van, doe normaal.
1: Hebben die ooit eens gebeld? Die kan niet normaal doen. Nee, die wil zijn hele leven alleen maar dit doen.
0: Complicated.

0: Fairground. Voor mensen die niet alleen luisteren naar ons, maar ook kijken naar ons programma, dat kan je doen op VTM Gold. Of dat kan je doen via de app van Joe, uiteraard, of onze website. Die hebben al lang gezien dat ondertussen Rick Tors is binnenkomen wandelen. Na een hopelijk heel erg duchtende vakantie. Goedemorgen, meneer Tors.
1: Ja, ik heb eigenlijk echt wel goed uitgerust. Veel gewandeld, niet zoveel gewerkt. Geen tijd gehad om naar de coiffeur te gaan.
0: Dat zien we.
2: Dat is prachtig. Ja. Ik zou het laten groeien, dan kan je echt een staartje maken.
1: He? Ergens moet een ander leven beginnen. Dus ik denk aan een combinatie van een das met een staartje en zo. Dat is een nieuw imago.
2: Voilà.
0: Ja, dat is toch de man van prinses Delphine. Die heeft toch ook zo'n staart, hè?
2: Ja?
0: Nee, ja, die heeft zo'n staart.
1: Ja, maar als je dan prinses...
2: Ik dacht wel aan een staart zoals Haaland, hè?
0: Haaland? Ja, heeft er hem ook afgedaan.
2: Ja, dat weet ik, maar hij kan nu de nieuwe Haaland zijn. Victoris. Haaland.
1: Wel, het talent heb ik zeker, maar wat de man van prinses Delphine betreft, mooie staart, maar als je haar moet bijnemen, vind ik het wel wat zwaar.
2: Oh, jongens.
0: Ik ben nog altijd niet op je mondje gevallen, dat is goed.
2: Heel benieuwd naar dat dilemma dan zo meteen.
0: Ja, het is ondertussen ons 11e seizoen, dat wil zeggen ook al uw 10e seizoen. Ja. Met keiveel dilemma's, dat zijn al meer dan 500 dilemma's bij wijze van spreken, of honderden die gepasseerd zijn. Maar er blijven maar binnenkomen, hè?
1: Ja, dat is waar. Mensen blijven zich in nesten werken, dat is toch fantastisch. Anders zijn ze geen mensen meer. Als dat...
0: En we gaan een klein beetje anders doen dan vorige seizoenen, want toen kwamen we meestal tevoorschijn 8:45 en heel veel mensen stapten dan net binnen op kantoor, dus we gaan nu al zo 8:55 dilemma brengen. Hebben we tijd om al je reacties te
2: maken. Ja, en het is trouwens ook een werkvloer dilemma vandaag. Ja. En het is echt één dat je misschien al hebt meegemaakt.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
10: Goh, ik ben meer voor bubbels.
9: Is dat hetzelfde?
10: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
9: Hoe dan?
10: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
9: Oh, la.
11: Happy bathroom to you.
8: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
9: In Lier, in Temse
10: en in Roeselaar.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Sven en Anke.

0: zitten alweer in het midden van de week. Het is alweer woensdagochtend. Dat betekent weer dilemma-tijd bij Joe. Beetje vroeger dan de voorbije seizoenen. Zou je allemaal echt goed kunnen meenadenken over het dilemma van jullie zelf bij Rick Tors.
1: Advocaat van de duivel.
2: Advocaat van de duivel is weer helemaal terug. Rick Tors, je hebt een dilemma voor ons. Een dilemma van op de werkvloer, waarin je jezelf misschien gaat kunnen herkennen.
3: Best mogelijk. En het komt van Thomas. En die zegt, kijk, ik ging op mijn werk even bellen in een vergaderzaal en hoorde toevallig in de ruimte ernaast mijn baas praten. Ik hoorde hem zeggen dat hij binnenkort een collega zou ontslaan. En niet zomaar een collega, iemand die ik ontzettend goed ken. Het is zelfs een padelvriend. Tja, ik wist wel dat er op het werk al langer over hem werd geroddeld, maar ja, dat hij definitief ontslagen zou worden is iets wat ik nu ook niet meteen had verwacht of gedacht. Maar ik had dat nieuws dus per ongeluk gehoord. De vraag is, wat moet ik nu doen? Moet ik mijn vriend zeggen dat ik weet dat hij ontslagen zal worden, zodat hij misschien nog kan proberen het allemaal te voorkomen? Maar als ik dat doe, dat is dan de andere kant van de medaille, breng ik mezelf misschien in de problemen. Dus wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Mijn mond houden of hem toch waarschuwen op de een of andere manier?
2: Ja, ik weet het.
3: Wat?
2: Kijk, ik denk dat ik in die situatie al 100 keer in mijn leven heb gezeten.
3: Zo.
2: Niet per se op de werkvloer, maar ook wel op de werkvloer, maar ook gewoon het algemeen. Ik weet iets en dat ik denk van, wat moet ik met deze informatie? En ik ben geboren met een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Ik kan niet tegen dingen die oneerlijk zijn, die niet juist verlopen. Ik wil altijd mensen helpen. Ik wil dat de waarheid bovenkomt. Ik heb dat al heel vaak dus mij daarin gemoeid in zo'n dingen. En altijd het deksel op de neus gekregen.
3: Nou, in welke zin kan je hier het deksel op de neus krijgen? Wat kan hier eigenlijk fout gaan?
2: Hoe ga je dat zeggen tegen je collega? Van ik heb dit of dit gehoord. Je moet meer info geven, want anders maak je die persoon heel ongerust. Van,
3: je moet zeggen, ik heb de baas dat horen zeggen, ja, terwijl ik eigenlijk in een kantoortje ernaast
2: zat. Dan zit hij met info die niet leuk is.
3: Nee.
2: Waar die dan mee aan de slag moet. Ofwel wordt hij nog onzekerder op het werk. Ofwel zegt hij tegen de baas, ik heb van iemand gehoord, ja van wie dan? He, dat ik mijn job niet goed doe en dit en dat. Enfin, lang verhaal kort. Je moet je in zo'n situaties, het is altijd al mislukt in mijn geval. Dat mensen boos zijn op mij of dat ik de schuld krijg, dus wat moeilijk.
3: Maar is het een optie om gewoon rechtstreeks naar je baas te gaan? En te zeggen, sorry, maar ik heb een klein probleem. Allee, ik heb eigenlijk een groot probleem. Ik zat in een vergaderruimte waar ik was gaan bellen. Ik heb hier eigenlijk dingen gehoord die ik niet zou moeten horen. Maar dat is ook een goede vriend van mij. Ik zou het dilemma in de schoenen van mijn baas
2: gaan. Maar dat hangt misschien af van jouw relatie met de baas, hè?
3: Ja.
2: Heb je een baas die zoiets heeft van, fuck, je had dat gesprek niet mogen horen, maar of heb jij een baas die dat dan ook misschien nog tegen jou gaat gebruiken? Je weet dat niet.
3: Maar dat kan die baas ook niet tegen jou gebruiken.
2: Maar soms, weet je wat ik soms denk?
3: Wat?
2: Hoe erg het ook is, hè. En het hangt ervan, ja, een padelvriend is misschien ook niet je beste vriend van in de kleuterschool, dat is nog anders. Maar ik zou soms denken, ik heb dit niet gehoord. Ik ga dit negeren, ik zeg dit tegen niemand. Ik heb dit, soms, hè, heb ik al geleerd, kan je beter dingen onthouden.
3: Nee, maar
2: en denken, ik weet er niks meer.
3: Wat denken jullie daarvan? Misschien was meegemaakt zoiets, dat je zoiets wist en dat je het al dan niet verteld hebt. Wat is volgens jullie de beste manier om dit aan te pakken? Water near the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: some margaritas by swing and blue light. Zometeen gaan we wat reacties laten horen, beste vrienden. Listen to the mariachi play at midnight. Oplossingen en suggesties voor het dilemma. Maar de grote meerderheid is wel een beetje in het kamp Ankor. De grote meerderheid zegt, zwijgen is goud in deze. Horen, zien en zwijgen. Je niet bemoeien, het gaat altijd slecht aflopen. Enfin, zo meteen de details. Eerst het nieuws van 8:30 met Grim. Goedemorgen.
1: Er komen opvallend minder arbeidse migranten van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Demir in de Tijd. Tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de strengere regels. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. In Overasselt bij Nijmegen is dat in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie, wellicht door drugsgeweld. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook 2 Belgen. Maandagnacht schoten 30 gewapende mannen een bewaker dood aan een boerderij. En toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het zou allemaal te maken hebben met een conflict tussen drugsbendes over een lading van meer dan 800 kilo cocaïne die verloren ging. En bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm daar. Wisselend bewolkt, met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden van het land. Maximaal tot 21 graden vandaag. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen en 22 graden.
2: Het gaat langzaam richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 25 minuten. Een kwartier extra op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Een kwartier 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier, ook een kwartier op de A12 tussen Boom en de Kleidalaan. En nog file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbellen.

0: toepasselijk liedje eigenlijk als het over ons dilemma gaat. Let's hear it for the boy, Denise Williams.
1: Advocaat van de duivel.
0: Ja, even kort samengevat. Wat is het dilemma? Iemand heeft iets gehoord dat hij niet mocht horen. Meneer.
2: Ja, Thomas was aan het telefoneren en hoorde in de vergaderzaal ernaast zeggen dat zijn collega en padelvriend zou ontslagen worden. Dus hij had dat toevallig gehoord. En nu is de vraag, moet hij dat vertellen aan zijn vriend? Zodat hij misschien nog wat kan doen en de dingen kan verhinderen.
0: Of gewaarschuwd is.
2: Zwijgen, of moet hij maar zwijgen? Want ja, als je je met dingen bemoeit, zoals Ankel zei, kan je ook op moeilijkheden rekenen soms.
3: Er komen heel veel reacties binnen. Ook heel veel mensen die in die situatie al gezeten hebben of in zitten. Heel veel anoniempjes ook. Dus ik ga anoniempje nu voorlezen. Een vrouw die zegt, zeker vertellen. Ik heb een gelijkaardige situatie meegemaakt en ze hebben mij op tijd verwittigd. Uh-huh. Ik kon op tijd de vakbond inschakelen en het is nog goed gekomen.
0: Oh, wauw. Okay.
3: Een man stuurt, een anonieme man, net ook zo'n situatie gehad. Ik had het verteld tegen mijn kameraad en die is boos nu op mij.
0: Die kameraad is boos?
3: Die kameraad is boos, ja. Ja, ja. Wacht, dat komt hier nog binnen. Nog iemand stuurt anoniem, ooit meegemaakt met een collega die ze zouden laten gaan. Heb haar geïnformeerd. Niet omdat het iets was dat aan de beslissing zou veranderen, maar om de klap te verzachten en zodat die anders naar het ontslaggesprek zou gaan.
0: Kathleen, goedemorgen.
3: Heel veel berichtjes.
0: Hey Kathleen, hallo.
4: Ja, goedemorgen.
0: Vertel eens wat was de situatie, want jij hebt de deksel op de neus gekregen, Kathleen.
4: Ja, dat klopt, ja. Het is nu ondertussen wel al een tijdje geleden, hoor. Ik was ook aan het werk en ik hoorde de baas ook vertellen tegen de grotere baas dat een collega van ons ging ontslagen worden. Ik vond mijn plicht om haar te verwittigen voordien. Dus ik heb dat gedaan. En de collega is naar de baas gestapt en dat vertaald. Dus dat ik had gehoord. En de baas is dan naar mij gekomen en heeft dan mij op staande voet ontslagen voor het... voor het doorgeven van deze informatie. De collega was heel boos op mij.
0: Die collega ook? Was ook boos?
4: Ja, de collega was ook heel boos op mij, omdat ik zogezegd leugens aan het vertellen was. En 2 weken later is ze dan ook zelf ontslagen geweest.
3: Of zeg.
4: Dus, ja. Wat? Dus ik zou zeker zwijgen, ik zou het echt niet doen.
3: Nee. Ja, want Bart zegt ook nog zwijgen, want je kan er toch niks meer aan doen. En met een goede bedoeling word je vooral als bemoeial gezien.
0: Zo.
4: Ja, dat is het inderdaad. Ja. Je wordt echt al zien als, waar moei jij je nu mee? Dat is ook niet jouw taak om dat te zeggen aan de mensen. Ik zou echt wel zwijgen.
0: Maar het is ook niet de taak van die baas om dat te vertellen waar andere mensen dat kunnen horen. Ja, wat is dat nu voor flauw?
3: Niet onvoorzichtig zijn, hè?
0: Ja, maar ja, dus het eerste schuld ligt bij die baas. Hè.
3: Tuurlijk, maar het is wel de baas, hè, dus die kan beslissen. Dus.
0: We hebben nog een paar reacties laten komen en dan gaan we eens horen bij meneer Tors wat uw mening daarover is over dit geval.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living en vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
9: Wat zit er tussen, mama?
8: Jacques.
9: Jacques?
8: Chocoladezaakje, slimmetje. Maar die netjes.
9: Oh, wauw, van Jacques.
10: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
14: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
13: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
14: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
13: Oh, mag ik?
14: Ja.
13: Kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
17: Ciao kus!
16: En terug naar binnen te gaan.
17: Hallo kus!
16: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Dit is Nieuw

0: komt Jarne nog vertellen. Jarne in Showbizland. Hij is naar Waregem koersen geweest gisteren. Hij heeft een verslag. Ik zag leuke dingen op zijn social media. Dat is voor straks. Het dilemma van de week. Advocaat van de duivel. Ik vind, het gaat er eigenlijk over, meneer Tors.
1: Ja, dat iemand toevallig hoort dat zijn vriend zal ontslagen worden. Vangt dat gesprek op. Niemand weet dat hij het gehoord heeft. En dan is de vraag, gaat hij het toch vertellen aan die vriend? Of vreest hij dan dat hij daar moeilijkheden gaat mee krijgen en zwijgt hij?
0: Honderden reacties zijn binnengekomen. Mm-hmm. En bijna allemaal vragen ze, ook als we ze opbellen, om anoniem te blijven. Ja. Van, nee, ik wil het niet vertellen op de radio. Het is slechts zeer gevoelig. Iemand stuurde ons, nadat onze baas ons ook al hints had gegeven dat iemand zou ontslagen worden, destijds mijn BFF, al sinds 35 jaar. Dus een superbelangrijk.

0: dan zou ik echt naar die baas gaan. Van dit is de stomste situatie ooit, maar ik was hiernaast aan het bellen. Ik heb iets gehoord.
1: Los ja, het op.
0: Wat moeten we hier, wat moet ik hiermee doen? Ja. Ik zou dat doen. Ik zou het aan de baas gaat, vragen.
1: Maar alles hangt af van de relatie die je hebt met je baas. Hè. Kan je daar dat gesprek goed mee aangaan, ja of nee? Hetzelfde voor de collega. Heb je een collega waarvan je denkt, oh, die gaat daar heel labiel op reageren, dat gaat niet goed komen. Maar heb je een collega waarvan je weet, die valt te vertrouwen, ik kan die wel goed, allez, kan dat wel een goede banen leiden. Of vraag aan ChatGPT, inderdaad, geef eens allemaal argumenten waardoor ik mijn vriendin, collega naar een andere werkgever kan loodsen.
0: Wat Elke dus net heeft...
1: Wat Elke heeft gedaan.
0: Moet ik toch aan naam vermeld, maar er zijn veel Elkes in de wereld natuurlijk. Hè. Dus maar, niet.
1: Maar Rick Torfs, ben ik heel benieuwd. We hebben een heel palet aan meningen gehoord. Wat denkt u daarover?
2: Wel, ik denk veel hangt ook af van de relatie die Thomas heeft met die collega. Hij wordt collega genoemd en ook padelvriend. Ik weet niet hoe diep padelrelaties gaan. Ik heb mij daar nooit mee bezig gehouden.
1: En mannen toch diep,
2: maar,
1: hè?
2: Ja, en dat maakt veel lawaai. Dat in ieder geval wel. Maar ik denk, als het zo is dat ze werkelijk vrienden zijn, moet je iets doen. Ik denk dat je dan niet kan afwachten. Dan is de vraag, wat doe je? Ik zou zeker een gesprek beginnen met die padelvriend, waar hij misschien er zelf op komt dat hij gaat ontslagen worden. Dat kan, dat hij dat zelf aanvoelt. En dan kan hij nog allerlei maatregelen proberen te nemen. Dus dat is de eerste weg. Zeker iets tegen je vriend zeggen. Ofwel komt hij er zelf op, ofwel zeg je het expliciet. En dan met de baas. Ik vind dat we al een aantal vrij hardvochtige bazen hebben gehoord. Ik dacht dat die mensen uitgestorven waren. Daar zou mijn punt zijn, hoe sterk is je eigen positie? Want dat weten we hier niet. Het kan zijn dat iemand ongelooflijk zwak staat of een minder belangrijke functie heeft die makkelijk vervangbaar is. Dan zou ik zeggen, ja, dan begrijp ik dat zo iemand niet naar de baas gaat. Maar anders zou ik het wel doen. En ik zou aan die baas gewoon zeggen, kijk, ik heb gehoord dat u overweegt. Hè, iemand zal ontslaan binnenkort. Ik heb dat toevallig gehoord. Dat kan u mij niet kwalijk nemen. Daar
0: nee, dat kan
2: ook
0: je aan doen. Hè,
2: nooit op staande voet voor ontslagen worden. Dat is compleet onmogelijk. Dat is geen dringende reden. Dan zou ik daar toch een gesprek mee beginnen met die baas en zeggen, kijk, in alle eerlijkheid, als werknemer moet je loyaal zijn. Dat betekent ook eerlijk en doortastend in hoe je reageert. Ik vind dat een slecht idee om die en die reden.
0: Of je kan ook naar de baas gaan zeggen, oef, ben blij wat ik gehoord heb, want dat wilde we al lang vanaf van die ene.
2: Ja,
0: en dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook. Geen echte vriend. Maar als hij een vriend is en als je een min of meer acceptabele positie zelf hebt op dat werk, want dat is ook een punt.
1: Ja, maar ik wou je net zeggen, stel dat jouw positie heel zwak op het werk is en jij hoort iets en je denkt, sorry, maar ik kan deze job niet kwijtgeraken, ik ben alleenstaande moeder, whatever.
0: Ja, dan moet je geen rust nemen. Hè.
1: Dan mocht je geen Dan heb je het. Je kunt jezelf wijsmaken dat je dingen niet hoort in het leven. Ja. Ik heb dat al vaak gedaan.
2: Maar toch denk ik dat op termijn het iets moediger zijn meeloont. Ja. Je kunt een paar keer onder de koord kruipen, maar op termijn denk ik dat dat niet de beste is.
0: Maar we hebben wel een goede baas. Ik denk als je aan Charlotte zou zeggen, goh Charlotte, ik heb dit nu echt gehoord over die en die. Sorry, ik weet het, kan niet anders.
1: Is dat de reden dat ze nu een nieuw kantoor heeft met dat die muren dicht? Ja, echt, heeft een nieuw kantoor sinds 1 september.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan hebben ze zo'n laatste iemand.
1: Man.
0: De vraag is, wie wordt ontslagen? Dat is nu het spelletje natuurlijk. Eerst Anko of eerst Sven?
1: Ik heb straks mijn evaluatiegesprek.
0: Ja, het is

0: Zeg Anke, je kent Dyson, hè? Je kent Dyson, hè? Waar zijn jullie bekend van?
1: Stofzuigers.
0: Stofzuigers, inderdaad. Ja. Dyson komt met iets nieuws op de markt. Het is echt nu pas gelanceerd met een tandenborstel waar camera's zijn ingebouwd. Een camera die verbonden is met AI. Ja. Dus met de ChatGPT's en de Gemini's en zo van deze wereld. En dus die tandenborstel, en dat is het revolutionaire. Die kan dus met die camera kijken tussen alle kiertjes tussen je tanden. Want daar komt de tandplak eigenlijk. Dat hoopt daarop, hè? Daar moet je ook met zo'n borsteltjes daartussen gaan. En wanneer die nieuwe tandenborstel van Dyson een gaatje ziet, gaat hij daar een straal inspuiten in dat kleine gaatje, echt op de juiste plek vanuit de tandenborstel, om de tandplak beter te verwijderen.
1: Oh, ik dacht dat het met de camera al kon zeggen of je naar de tandarts moest gaan, dat die gaatjes detecteerde.
0: Ja, dat misschien zegt dat
1: gewoon,
0: dat ook kunnen.
1: Je spuit gewoon dan goed.
0: Ja, maar het is om je tanden beter te poetsen eigenlijk. Hè?
1: Heb jij daar aandelen in gekocht of wat?
0: Waarom heb ik dat jullie verteld? Het is breaking news. Ik vind dat wel eigenlijk interessant. Want ja, daartussen met die flosdraad en al die toestanden, en als die zelf weet van, hier moet ik aanvallen, de straal.
1: Allee, maar ja, ik ben heel blij. Weet jij wat jij kunt vragen voor je kerstmis?

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Goedemorgen, nog een uurtje zijn we graag in jullie gezelschap. Nieuws van 9 eerst met onze Grim.
3: Goedemorgen. Het zijn minder arbeidsmigranten dit jaar. De begrotingsonderhandelingen beginnen weer en de dorentol na de overstroming in Nepal lopen op. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk, zowel Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. Dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Collega Fleur Mees.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
3: Premier Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt, bij Nijmegen in Nederland, mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie en daarbij zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Maandagnacht schoten 30 gewapende mannen een bewaker dood aan een boerderij en toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het zou allemaal te maken hebben met een conflict tussen drugsbendes over een grote lading cocaïne die verloren ging. En bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden. Bijna allemaal in Nepal, dat zeggen de autoriteiten daar. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist.
5: De 1 september tranen zijn opgedroogd, de 1 september buien ook, Frank?
6: Ja, zo goed als. Hè. Op dit moment is het toch zo goed als droog, met weliswaar wat wolkenvelden links of rechts en ook enkele opklaringen toch wel. Verwachting is wel dat de bewolking gaat toenemen, vooral na de middag, en dat de kans op een enkele bui ook gaat toenemen. Hè. Dus voornamelijk in het westen van het land. En dat bij om en bij de 21 graden. Morgen en overmorgen zal het meestal grijs zijn, met soms wat gedruppel. Niet al te veel, maar ondanks het feit dat de zon het moeilijk heeft, wordt het wel warmer. 22 graden op donderdag en 23 graden op vrijdag. En het weekend, ja, dat ziet er vrij goed uit. Met zaterdag droog weer en af en toe wat zon bij 21 graden. Zondag gaan we zelfs richting 25 graden met veel zon 's ochtends. Na de middag neemt wel de bewolking geleidelijk aan toe.
7: Maar dat is wel tijdelijk, hè, dat we nog zo'n klein beetje nazomer krijgen. Want na het weekend alweer minder, ja. Zeker, hè?
6: Na het weekend wordt het weer minder inderdaad. Dan ziet het naar uit dat af en toe weer wat regen gaat binnenkomen. En bovendien wordt het opnieuw frisser. Ik heb je woensdag bijvoorbeeld maximaal rond 19 graden.
7: Oké, dankjewel Frank.
5: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je nog 40 minuten. Een kwartier extra op de E40 tussen Berth en Mens en Stevens-Woluwe. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten. 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog op de A12 tussen Aartslaar en Bilrijk een kwartier.
7: We hebben de mooiste job van de wereld dankzij jullie. Maar we staan wel elke dag op midden in de nacht. Dus naar feest kunnen wij nooit gaan, maar beste vrienden, we hebben een oplossing daarvoor. Zijn naam is Jarne en Jarne is onze nieuwe showbiz reporter en hij is gisteren naar Waregem koersen geweest. Het was goed, zei hij.

0: over 9 op deze 2 september. Wij duiken de wonderwereld van de showbiz, de society in.
1: Jarne in Showbizland.
2: Yes, het 11e seizoen Sven en Anke en we hebben er personeel bij gekregen. Ons jongste personeelslid, onze Jarne. Hey Jarne.
3: Goedemorgen opnieuw.
2: Ja, we moeten zeggen, de voorbije 10 jaar kregen wij toch vaak uitnodigingen, hè Sven, om naar premières te gaan, filmpremières die altijd op donderdag zijn, die altijd dan in de cinema in Brussel of in Antwerpen zijn, heel ver van ons bed. En dan moeten wij nog naar ons bedje gaan. Daar opstaan om 3 uur 's nachts. Wij kunnen daar nooit naartoe gaan. Dus we hebben nu iemand ingeschakeld, want we willen wel mee zijn met de wereld, met de society, met de glitter en de glamour. En daarom mag jij dat voortaan voor ons doen, elke week. Jij bent voor ons gisteren naar Waregem-koersen gegaan.
3: Ja, klopt. Inderdaad, de society, je zegt het al goed. Ik stond aan de hippodroom van Waregem-koersen en ik ga heel eerlijk zijn, er ging een heel nieuwe wereld voor mij open. Ik ben een Limburgse boerenjongen en ik kom daartoe in Waregem, een soort van zonderlingenland, de paardenwereld, zal ik maar zeggen. De mensen zagen er trouwens zo goed uit dat ik begon te twijfelen van, heb ik wel de juiste kleren aan? Ik dacht van, als ik hier nog eens kom, moet ik zelf wel paardensport gaan doen om zo wat, ja, wat strakker te staan of zo. Dus ik had het gevoel dat de helft van de mensen daar eigenlijk totaal niet bezig was met paarden. Mensen waren er aan het babbelen met elkaar en die paarden die liepen daar maar. Dus ik besloot ook de proef op de som te nemen. En we kennen Anne de Baatselier een beetje. Die presenteert ook heel dat evenement aan elkaar met grote schermen en zo. En ik vroeg haar een redelijk stoute vraag. Ik vroeg haar namelijk, ken jij iets van die beesten? Snap jij iets van de paardensport?
4: Ja, dan nu ook wel. Hè. Hallo, ik ben zo blond ben ik nu ook niet. Hè.
3: Nee, maar veel mensen die er zijn, die begrijpen er niet per se iets van. Maar goed, als je al zo lang staat, dan snap ik wel.
4: Weet je, heel veel mensen komen hier naartoe om te zien en gezien te worden. Want dat is het speciale ook aan Waregem-koersen. Mensen komen hier heel feestelijk uitgedost aan die goede wedstrijd en wat is het allemaal. Dus het is gewoon einde van de zomer afronden met leuke ontmoetingen en wat netwerken. Want hier worden ook business deals opgestart en zo.
3: Ja, zo blond is ze dus inderdaad niet, want ze wist er wel iets van. Was een licht geschoffeerd, maar ik bleef er dus bij. Ja, mensen weten niet echt wat die race inhoudt, dus ik ben iets hoger opgegaan. Ik ben naar de leading lady van Willy Naastes groep gegaan, Marie-Jeanne Naastes. En zij is daar een gigantische sponsor, dus een echte netwerker. En ik vroeg haar dan, weet jij wat er op die piste gebeurt?
5: Ik moet eerlijk bekennen, ik kom al van mijn 18 jaar, Waregem koersen en ik heb bijna nog nooit geen paard gezien. Dus hier, ja, maar het is hier altijd zo druk.
3: Maar het is hier ook leuk in die tent, hè, pintje drinken.
5: Ja, een pintje drinken en de mensen een goeie dag zeggen. En dat is klantenbinding.
3: Schat, ik heb mijn punt gehaald en punt gemaakt. Een pintje drinken is leuk, vrouwen kijken is leuk, maar winnen is nog leuker. Dus ik dacht, tijd om zelf iets in te zetten. En ik dacht, misschien moeten we wat portefeuilles samenleggen, wat geld samenleggen. En toen liep ik zowaar de Amerikaanse ambassadeur Bill White tegen het lijf.
6: Oh, wow.
3: En ik dacht van, ja kijk, dat is het ideale slachtoffer om zo wat zwarte dollars bij elkaar te leggen. Dus ik heb hem ook gevraagd. Wil jij misschien wat bijleggen?
7: So, Bill, are you betting too on some horses today?
8: I would love to bet. I don't know if I'm allowed to bet. Is an ambassador allowed to bet? I don't know.
7: What I do guess think? So. I guess
8: you
7: so.
8: You want to make a bet?
7: Yeah. Okay. Like make 200 euros or something?
8: Okay. Yes. Okay.
7: We'll bet together, Bill. Okay.
8: But I think I want to bet with you, not against you.
7: Okay. That's good. That's good. Nice we'll bet. Thank you.
3: Uiteindelijk geen geld gezien. Uiteindelijk heb ik toch zelf mogen.
6: Geen 200 euro.
3: Nee. Dat zegt hoeveel heb ik ook niet gezet. Want ja, inderdaad, de races, daar telt het ook om. Ik dacht, ik ga niet alleen kijken naar de mensen, maar ik ga zelf ook iets inzetten. Er is bijvoorbeeld de Heart for Brain Race. En dat is een race voor het goede doel. Een kleinere race met onder andere bekende Vlamingen. Onder andere Mohsin Abbas deden mee, Julie Vermeire. En ik ga heel eerlijk zijn, Sven Anke, ik heb een klein boontje voor Julie Vermeire, want ik heb ooit met haar in de klas gezeten. Dus ik dacht, ik ga tegen
2: En weet zij dat ook?
3: Ja, dat komt nog. Dus ik dacht van, kijk, ik heb op voorhand al besloten, ik ga al mijn geld op haar inzetten. En Mohsin Abbas die hoorde dat en die had daar toch zijn bedenkingen bij.
7: Ah, wel, je strijdt onder andere tegen Julie Vermeire. Ik ben aan het twijfelen of ik op jou moet inzetten of op onze immer vrolijke Julie.
9: Kijk, wil je winnen of wil je verliezen? Dat is de vraag die je zelf moest stellen. Ik ga het antwoord in het midden laten.
7: Kan je zo'n paardengeluidje nadoen om zo op te hitsen, zo zeg maar?
9: Dat is een Arabische volbloed.
3: Een Arabische volbloed naar een Vlaamse volbloed. Dat is over naar Julie Vermeire, is Poolse bij mijn eigen favoriet.
7: Ken je mij eigenlijk nog?
6: Jarne, denk je dat ik jou ga vergeten?
7: Oké, okay, ik wou doen alsof je me misschien niet meer zou kennen.
6: Ik ken jou natuurlijk nog. Hoe is het met jou?
7: Heel goed, met jou?
6: Heel goed, dank u. Ja, ik sta hier te zweten in mijn pak klaar om op de kar voor het paard te gaan kruipen. Hè?
7: We kennen elkaar dus je kan ook eerlijk zijn. Hoe schatten jouw kansen in en hoeveel moet ik op u inzetten? Want ik heb tegen Mosse gezegd, ik ga voor u stemmen en niet voor hem vandaag.
6: Wauw, mega ja, lief. Nee, stem maar sowieso op mij. Als het van mij afhing, dan ben ik de snelste van iedereen. Dus laten we ons gewoon oefenen, zeggen dat ik een goed paard heb en dat we gewoon alles gaan geven en het komt goed.
7: En als je laatste eindigt, betaal je mij dan terug?
6: Dan gaan we nog eens goed over nadenken.
7: Veel succes, hè, Julie.
6: Dankjewel, tot straks.
3: Ja, ze is derde geworden en ik heb mijn 20 euro nooit teruggezien. Dus Julie, als je meeluistert.
2: En Mossin?
3: Ja, Mossin, die, ik weet niet, hij heeft niet gewonnen. Het is de ING-CEO die gewonnen heeft. Mossin, Mossin stond eigenlijk redelijk van achter.
10: Dus omgekocht een boel eigenlijk.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Allemaal business deals.
10: Ja, goed. Hey, tof. Dat was leuk. Je eerste slag. We gaan je nog uitsturen. Het is wel één ding. Ja, je hebt wel een fout gemaakt.
2: Ja.
10: Een grote fout gemaakt. Ja, een grote fout gemaakt. Je had geen hoed mee.
2: Nee.
3: Ja, nee.
2: Echt super stom.
10: Maar als je deze week goed blijft doen, dan heb je er een nodig volgend jaar. We hebben er een gekocht voor jou. Je krijgt hem zo meteen.
2: Jawel.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
16: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
19: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
20: Denk ik jarig?
19: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
20: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
19: Dat is zeker, want stijlaarts is ook jarig.
20: Oh.
18: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
20: Happy birthday.
18: Renoveert uw badkamer.
20: Hier in Temse
19: en in Roeselare.
20: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
21: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
20: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
21: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
22: Mooi. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was het eeuwige.
22: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
20: Maar, zijn jullie serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
22: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
20: Dit is Sarah.
23: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: De nieuwe medewerker aan het programma, zoals je gehoord hebt.
1: Jarne in Showbizland.
0: Met een goed verslag daarnet van Waregem-Koersen. Alhoewel, veel mensen zeggen ook, ja, Waregem-Koersen is niet alleen dit, hè.
2: Nee.
0: Het gaat ook wel over gokken voor iedereen, de gewone man.
2: En er lopen
0: wel...
2: niet alleen dikke nekken rond, wordt hier ook verschillende malen bevestigd via de Joe-app.
0: Ja.
2: Maar we hebben nog een kleine attentie voor jou, Jarna, omdat je het zo mooi hebt verteld. Komt ook binnen dat je een mooie, aangename stem hebt.
0: Oh.
2: Ja, de vrouwen zijn al verliefd op jou.
0: Maar je hebt geen hoed opgezet, wat eigenlijk voor mannen ook niet nodig is, in feite, heb ik wel door.
3: Nee, dus je mag als man zelfs niet deelnemen aan die...
0: Maar je mag wel een hoed opzetten.
3: Ja, dat is waar, dat is waar.
2: Ja, vind ik ook. Allee, ik bedoel, mocht
0: voor
2: wel,
0: volgend
2: hè.
0: Jaar, ik
2: dus
0: denk
2: we hebben... Ja. Doe je ogen eens dicht. We hebben een hoedje voor jou.
0: Ga je meteen opzetten?
2: Dat perfect bij Waregem.
0: Haal je telefoon even af. Kom, we gaan hem opzetten.
2: Ik ga je
0: heel mooi hoed. Het is een heel mooi hoed.
2: Prachtige kuif eventjes weg.
0: Het is prachtig.
2: Voilà.
0: Prachtig. Neem je gsm even om te kijken.
2: Het is...
0: Ja, ik kan hem opzetten.
2: Maar... dat is heel raar.
0: Nee, het is mooi. Kijk eens hoe goed je eruit ziet.
2: Wat zie je? Vertel eens aan de luisteraars, want
3: ik
2: zie
3: een,
2: niet.
3: Een paardenhoofd zie ik op mijn eigen hoofd staan.
2: Er staat een paard op zijn hoofd.
0: Ja, ja,
2: een paard op zijn hoofd.
0: Ja, zeker eens binnenkijken in de studio. We gaan het ook op onze social zetten.
2: Het is het geslacht van een paard op zijn hoofd. Laten we eerlijk zijn, jongens. Oh.

0: zegt showbiz paard ben je eigenlijk.
1: Never wanted you more.
0: Goedemorgen allemaal, het nieuws van 9:30 met Grim.
2: Een goedemorgen. Er komen opvallend minder arbeidsmigranten van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Demir in de Tijd. Tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat komt door de strengere regels. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. In Overasselt in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook 2 Belgen. Maandagnacht schoten 30 gewapende mannen een bewaker dood aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het zou te maken hebben met een conflict tussen drugsbendes over een lading cocaïne die verloren ging. En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper 1 dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien, vooral aan de kust dan en in het noorden van ons land. Maxima vandaag 21 graden, morgen veel wolken en soms lichte regen bij 22 graden.
1: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 1 uur. 20 minuten extra op de E40 tussen Bert en Mensen Stevens-Woluwe. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 1 kwartier. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Lidwina Maat. Maatwerk in Mol, dat is een maatwerkbedrijf voor mensen met een beperking. Goedemorgen, dag Davy.
5: Goedemorgen, Sven en Enke.
1: Hey, je bent zo enthousiaste begeleider daar in Mol. Wat maken jullie eigenlijk daar bij Lidwina?
5: Wij doen eigenlijk verschillende dingen. Dus wij assembleren voor klanten, krimperken en we maken ook displays met batterijen en zo die in winkels komen. Ja. We hebben een chocoladeafdeling, we hebben een bakkerij, we hebben koekjes bakken. En ik had er opgestuurd, maar ze zijn nog niet aangekomen, hoor ik.
1: Ja, je zei het daarnet al, maar ik heb eerst nee. Wanneer heb je die opgestuurd, die koekjes?
5: Ja, maandag. Vrijdag normaal. Is het vertrokken, denk ik.
0: Zijn woensdag.
5: Ja, zijn opkomst.
1: Ja, ofwel is Tom de Kokker of zo mee gaan lopen. Dat die in de namiddag geleverd worden.
5: Dat kan.
1: Maar met zoiets kan ik niet lachen, hè, Davy. Dus dat ga ik tot op het bot onderzoeken.
5: Ik zou toch op zoek gaan.
0: Is het met een grote bende? 600 mensen in totaal die daar werken?
5: Ja, we zijn eigenlijk een heel groot bedrijf eigenlijk.
0: Amai.
5: Maar we hebben ook een groene afdeling, we hebben een houtafdeling, we hebben een naadafdeling, een grote chocoladeafdeling. Ja, dus we zijn echt. En we gaan ook naar andere bedrijven ook. Dus wij werken ook in normale bedrijven. Daar rijden we met busjes net mee. Dan gaan wij tussen de normale mensen
1: normale
5: werken.
1: Dus, mensen. We zijn allemaal normaal.
0: Behalve Anke.
1: Ja, dat is waar. Maar, ik geef het toe.
5: Onze mensen zijn nog sterker.
1: Ja, dat zal wel zijn. Zeg, er zal ook wel ambiance zijn, want jullie hebben wel leuke plaatjes aangevraagd. Hè? Heb je allemaal samen gedaan?
5: Ja. Dat zijn vooral 1 keer per jaar hebben we ook personeelsfeest. En dat wordt door onze mensen keihard meegezongen, zelf zingen op het podium. Dus dat zijn ook de liedjes een beetje die ik gekozen heb vandaag.
1: Ah, Tina Turner, Simply the Best, You'll Never Walk Alone, gaan we kunnen meebrullen. En iedereen daar mag nu zijn kleren gaan uittrekken met Joe Cocker en You Can Leave Your Head On.
0: Dankjewel, Davy. Fijne dag. Kijk naar de koekjes.
5: Dankjewel.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Be my lover. Dag Sven en Anke. Het volgende lied heb je gekozen voor een nummer dat heel Litouwen zeker kent. Ieder jaar hebben we personeelsfeest. En dit nummer wordt ieder jaar live gezongen door een van onze mensen. En iedereen zingt vrolijk mee dan. Dit nummer is speciaal voor Petje. You Can Leave Your Head On van Joe Cocker.
1: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: Sessibo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Humo!
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Tanke met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Ik ben Davy. Ik ben maatwerkbegeleider bij Lidwina in Mol. Daar werken we met mensen met een beperking. En laten we zien dat ook mensen met een beperking topwerk kunnen leveren. Ik heb speciaal liedjes gekozen waar iedereen een glimlach van op het gezicht krijgt. Dat typeert onze mensen helemaal. Het eerste liedje is You Never Walk Alone.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Dit is
2: Joe. Een hele goede woensdagmorgen. Het is tijd voor het nieuws van 10 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Minder arbeidsmigranten in Vlaanderen. De vastgoedprijzen swingen de pan uit en sabotage aan een Duitse elektriciteitsinstallatie. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen per regio. Vooral in Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen springt eruit. Je hoort HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
3: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene stroomstoring was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. En nog het weer wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
2: Vier files op dit moment nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel, daar staat de langste file. Ruim een half uur er nog bij tussen Zemst en Machelen. A12, 6 minuten ter hoogte van Londerzeel Industrie. Op de E40 ook nog 6 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse binnenring komen er 10 minuten bij tussen Strombeek en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
2: Ja, er is bij heel veel mensen nog hoop op een nazomertje. Voorlopig is die niet in de maak. Ik drijf dus de temperatuur wat op met Glenn Frey.

0: Hopelijk is deze ochtend alles wat vlot verlopen op deze 2 september en begint alles zo wat stilletjes aan in zijn plooien te vallen. Geen haas bij, geen sleur, maar gewoon rustige efficiëntie. Dat wens ik je van harte toe. Meatloaf die komt eraan, maar eerst deze Louis Fonsi.
1: Ai.
2: Fonsi!

Marvin Lee Day was een stevig rood boeleke, kreeg dan al snel de niet zo charismatische bijnaam Meat, wat dan later uitgebreid werd naar Meatloaf als zijn artiestenaam. Ik had het daarnet over hoe ik hoopte dat bij jou op dag 2 van het nieuwe schooljaar zo stilletjes aan alles wat in zijn plooien begint te vallen, dat er zo sprake kan zijn van wat ik graag noem rustige efficiëntie. Koen uit Dintergem die stuurde meteen in de Joe-app, ha ha ha, rustige efficiëntie, het zal niet bij ons zijn, amai. Koen, maak je geen zorgen, bij ons ook niet. Hè. Dat opstaan, eten, huiswerk maken, kleren aandoen, tanden poetsen, op dit moment bij heel veel mensen gezinnen. Ja, nog wat grote chaos, maar ik heb eens gelezen dat nieuwe gewoontes, dat gemiddeld 3 weken duurt voordat dat vanzelf gaat. Dus we hebben eigenlijk nog tijd tot eind september. Niks te hard forceren.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Ja.

Shaboozy over zijn drankgebruik met Tipsy. Voorlopig moeten wij als radio-dj's gelukkig nog niet voor elke plaat die over alcohol gaat zeggen alcohol schaadt de gezondheid. Maar ik hou Frank van den Broeke in de gaten. Zometeen Fats and Small met Turnaround. Maar eerst terug naar de jaren 80, want daar zit Elphaville met Big in Japan.

0: Ja, plekken waar het moeilijk turnaround in is, omdat het gewoon file rijden is, die geef ik jou nu mee. Er zijn vier plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Brussel, 17 erbij tussen Zemst en Machelen. E40, 8 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de A12 sta je 5 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Heidi van Tielen.

Gunter Levy is een acterende Romeo die gisteren al verraste door te zeggen dat als hij op reis gaat, dat hij dat het liefst heel ver weg doet, avontuurlijk en met bergen beklimmen. Maar ik heb hem daarnet al even gesproken en in wat hij leest als boeken en beluistert als podcast, want dat had ik helemaal niet zien aankomen. En ik denk dat jij Gunter nooit meer op dezelfde manier gaat kunnen bekijken. Zijn tips als wegwijzer, die krijg je zo meteen na Soul Sister en deze banaan.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Mannekes,
5: het
4: is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
15: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
16: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
15: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
16: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
15: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Dus ook voor klanten?
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Soul Sister en Through Before We Started. En op maandag zijn wij gestart met Gunther Levy als dit hier. De Wegwijzer. Gunther, een heel goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Heidi.
0: Ja, op woensdag altijd een tip voor een podcast of een boek. Maar je hebt me net even al verteld, boeken, een beetje een soort haat-liefdeverhouding. Je houdt er wel van, maar tuurt even.
1: Ja, ik lees graag spirituele boeken, zo dat soort dingen allemaal. Zo geen romans of geen thrillers, dat lees ik eigenlijk niet echt. Vroeger nam ik al wel eens een boek van John Grisham mee, dat las nogal redelijk gemakkelijk.
0: Uh-huh.
1: Maar ik ben niet echt een lezer. Dus het laatste boek dat ik gelezen heb, De Goddelijke Matrix, ook een beetje een spiritueel boek, daar heb ik bijna een jaar over gedaan.
0: Wat was misschien ook zware kost om te verteren.
1: Ja, dat is zo'n boek waar je een bladzijde leest en dan even 10 minuten moet erover nadenken.
0: Okay.
1: Dus dat duurt wel even eer dat die na het is.
0: Ja, podcast, dat kan dan iets sneller verteerbaar zijn. Hè? Daar ben je ook wel fan van.
1: Ja, toch wel. Ik zit heel veel in de wagen. Heel veel

0: van dat soort podcasts zijn echt oersaai. Maar ze nemen dat eigenlijk goed aan. Ze zijn met drie en ze vertellen dat eigenlijk heel luchtig en leuk. Het zijn ook heel leuke items. En ik vind dat wel boyant. Ja. Ik vind dat echt wel boyant. Ja. Sommige podcasts krijg ik stress van. Zo constant door elkaar aan babbelen zijn. En denk, mannetjes, alsjeblieft. Maar dit is eigenlijk heel rustig.
1: Zeg, en heb je dan zo'n bepaalde periode of een bepaalde figuur in de geschiedenis die jou zo het meest interesseert?
0: Nee, een beetje van alles. Ze hebben het over Napoleon, over de Tweede Wereldoorlog, over Caesar. Allee, over heel de geschiedenis eigenlijk passeert daar in die podcast. En ik kan niet zeggen dat ik in een bepaalde tijd dat mij meer aanspreekt of minder. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik hou van geschiedenis.
1: Fantastisch, goed. De geschiedenis voor herbeginners, dat is die podcast waar je dus op een iets luchtigere manier dan op veel andere plekken kan kennismaken met de geschiedenis. Gaan we toevoegen. Gunther, heel erg bedankt en tot morgen.
0: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

gegaan. Queen en Don't Stop Me Now. Daarnet dus Gunter Levy over zijn favoriete podcast. En Pascal die stuurt spirituele boeken en geschiedenispodcast over de verrassingen gesproken. Ja, heel veel mensen die dat niet meteen met Gunter Levy associëren. Stijn die stuurde ook, klopt inderdaad, die geschiedenis voor herbeginners. Ook al een deel van gehoord en is echt wel interessant en goed verteld. En Connie uit Haag die stuurde ook, bedankt Gunter, ik stond klaar om te gaan wandelen en ik zocht nog iets leuks om naar te luisteren. Voilà, laat dat een tip zijn. Je kan alles ook nalezen in de Joe-app of joe.be. En als je nog iets tof zoekt om te luisteren, Joe is er ook nog altijd, hè, met de leukste muziek van de vroeger, iets wat geleden of van meer recenter. En dit is eigenlijk een combinatie van die twee. Elvis versus Django XL.

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
2: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Een hele goede morgen. Zometeen Power met Anastasia, maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
6: Een goede morgen. Benzine wordt weer een pak duurder. Ook de vastgoedprijzen stijgen jaar na jaar en een nieuwe sabotagepoging in Duitsland. Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat best vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal €2,05 voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook diesel tanken wordt duurder. Een liter kost vanaf morgen maximaal €2,38. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden €195.000. Vandaag is dat €335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
7: De prijzen die gingen met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna €1 miljoen. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
6: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene stroomstoring was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. En nog het weer wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
5: Misschien toch een kleine nazomer. Wie weet, twee files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel komt er een kwartier bij tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de E40 sta je 8 minuten in de file tussen Boutersum en Tiene.
8: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

Dat deed Mark Koeken al met zijn luxe hotel in Ibiza, waar hij voor een groot stuk eigenaar van is. En om de zoveel tijd komt er dan in het nieuws het bericht van Mark Koeken heeft weer een nieuw project. Het is weer aan het investeren in iets anders. Je moet het hem nageven. Hij blijft wel de energie vinden om dat te doen. Hè. Naast alle bedrijven waar hij al bij betrokken is, cremerieën, grote delen van de Ardennen, hotels, een voetbalploeg, kortom, die heeft van alles wat. En nu heeft hij, staat vandaag in de krant, ook een exclusieve safari lodge gekocht in Zuid-Afrika. Dat wordt dan gerenoveerd binnenkort en dan kan je daar in alle luxe de Big Five gaan spotten. Klinkt allemaal zeer, zeer fijn. Ik hoop vooral voor Mark dat het minder kopzorgen geeft dan voetbalploeg Anderlecht.

daarnet nog Mr. Know-It-All gedraaid van Teddy Swims. En nu een andere muzikale, maar sympathieke bedweter. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Zometeen gaan we weer een In de Stemming doen. En het gaat over iets waar wij Belgen kampioenen in zijn. Het is geen sport, het is geen chocolademaak, het is ook geen wafels bakken. Het is iets compleet anders.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Voor wie non-stop info zoekt
13: en nieuwsgierig is ook.
12: En voor zij die liever even
14: alles willen vergeten.
12: Met non-stop muziek.
13: Blijf luisteren, hè?
12: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
16: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
15: Amai.
17: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
19: Ciao, kus.
18: En terug naar binnen te gaan.
19: Hallo, kus.
18: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
20: IKEA-tip van de week.
21: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
20: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
23: IKEA.
20: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

0: veel beter dan fijnstof. Hè? Love is in the air van John Paul Young.
1: In de stemming.
0: Vandaag zit in het nieuws dat wij Belgen Europees kampioen, yes, pendelen zijn. Binnen Europa zijn gemiddeld gezien de Belgen het langst onderweg van en naar hun werk. In Europa het gemiddelde 48, maar wij Belgen, wij spannen de kroon met 61 minuten per dag. En dat komt, dat heeft verschillende factoren. Dat heeft ook te maken met de ligging van waar er het meeste gewerkt wordt, waar we wonen. We zijn blijkbaar ook heel erg gehecht aan ons huis. Dus als we veranderen van werk, gaan we niet zomaar dat huis opzeggen, omdat het dan verder is van het werk. Er zijn natuurlijk die ellenlange files die de tijd ook omhoog drijven. Liever. En daarom, ja, en in de stemming, in het teken daarvan. Want het is niet omdat we dat met z'n allen zo lang doen elke dag, dat we dat graag doen. Hè. Daarom is dit je eerste mogelijkheid.
2: Oh no, this is the road to hell.
0: Geweldige song van Chris Rea, The Road to Hell. Jouw eerste keuze in de Joe-app. Maar er is ook een prachtig Nederlandstalig liedje en dat heet Onderweg. Wat eigenlijk heel gek is, want het woord onderweg komt niet eens voor in de tekst. Maar het is zo schoon.
3: Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij.
0: Je kan dus ook stemmen voor Abel en Onderweg. Dat zijn jouw twee keuzes vandaag bij In de Stemming. Jij kiest voor welke plaat jij in de stemming bent. Dat kan dus vandaag The Road to Hell zijn van Chris Rea of Onderweg van Abel. Omdat we, yes, dat er kort nog maar mooi hebben, hè, van pendelen. Stemmen kan je dus nu doen in de Joe-app.

0: Het is wel grappig, want terwijl er in de stemming gaande is over hoe wij Europees kampioen pendelen zijn, staan er op dit moment, het is 11:30, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Straf.
1: Heidi van Tielen.

Je zou kunnen zeggen dat Chris Rea en Abel een beetje aan het bumperen zijn. Het ligt heel dicht bij elkaar op dit moment in de stemming. The Road to Hell van Chris Rea tegenover Onderweg van Abel. Abel op dit moment 56% van de stemmen. Maar je krijgt nog 5 minuten in de Joe-app.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

0: geen idee hoe het met de files in Ecuador zit, maar wij kunnen er wat van.
1: In de stemming.
0: Ja, vandaag in het nieuws dat de Belg gemiddeld 61 minuten per dag onderweg is naar zijn of haar werk. En daarmee zijn we Europees kampioen pendelen. Daarom kon je vandaag in de stemming kiezen tussen The Road to Hell van Chris Rea. Want het is gewoon ook af en toe je stuur opfretten. Of Onderweg van Abel. En het is met 55% van de stemmen deze rustige song geworden van Abel. Perfect als je zo af en toe, ja, is je stuur wil opfretten.

Jullie waren vooral in de stemming voor Abel en Onderweg. Een mooie winnaar. Er is ook opgestemd door luisteraar Pascal. En die had daar een goede reden voor. Hij moet maar 10 minuutjes pendelen naar zijn werk. En dat is voor hem perfect accept Abel. Het zou een woordmopje van Niels de Stadsbader of Meteor kunnen zijn.

Kylie Minogue en Spinning Around. En deze artiest heeft duidelijk niet het nieuws meegekregen dat de maximumprijs van benzine vanaf morgen weer op een recordhoogte zit. Dromen is echt wel een stuk goedkoper

0: 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Er staat 12 uur op de klok, dat wil zeggen tijd voor het middagnieuws. Dit is Niels Rosa Peralta.
2: Een goeiemiddag. Extra maatregelen tegen het drugsgeweld. De gas- en benzineprijzen schieten de hoogte in en bij IKEA dalen de prijzen dan weer. Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
3: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
2: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 € voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 €. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer. Nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten zwaar gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten, zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of vaccin bestaan. En meubelwinkel IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot wel de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
4: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
2: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: 1 file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten is dat 7 minuten extra tussen Brugse Vaart en Wippelgem.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

Het is voor artiesten in 2026 echt niet simpel om vernieuwend te klinken, om de simpele reden dat alles al wel eens gedaan is. In de jaren 70 was dat natuurlijk helemaal anders. En toen viel dit echt wel op door die gekke geluidjes en ook zo wat rare tempowisselingen die erin zitten. Dit is Pop Music van M.

Hoe kan je tegen Bruno Mars zijn? Onmogelijk, he did it again, met die On My Soul. Ondertussen is Tom de Kok hier al gearriveerd. Hij is zich aan het voorbereiden voor zijn show vanaf 4 uur. Waar hij misschien wel €2.500 gaat weggeven in de 15 seconden quiz. Die pot is onwaarschijnlijk groot aan het worden. Maar misschien dus straks wel de deur uit €2.500.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
7: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
7: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: In Rier, in Temse
6: en in Roeselaar.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Want You Back van Natalia. En ook Natalia bracht gisteren vol enthousiasme haar kindjes weg voor die eerste schooldag. Dat heeft ze gedeeld op Instagram. En die kinderen, want er zaten beelden bij, die stonden echt letterlijk te springen om binnen te mogen in de klas. Wat een enthousiasme. Dat is zeker niet overal het geval geweest. Dus koesteren als ze dat wel doen, bij jou natuurlijk.

0: Eigenlijk is dat een goede eigenschap en geen slechte. Bad Liar van Imagine Dragons. Het is 1:30 geworden. Twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 7 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Heidi van Tielen.

Laura Antje van NEC. Ik zit met een probleem, maar ik ga het er al meteen bij zeggen. Het is niet echt een groot probleem, maar toch, het viel mij op. Ik was een paar dagen geleden in de winkels en je ziet daar dan de herfst- en de wintercollectie hangen. En daar zit echt heel veel Bordeaux bij. Een warme kleur. Ik ben zelf eerder een cool type. Niet qua persoonlijkheid, maar dus wel qua kleuren. Ik sta daar totaal niet mee, maar er is beterschap op komst. Want vandaag stond in de krant dat de volgende trendkleur turquoise wordt. Maar wie bepaalt dat eigenlijk? Dat vroeg Sven en Anke zich vanochtend ook af. En er was een luisteraar aan de lijn die het antwoord had. Laat ik zo meteen nog eens horen.

0: mensen, moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan heet het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
19: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
20: Amai, dat valt mee.
19: Waarom?
20: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
19: Ja, en?
20: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
19: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
20: Zijn dat kleine vrienden?
19: Nee.
20: Videocall dan, hè.
21: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
23: Ciao, kus.
22: En terug naar binnen te gaan.
23: Hallo, kus.
22: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
24: IKEA-tip van de week.
25: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
24: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
26: IKEA.
24: Voorwaarden op IKEA.be.
27: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
28: Krevel. Leef beter.
29: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
30: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
31: Dit is Joe.

0: Je gaat de komende maanden in het straatbeeld en in de winkels vooral de kleur turquoise zien opduiken, het zogenaamde appelblauw zeegroen. Dat wordt de absolute trendkleur van de komende maanden. En Sven en Anke die vroegen zich eigenlijk af, hoe komt dat, hè, dat zo één kleur dominant wordt bij modeontwerpers en bij bepaalde merken en dus in bepaalde winkels? En luisteraar Anouk, die al 27 jaar in de mode werkt, die wist dat vanochtend.
1: Maar die modeontwerpers, die hebben die kleuren al gekozen.

0: in de buis die voor een bepaalde kleur staat. En die kleur wordt hem.
1: Ja, voilà, dus die stoffenbeurzen die zijn blijkbaar cruciaal in dat verhaal. En er is dus nu ja, eigenlijk al besloten waar we het gaan dragen met z'n allen in 2028. Heel bizar idee eigenlijk. Ze hebben ons toch allemaal elk jaar goed liggen, hè, die mode-industrie. Ongelooflijk.

Ain't Worried van One Republic. Maak je vooral geen zorgen, want ook deze woensdagmiddag ben je in de goede handen van Karel Schmidt, die natuurlijk weer 3 uur lang de grootste hits gaat voorzien. Net zoals een strafverhaal uit de schatkamer en een deugdoend zenmoment. Geniet ervan vanmiddag. Ik heb nog deze indie.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: tegen de start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is Joe.
0: Goedemiddag, het is 1 uur. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
2: Goedemiddag. Annelies Verlinde wil meer middelen voor justitie, een nieuwe aanval in de straat van Hormuz en de nieuwe staatsbonds zijn in trek. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
3: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. En in het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nogthans verplicht bij recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij zo moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
4: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
2: Ja, en dat kan tot wel 300 euro kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct is geregistreerd. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement van 1,92% op. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. En nog het weer overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
0: En er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 8 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten. En tot slot in de richting van Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. De hits van Spits. Aan de stijgende energieprijzen kan ik jammer genoeg niks veranderen. Maar ik kan wel...

van die mooie nummers van Adele. Ik moet eigenlijk zeggen Bob Dylan, want die schreef het Make You Feel My Love. Ladies and gentlemen, welkom op deze woensdagmiddag. De hits van Smith. Oh, yes. We zijn vertrokken tot 4 uur. Ja, Adele, die zit nog altijd in die pauze, in die sabbatical. Dat heeft ze in 24 aangekondigd. Dus ze ligt waarschijnlijk veel in de zetel en dan kijkt ze extra veel Netflix, denk ik. Nu, afgelopen zomer is ze wel gesignaleerd in een Londense opnamestudio. Dus ik hoop, ik ben niet de enige, denk ik, dat er snel nieuwe muziek komt. Maak je klaar voor een gevulde woensdagmiddag met de Swipe of Like. We hebben het ook in de schatkamer straks over de comeback van ABBA, 5 jaar geleden.

0: Natasha en Not At This Party. En zo dadelijk een trip naar de 80s. Met een grote hit voor Stevie Wonder en Part-Time Lover. En we gaan ook naar 2007 met het absolute begin voor Mika en het geweldige Grace Kelly. Zometeen.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Waar?
10: Nee, geen maar.
11: Als of nog?
10: Wat blieft?
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

Stevie Wonder met een van zijn grote hits uit de jaren 80. Een part-time lover, dat is dus iemand die zegt... Schat, ik ben er altijd voor je. Behalve op maandag, op woensdag en ook als er voetbal is. Straks om 14:15 de zin van Schmitz. Het moment om te chillen in de middag met twee giganten. Ik draai onder andere Bill Withers. En ook een prachtige vergeten song van The Boss, Bruce Springsteen. Je hoort er alles over 14:15.

bijna half twee. Er staan op dit moment drie files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten. En ook tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 5 minuten. De hits van Schmidt. 2 Belgen to the rescue. Yeah.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
0: Sienna Spyro.

0: wereld ligt aan haar voeten. Hè. Sienna Spyro, amper 20 jaar jong. Ze scoorde al een hit met die Die on This Hill. En haar eerste plaat, Visitor, kwam uit deze zomer. Zit chockvol met soulvolle en jazzy ballades, waaronder Material Lover. Ben je klaar voor de Zen van Schmidt? Het rustpunt in de middag, kan je heerlijk chillen. Maar je mag je voeten op het tafeltje leggen hier bij mij, echt waar. Eerst gaan we nog naar de 80's met Mel en Kim, Respectable, zo meteen.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: twee zusjes waren het. En ze scoorden een aantal grote hits in de jaren 80. Mel en Kim en Respectable. Het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: En mijn Zen, dat is het rustpunt, het ideale moment om de lunch te verteren. Vandaag in de aanbieding een soulklassieker van Bill Withers. Kort en krachtig, maar o zo schoon. Ain't no sunshine. Maar beginnen doe ik met een van de ballades van The Boss. Dit is Secret Garden.

Die tijdloze klasse uit onze top 2000 van Bill Withers, Ain't No Sunshine, zorgde voor een zenmoment en we begonnen met kiekevel, met een onderschat nummer van Bruce Springsteen. En dankjewel, even een shout-out naar zoveel mensen die reageerden in de app, die blij waren om Secret Garden nog eens te horen. Ik hoop dat de batterijen zijn herladen, want je weet het, hè. Na de zen van Schmidt draai ik even aan het gashendel.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. Er circuleert een dreigvideo na de schietpartij in Overasselt. Minister Verlinde wil meer geld voor justitie en de staatsbonds zijn populair. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen dat de gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een verloren lading cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Je hoort collega Katrien Sales.
10: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
9: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
11: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
9: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. En dan nog het weer, overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
8: En er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten. En in de richting van Brussel op de A12 6 minuten tussen Wilrijk en Aartselaar.
12: De hits van Spits.
8: Welkom! Exact 5 jaar geleden maakte ze een comeback die niemand verwachtte. En ze zitten dit uur in de schatkamer. Abba! Maar nu is de King of Pop, Billie Jean. Goedemiddag.

het is normaal dat er storm uit de radio komt. I Need Never Get Old. We zaten in het jaar 15 met Nathaniel Radcliffe in the Night Sweat. Naar de top 2000 nu. Geniet van Supertramp.

0: instant vakantiegevoel met Vaya con Dios. En na. Als ik zeg Suicide Blonde, dan weet je dat Erik 6 eraan komt. En ik laat je ook dansen met Miles Smith.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar.
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: Mannekes, het is september, hè?
14: Ja, dat hadden we ook door.
13: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
14: Dat ook, ja.
13: Wat ook, ja.
15: Dat hadden we ook door.
13: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
14: Oh. Dat hadden wij niet door.
13: Dan is het nu door.
16: Ja, naar Gamma.
17: Hoe maak je het?
18: Samen met Gamma.
17: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Voor die...
20: Goedemorgen allemaal.
19: Waarbij je het liefst opstaat met
21: een rustig deuntje.
19: En voor de...
22: Goedenavond.
19: Waarbij je de dag wil verteren door te...
23: Dansen op deze toppers.
19: Voor wie non-stop info zoekt.
24: En nieuwsgierig is ook.
19: En voor zij die liever even...
25: Alles willen vergeten.
19: Met non-stop muziek.
26: Blijf luisteren, hè.
19: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
27: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
28: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
29: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
30: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
29: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
31: Eurostar. Together we go further.
32: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
33: Zottekes? Wakko?
32: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
34: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
35: Ciao, kus.
34: En terug naar binnen te gaan.
35: Hallo, kus.
34: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
36: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Stay van Miles Smith. Nu Cyndi Lauper, die werd wereldberoemd in de jaren 80. Met het aanstekelijke Girls Just Want to Have Fun. En dat snap ik, maar ik vind dat ze nog sterker is in haar rustige nummers, zoals True Colors en deze.

Uit het begin van de 90's, deze topper van NXS en Suicide Blonde. Het is ondertussen 2:30. Er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 8 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten extra. Exact 5 jaar geleden maakte ABBA een comeback. Ze zitten zo meteen in de schatkamer.

0: tijd van deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
0: VTM. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevaar.

0: Met die oor doet het opnieuw, hè. Een oorworm van je welste deze. Nooduitgang, het is 3:15 geworden.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Exact 5 jaar geleden, 2 september 21. ABBA doet iets wat niemand nog echt had durven hopen. Een comeback maken en niet met 1 teaser of zo, maar meteen met 2 nieuwe nummers. I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down. Alsof dat nog niet genoeg was, kondigden ze diezelfde dag ook nog een gloednieuw album aan, Voyage, en een digitale concertreeks in Londen. Die show is ondertussen uitgegroeid tot een van de meest besproken van de afgelopen jaren. Het album Voyage werd een regelrechte voltreffer, bleek later nummer 1 in 19 landen. En bij ons in Vlaanderen was het zelfs het best verkochte album van het jaar 21. Intussen loopt de show Voyage in Londen al meer dan 4 jaar. En dat al zeker tot in mei 27. Het is zoals je weet een concert met de digitale avatars, de beroemde avatars. Maar er is ook een 10-koppige liveband, echte muzikanten van vlees en bloed. En dankzij die hyperrealistische technologie, maar ook licht en geluid, voelt het alsof je op een echt ABBA-concert staat. Het gebeurt in een heel speciaal gebouwde arena. Niet gigantisch groot, er kan 3000 man in, maar daardoor blijft het ook behapbaar en persoonlijk. En je mag ook niets filmen. Dat vind ik ook tof. Eigenlijk nog eens een concert waarbij je geen duizenden smartphones ziet. Je hoeft je alleen maar te concentreren op wat je beleeft. En geloof me, je komt ogen en oren tekort. ABBA komt zo in het nu terecht, anno 2026. Het is geen reliquie uit een ver verleden. Integendeel, die onverwoestbare liedjes, maar vooral de emoties van het zeer brede publiek, dat is iets wat me altijd zal bijblijven. Meer dan 4 miljoen mensen gingen al kijken en ik ga binnenkort nog eens terug. Vanmiddag draai ik nog eens een van die comeback hits die ze dus ook in Londen spelen. En een plaat die gerust naast al die andere ABBA-klassiekers kan liggen.
1: De schatkamer van Schmidt.

van die mooie comeback hits van ABBA van exact 5 jaar geleden. Don't Shut Me Down. Jullie zijn zo'n trouwe luisteraars. Er zitten ook boekhouders tussen. Iemand die zegt, Karel, ga je dan voor de 3e keer naar ABBA Voyage? Het is eigenlijk voor de 4e keer dat ik ga. Dus, oké, de 4e keer komt eraan. Aanrader hoor, zeker gaan kijken als je kan.

0: nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Goedemiddag, het is 3:00. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
4: Goedemiddag. Er gaat een dreigvideo rond in Nederland. Er duiken nog altijd salmonella-besmettingen op. En mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In die video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet collega Katrien Sales.
5: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
4: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. En er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan grote supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden.
3: Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten. En tot slot op de buitenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette 5 minuten.

beroemde Superman Lovers. En Starlight, je herkent die Superman Lovers aan de grote S op hun torso. En als ik het nummer hoor, het was een groot hit in 2001. En ik ben dat jaar ook denk ik één keer in Ibiza geweest. Dat werd daar zo vaak gedraaid. En iedereen zat er echt zo in die beat. Elke keer als ik dat hoor, denk ik terug aan die schone tijd. The Swipe of Fly komt eraan, zo meteen.

0: Swipe of like?
1: Wie wil er eens heel graag met zijn vingers aan de playlist van Joe zitten? Het kan zo meteen gebeuren, want ik heb 5 kandidaten in de swipe of like. En dan mag je er 1 kiezen. Maar je kan hem ook altijd omruilen bij twijfel, want dat kan ook. Ja, een mens mag ook gewoon van gedachten veranderen, toch? En het is ook moeilijk, want het zijn ook 5 platen die alle kanten uitgaan. En het is altijd plezant. Ben jij de kandidaat die ik zoek? Dan moet je nu een bericht sturen. Dat doe je in de app. Je stuurt swipe of like. En voeg er ook reden aan toe waarom ik je

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!

0: swing in the start.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
4: Goh, ik ben meer voor bubbels.
3: Is dat hetzelfde?
4: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
3: Hoe dan?
4: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
3: Oh, la!
5: Happy bathroom to you.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
3: Hier in Temse
4: en in Roeselare.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Good times.
9: Great music.
7: Dit is Joe.

0: Swipe of like.
1: Katrijn van der Vloed uit Hammen stuurde een enthousiast bericht in de app. En ik laat daar vanmiddag eens swipen en liken. Hey Katrijn, welkom en goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is jouw woensdag tot nu toe? Is het een leuke dag al geweest?
2: Ja, het is al vrij rustig geweest.
1: Het is al vrij rustig geweest, maar je hebt daar wel twee pubers bij jou in huis. Warren en Robben. Ja. Die ondertussen mogen genieten van hun eerste halve dag in het nieuwe schooljaar. Hoe valt dat mee als mama?
2: Oh, ja, ze zijn braaf. Ik mag niet klagen.
1: Je hebt nog geen rode notas in de agenda gevonden.
2: Gelukkig. Zo erg zijn, okay.
1: Ik heb begrepen dat het een gezamenlijke inspanning wordt. Dat is altijd plezant. Ja. Mama met de twee zonen. De Swipe of Like begint altijd met een duel, kandidaat 1 en 2. En daarvan moeten jullie er al één kiezen. Dus ik ben nu al benieuwd. Succes.
0: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
1: Les Lacs du Connemara zit daar van Michel Sardou. Of
0: kandidaat 2.
1: Delirium, DJ Tiesto en Silence. Een wereld van verschil, die twee. En de vraag aan jullie drie is: wie willen jullie heel graag meenemen?
2: Tweede.
1: De tweede. Ik had al zo'n vermoeden. Topkeuze,
2: dat
1: trouwens.
2: Dat
1: is meer,
2: dank
1: je. Ja. Oké, deze nemen we mee. Je kan die nog omruilen voor dit.
0: Kandidaat 3.
1: The King en Suspicious Mind. Wat gaan we daar
2: doen? Nee, die trekt
1: zijn
2: neus op.
1: Als iemand zijn neus optrekt, dat is nooit geen goed teken. Dus we gaan voorlopig blijven bij Delirium en Silence. Wie kan die nog omruilen voor?
0: Kandidaat 4.
1: Britney Spears zit daar. And Baby One More Time. Wat zeggen de Warren, de Robben en Katrijn? Is het moeilijk of niet?
2: Ja. Dat is een moeilijke. Onze Warren zegt van ja.
1: Ja? Het wordt... Ja. Gaan jullie Britney Spears pakken dan? Oké, goed.
2: Ja.
1: En je kan die eventueel nog inruilen voor...
0: Kandidaat 5.
1: Daar zit Human League en Don't You Want Me Baby. Een spannend moment nu, want ik ben benieuwd wat jullie gaan doen.
2: Ik ga de jeugd volgen.
1: En dat is?
2: Ja, dat gaat Britney Spears blijven dan.
1: Antwoord! Je bent toch niet te hard teleurgesteld? Ik hoor wat teleurstelling.
2: Een beetje wel. Ik hoor de laatste ook wel graag. Maar kijk.
1: De mama kan meestemmen voor de tweede kans. En we gaan nu de favoriet opleggen van de Warren en de Robben. En voor jullie alle drieën nog een heel fijne woensdag.

0: De twee puberzonen van Katrijn, Warren en Robbe kozen uiteindelijk voor Britney Spears en Baby One More Time in The Swipe of Like. En ook vandaag is er natuurlijk de muziekpoll van de tweede kans met de vier platen die er net werden opzij geparkeerd. Eén van die vier draai ik en dat is degene met de meeste stemmen. Jij beslist mee? Doe je in onze app. Klik op Michel Sardou, Les Lacs du Connemara of Delirium en DJ Tiesto met Silence. Elvis Presley met Suspicious Minds of The Human League en Don't You Want Me Baby. Wacht niet te lang, want de stemming is zo afgelopen. Ondertussen overzicht van de verkeersproblemen. Twee files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord 12 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
1: De hits van Schmidt.
0: Oh, zo meteen Alex Warren en Passenger. En nu naar de 80's met Yazoo.
1: De hits van Schmidt.

0: Alex Warren en Passenger. Ik heb ondertussen de uitslag binnen. Dankjewel voor iedereen die meestemde in de muziekpoll van de Tweede Kans. Michel Sardou, Delirium en The Human League zijn het niet geworden. De winnaar met 37% is zometeen in de house.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Dit is Joe.

de tweede kans in de muziekpool met 37%. Ja, de sterren komen en de sterren gaan. Elvis, hij bewees dat hij blijft bestaan met die Suspicious Minds. George Michael nu. Ik zag gisteren de trailer, eerste beelden voor een bioscoopfilm. Want later dit jaar kan je kijken naar een concert dat is opgenomen tijdens de Faith Tour. George Michael tijdens zijn hoogtedagen. Het zag er geweldig uit. Dit komt uit de 90's ondertussen.

0: Ah, Joe Cocker. Die brengt echt altijd het beste in mezelf naar boven. En zo dadelijk gaat de ketting ook van onze Tom de Kok, want hij mag weer op de radio tussen 4 en 7. Dag Tom!
1: Ja, dank u wel dat die ketting er 3 uur per dag toch af mag.
0: Ja, ja, voilà, voilà.
1: Ze zijn thuis heel blij dat ik hier mag komen spelen.
0: Ja, voilà, voilà.
1: Dat ik het thuis niet moet doen, ja.
0: Dat is waar. Zeg, met die 15 seconden quiz, dat wil niet lukken. Hoe komt dat?
1: Ja, het zijn nogthans heel gemakkelijke vragen. Het zijn er ook maar 5, maar ook in 15 seconden. En dat is, ja, dat is zoals blokken. Iedereen kan dat vanuit zijn luie zetel meespelen, tot het aan jou is.
0: Dus dat is waar, dat is waar.
1: Onze vorige twee kandidaten zijn op 4 vragen gestruikeld. Als jij denkt dat je aan die 5e vraag kan geraken straks, zeker meespelen. Je kan je straks aanmelden tijdens de avondspits. Er staat 2500 euro.
0: 2500 euro, dat is gigantisch. Zeker in deze dure maand.
1: Je mag die uitgeven in de Aldi.
0: Ja.
1: We hebben dat even uitgerekend. Je kan daar 3 volledige Aldi's mee leegkopen.
0: Ja, dus, Aldi's? Je moet, ik dacht 3 karren of zo. Ja, nee, gewoon, oké.
1: Je moet een vrachtwagen huren. Maar dat is op je eigen kosten. Ik heb ook confetti meegebracht voor als het zover is. Dat gaan we echt wel...
0: Ik ben benieuwd. Vandaag moet het gebeuren. Ik heb toch het gevoel. Wat mogen de mensen nog verwachten?
1: We hebben ook een lucky charm om te zorgen dat dat gaat gebeuren. Een talisman, een van de allermooiste vrouwen van dit land.
0: Okay.
1: En dat zeg ik echt niet licht. Er zijn weinig vrouwen die mij kunnen krijgen, want ik ben met een man getrouwd. Ja. Maar deze wel, potverdorie. Het is de Vlaamse Avril Lavigne.
0: Wow.
1: Allee, raad eens, Karel.
0: Goh, jongens, ik ben daar zo slecht in.
1: Ghost Rockers.
0: Oh, nee.
1: Tino Opman zelf komt langs.
0: Oh, okay.
1: En het is met een heel mooie reden. Het is een serieuze reden ook. Misschien voel je je zelfs een beetje aangesproken, maar dat is voor straks.
0: Oké. Okay. Veel plezier met Tom zo meteen vanaf 4 uur.
1: Yes. Good time.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: De Vlaamse Evre Levine komt langs. €2.500 in de quizspot en op werfbezoek in Gent. Maar eerst op bezoek bij Thomas Everiks. Het is 4 uur.
4: Goedemiddag. Een nieuwe gevangenis in Antwerpen. Nieuwe besmettingen met salmonella in ons land. En Iran is woedend op de VS na nieuwe bombardementen. In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje doorgeknipt. Nu, voorlopig is die gevangenis wel leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om die gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. Die nieuwe gevangenis stelt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Genzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig nadat daar een drone met explosieven gevonden werd in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS dan weer van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog eigenlijk aan het verliezen zijn. Overwegend droog met zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken, soms lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. En in het weekend krijgen we opnieuw meer zon.
5: Het valt nog redelijk goed mee op Vlaamse snelwegen. Alleen rond Antwerpen druk op de Antwerpse ring richting Nederland. 19 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is een stuk van de rijweg afgesloten. 16 minuten vertraging. En richting Antwerpen nog 1 file op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 17 minuten erbij. Op andere plekken in Vlaanderen zou het nooit langer dan 10 minuten mogen duren. Succes!
6: Dit is Joe.
7: Met Tom de Kok.

0: Gonna Get You. Kanswellen, Gloria Estefan. En Miami Sound Machine. Ik krijg hier stoute vragen in de Joe-app. Guy zegt, hey Tom, heeft je dochter al strafstudie gekregen? We zijn anderhalve dag verder. Die heeft nog niet eens echt les gekregen in het eerste middelbaar. Laat het uit, Guy. Maar dankjewel voor je bezorgdheid.
1: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Hallo van de radio aan Guy en ook aan jou en proficiat. Want jullie hebben weer voor de gezelligste zender van de wereld gekozen. Well done. De eerste schooldag die is inderdaad al verteerd. Het najaar is vertrokken. We tellen af naar... Ja, naar wat eigenlijk? Naar een zomerse zondag. Ah ja, het wordt achter in de 20 graden, dus zet de barbecue al maar klaar. En als je na die barbecue je restje wijn wil leegdrinken bij een goed tv-programma voor de hele familie, dan moet je zondagavond op VTM zijn voor de eerste aflevering van De Verraders. En ik zeg dat niet zomaar random, want het zijn 19 bekende kwieten en ikzelf die zich hebben laten opsluiten in een kasteel. 3 daarvan worden aangeduid als verrader. 1 ervan is Ruben van Gucht en de rest moet proberen om de verraders te ontmaskeren voor ze alle bondgenoten kunnen vermoorden. En er is deze week al een soort van voorbeschouwing geweest in een eerste aflevering van De Ronde Tafel op VTM. Heel belangrijk is dat je weet dat dat programma eigenlijk al maanden geleden is opgenomen. Ik ben toen een paar dagen verdwenen. Ik weet niet of iemand dat... Waarschijnlijk weet je dat niet meer, maar ik ben toen verdwenen. En toen is dat gebeurd. En hoewel het een... dat is daar wel in dat kasteel een soort van mindfuck die voor eeuwig in mijn hart en mijn geheugen gegrift staat. Maar ik ben toch bepaalde details vergeten. Dit blijken bijvoorbeeld mijn allereerste woorden te zijn die ik ga spreken in dat legendarische seizoen van De Verraders. Even de context erbij. Ik zet mijn blinddoek af en ik blijk in een donkere doodskist te liggen. En dan zeg ik dus op de Vlaamse televisie dit.
2: Oh fuck, dit is echt mijn ergste nachtmerrie.
0: Oh fuck, dit is mijn ergste nachtmerrie. Ja, ik had maar 50 keer op voorhand tegen de productie gezegd dat ik heel stoer ben, maar dat ik wel claustrofobie heb. En hoogtevrees en schrik van slangen en van water. Of ze daar ook nog iets mee gedaan hebben, dat kan je vanaf zondag zien. Mocht je zelf ook al eens in een situatie gezeten hebben waarvan je dacht, oei, ik had precies beter nee gezegd, dan mag je dat altijd even delen in de Joe-app, dan voel ik me misschien wat beter. En nu heel toepasselijk van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Good times, great music.
3: Tom de Kok.

0: altijd maar 23, hè, Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear, een van die American Idol-artiesten die het ook bij Joe zeer goed doen. Een nieuw liedje van hem en dat zien we altijd graag komen. 4:15. Ja, wie mee aan het binnenkijken is via joe.be of de app of een ander digitaal kanaal heeft gezien dat ik hier met flappen heb staan zwaaien. Ik heb hier net al een hele bak geld mogen uitstorten. Dat is niet omdat ze net ons loon zijn komen uitbetalen. Zoveel krijgen wij hier namelijk niet. Maar dit stapeltje hier dat ik in mijn handen heb, dat is de 2500 euro die jij straks kan winnen in de 15 seconden quiz. Dat is voor iets over 6. Iets voor 6 kan je daarvoor aanmelden. Je hoeft nu nog niks te doen. Gewoon rustig, nagelbijtend blijven luisteren. Er zijn aan die 2500 euro geen voorwaarden verbonden, buiten dat je ze allemaal moet uitgeven in de Naldi. Op een ander werkt dit geld niet. Daar hebben we voor gezorgd. Dat is voor straks. Nu mag je even mee nadenken over de muziek, want je luistert naar de avondspitshow met de beste playlist van heel Vlaanderen. En dat is dan vooral omdat jij er af en toe iets over te zeggen hebt. Welke plaat ontbreekt er nog? Wat moeten we zo meteen draaien? En als dat een reden heeft, is dat ook welkom. Zwier het in een bericht in de Joe-app, dan maak ik er zometeen mijn werk van.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling.

0: Hathaway, What is Love? Ik had het daar straks over mijn angsten. Die in de Verraders uiteraard helemaal worden uitgespeeld. Vanessa laat hier weten dat ze zelfs verdrinkingsangst heeft op een waterfiets.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Vanessa toch. Even kijken ook wat er hier is binnengekomen qua plaatjes. Ik had gezegd dat je echt eender welke random plaat mocht aanvragen. Maar daar is Anne heel erg boos voor. Die zegt, allee Tom, random. Foei, foei, foei. Heb jij ook te veel YouTube gekeken? Of te veel invloed van je dochter? Ik krijg het op mijn heupen van mijn zoon zijn gerandom. We hebben hem het afgeleerd zelf ook telkens random te pas en te onpas te gebruiken. Anne, ik ben germanist van opleiding en ik ben ervan overtuigd dat taal evolueert. En random, dat mag er van mij gewoon lekker bij. Maar ik zal er proberen op te letten. En kritiek is altijd welkom in de Joe-app. Je mocht een plaatje aanvragen. Eender welk plaatje. Het mocht echt een plaatje naar eigen goeddunken zijn. Zo goed aan. Koen mag kiezen. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Koen, jij hebt een hele goede reden om een plaatje aan te vragen. Vertel.
2: Wij zijn van gisteren voormiddag pas terug van Zuid-Afrika, onze reis naar Zuid-Afrika.
0: Oh, manneke toch. Waar in Zuid-Afrika ben je geweest?
2: Wij zijn vertrokken in Johannesburg en geëindigd in Kaapstad.
0: Oh, de Kaap. Ja, ik ben daar wel een beetje mijn hart verloren. Zijn jullie op safari geweest?
2: Wij zijn op verschillende safaris geweest.
0: Ja, dat kan je daar. En een wijntje gedronken toch ook in Kaapstad, Franchoek?
2: Ja. Wijnproeverij gaan doen ook.
0: Oh, man, ik het toch. Koen, ik zou direct terugvliegen, maar ja, ik word geacht om hier te zijn. Dus even wachten tot het terugvakantie is. Welke plaats vond jij daar goed bij passen?
2: Afrika van Toto.
0: Ja, daar heb je niet zo heel lang over moeten nadenken.
2: Nee, absoluut niet.
0: Als je mensen die ook zouden willen gaan één tip zou moeten geven, iets wat ze zeker gedaan moeten hebben in Zuid-Afrika, mocht je daar ooit geraken. Het is redelijk duur om naartoe te vliegen, maar eens je er bent, valt het reuze mee. Dat is een best goedkoop land. Wat zou je de mensen aanraden, Koen?
2: Ja, het Krugerpark is toch wel een van de topattracties dat we gedaan hebben. Het safari in het Krugerpark.
0: Schoon, schoon, schoon. Kijk nog maar eens goed naar de foto's. Geniet nog heel lang na. Waar gaat de volgende reis naartoe?
2: Dat zal eind deze maand in Tenerife worden.
0: Oh, amai, het kan niet op. Ja, een hele maand thuis, Koen.
2: Even gaan bijrusten.
0: Ja,
2: even gaan bijrusten.
0: Zou je dat wel doen? Alleen vooruit. We zijn vertrokken. Beste Koen, dankjewel voor je telefoontje. Blijf luisteren. Tot gauw.
2: Graag gedaan.
0: Doei, doei.
2: Oké, tot ziens. Dag.

gevraagd door Koen, die ongetwijfeld nu met een lekker glas Cabernet Sauvignon uit Zuid-Afrika zit na te genieten van zijn reis. En dat heeft ook Christophe helemaal doen wegmijmeren. Die zegt, oh, dat moet goede wijn zijn daar, zo dicht aan de bron, want Zuid-Afrikaanse wijn, helemaal top. En heel Afrika luistert mee, want Bert heeft ons gevraagd of we voor hem ook een verzoekje kunnen draaien. Shakira met This Time for Africa, want die zit op dit moment in Kenia, een beetje verderop. Maar ik dacht, die Thomas van het Nieuws kan wel even wachten. En Shakira, daar zeggen wij nooit nee tegen.

0: verdraaien. Straks misschien wel Youssef N'Dour en andere fijne muziek. 2500 euro de deur uit. En op werfbezoek, maar eerst op bezoek op de nieuwsredactie. Thomas, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. De energieprijzen zijn opnieuw gigantisch aan het stijgen. De gasprijs op de internationale markten staat zelfs op zijn hoogste pijl in 3,5 jaar. Hoger nog dan aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En dat is vooral slecht nieuws voor wie een variabel contract heeft. Ook benzinetanken wordt vanaf morgen duurder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben daar het lintje doorgeknipt. Nu, voorlopig is die gevangenis wel leeg. Blijft die ook nog even leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om ze op volle toeren te kunnen laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. En volgens Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zitten we nu in het nieuwe normaal. En moeten we gewoon rekening houden met Russische aanvallen. Als voorbeeld haalden ze de drone met explosieven aan die gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland begin augustus.
2: Zeg, als die ministers daar al zitten, is die gevangenis eigenlijk niet leeg, hè? Die kunnen daar misschien ineens blijven.
1: Dat is een heel slimme opmerking.
2: Het is maar een ideetje. Geef het maar mee. Ondertussen wordt het... Dat was een mopje uiteraard, love them. Ondertussen wordt het wat drukker onderweg. De spits is wat laat op gang gekomen, maar nu toch al de langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En van Sint-Anna-Linkeroever naar Antwerpen-West 11 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten erbij. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 13 minuten. Richting Antwerpen op de A12 vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord 12 minuten erbij. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord nog eens 10 minuten.
3: Tom de Kok.

0: heerlijke classics, zo maken ze ze niet meer. 1984 was dat. Footloose, Kenny Loggins. Zijn wij nog altijd onderweg naar een lekker warm weekend? Maar één man die het weet. Frank, zullen we bij vandaag beginnen?
1: Ja, vandaag op dit moment is het zo dat de bewolking aan het toenemen is. Dat zien we toch op veel plaatsen. Alleen in het oosten daar is er nog wat zon mogelijk. Verwachting is ook dat uit die bewolking, weliswaar heel plaatselijk, en het stelt al weinig voor, maar zo'n verdwaalde regendruppel kan er altijd wel uitvallen. En qua temperatuur zitten we op dit moment op ongeveer een graad of 21, zowat gemiddeld. Nu, vanavond en vannacht gaat het wel zo zijn dat de bewolking verder toeneemt. Hè. Dus overal gaat het dan betrokken zijn. Zelfs een spat regen is ook niet helemaal uitgesloten. Nogmaals, minimale hoeveelheden. Onder de vele wolken wordt het ook een zachte nacht met minimaal niet lager dan een graad of 17. En daar gaan we dan morgen mee starten. Dus 17 graden, waarschijnlijk eerst grijs met wat lichte regen. Volgens de laatste weermodellen is het wel zo dat dat wolkendek na de middag zal breken. Dus dan komt de zon er toch nog eventjes door en wordt het ook overal droog. Dus zijn dat bij temperaturen van 22 graden. Dus morgen namiddag denk ik dat het al bij al nog gaat meevallen.
0: En zijn we dan nog steeds goed op koers voor een zondag met, wat hadden we gezegd, 29 graden?
1: 29 graden heb ik nooit gezegd, Tom. Ik heb 25 graden.
0: Ja, ik heb het in de krant gelezen, waarschijnlijk van een van die prutsers waar ik niet naar mag luisteren. Maar.
1: ik dacht dat je naar de app gekeken had. Of
0: ja, kan
1: dat
0: ook wel. Ja. Wat gaat het geven?
1: Het wordt wel wat warmer, dat is een feit op zondag. Nu, vrijdag is het gaat een beetje op en af. Hè, want vrijdag bijvoorbeeld, dan starten we nog wel droog met wat zon. Maar vanaf het noordwesten gaat het eigenlijk eventjes regenen. Dat zal in de loop van de namiddag zijn. Aan de voorzijde van die regenzone kan het wel nog 23 graden worden. Zaterdag zijn we dan verlost van die regenzone. Dus dan zitten we daar achter. Het zit iets kouder lucht, want het is een koufront. Dus 21 graden wordt het dan op zaterdag. Maar wel de zon die van de partij is afgewisseld met stapelwolken. Zo'n beetje dat typisch mooi herfstweer tenminste. Of toch mooie nazomerweer. En zondag gaan we dan wel richting 25, 26 graden. Waarom geen 29, Tom? Dat komt omdat in de loop van de namiddag er toch al wat bewolking begint binnen te sijpelen. Dus het is vooral 's ochtends dat het zonnig is. En na de middag gaan we zien dat de zon het wat moeilijker begint te krijgen. En dat het uiteindelijk helemaal betrokken raakt. Blijft wel droog natuurlijk. Als je zaterdag en zondag samen neemt, dan is dit toch wel een van de betere weekends, denk ik.
0: Maar natuurlijk, en dat in september. Wij gaan niet klagen. Mm-hmm. Wij gaan een terrasje doen en een flinke wandeling maken. Desnoods met een truitje. Nog een andere vraag. Frank, jij staat net als iedereen in Vlaanderen af en toe wel eens in de file. Vraag jij je soms ook af waarom je in de file staat?
1: Nee, en ik heb het geluk dat ik er niet al te vaak in sta. Maar als ik in de file sta, nee, dat vraag ik mij niet af. Dan heb ik zoiets van, dan onderga ik dat maar.
0: Oké, ja, dan moet jij niet luisteren zo meteen, want...
1: Oké.
0: We gaan dat uitzoeken, want we zeggen je bij Joe heel graag waar je in de file staat. Maar vertel er meestal niet bij waarom. Wat gebeurt er daar? Als er een ongeval gebeurd is, dan hoor je het hier natuurlijk wel. Maar er zijn heel veel wegenwerken in Vlaanderen. Je rijdt daar elke dag langs. Je ziet daar al die machines en al die mensen aan het werken. En er gebeuren wonderen. Plots staat er dan ineens een brug of zo. Maar je weet het nooit wat daar precies gebeurt. Vaak onder je neus, want je komt er elke dag voorbij. Dat lossen we hier op. We gaan op werfbezoek. Je mag me nu je favoriete werf doorsturen. Misschien eentje waar je effectief al vragen bij gesteld hebt. En dan zoeken wij de werfleider en dan willen wij precies weten wat ze daar aan het bouwen zijn en vooral ook hoe lang het nog gaat duren. Nu welkom in de Joe-app, dan gaan we zo meteen op bezoek.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
3: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

zingen die eigenlijk op het einde? Sharam? Dat is een model van Volkswagen. Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. In de Pnau remix. Ik heb zometeen een heel fijn bezoek. Het is het Vlaamse antwoord op Avril Lavigne wat mij betreft. En ze hangt volgens mij ook op in evenveel tienerkamers. Je kent haar misschien van... Als je het echt heel lief vraagt, draai ik deze straks helemaal. Tina Oldmans onderweg naar de studio. Maar eerst de weg op, want met de septembermaand zijn natuurlijk ook de iets langere files terug begonnen, hoewel het vandaag nog reuze meevalt, hout vasthouden. Je staat ook vaak in de file voor wegenwerken en je weet niet altijd wat er daar met die werkzaamheden aan de hand is, wat de bedoeling is, wat ze daar aan het bouwen zijn. Het is meestal voor jou, maar het duurt ook vaak lang voor je er gebruik van mag maken en voor je het resultaat kan zien. Ik vroeg me dus af, wat is je favoriete werf, waar wil je meer over weten, dan zoeken wij het voor je uit. Chris uit Asseneden stuurde... Hey

0: nu precies aan het doen zijn. Wij op zoek bij de werkvennootschap, want dat is de opdrachtgever van die gigantische werken daar. En Marijn, die werkt daar bij de werkvennootschap. Ah ja, want dat doen ze daar. Marijn, goedenavond.
1: Dag Tom, goedenavond.
0: Wat zijn ze aan het bouwen daar op de R4 in Gent? Wat gebeurt er daar, Marijn? Wat zijn jullie aan het doen?
1: Wel, het is eigenlijk een totale herinrichting van de R4 West en Oost. Dus eigenlijk de verbinding tussen Gent en het Gentse havengebied langs het kanaal van Gent-Terneuzen. Het is de tweede grootste werf van Vlaanderen ook, 720 miljoen aan investeringen. Ahai. En we gaan eigenlijk die R4 ervoor zorgen dat die echt zijn functie kan vervullen. Er zijn vandaag nog heel veel kruispunten die met lichten geregeld zijn, gevaarlijke fietsstrookjes ook. Die gaan we er allemaal uithalen. We gaan die R4 een vrije baan geven. We gaan dat allemaal ongelijk gronds regelen. Conflictvrije kruispunten, fietsnelwegen, 10 kilometer lang langs beide kanten, zonder dat je een auto of vrachtwagen tegenkomt. Dus dat is echt een totaal herinrichting van heel het gebied.
0: Ja, dus de ring rond Gent wordt volwassen, zeg maar. En dat zijn jullie nu aan het doen.
1: Absoluut. Toch echt wel het stukje tussen Gent en de haven, inderdaad. Ja.
0: Chris, die zegt dat het 5 jaar gaat duren. Klopt dat? En hoe ver zitten we al in die 5 jaar?
1: Wel, Chris heeft zich helaas een beetje vergist. Het ging initieel om een kleine 7 jaar. We hebben gisteren toevallig eigenlijk aangekondigd dat we daar samen met de aannemers, App Stadsbader en Basics, 9 maanden kunnen afpitsen. Dus het gaat in totaal om een kleine 6 jaar toch.
0: Amai, oké. En wanneer gaat het dan klaar zijn?
1: Wel, initieel was dus voorzien begin 31 en nu zal het al in april 2030 zijn dat het zal opgeleverd worden.
0: Heel schoon. Zeg, je zei net heel trots, Marijn, dat jullie de tweede grootste werf van Vlaanderen zijn met 720 miljoen en een klets. Wie wint er dan? Wie heeft de grootste werf van Vlaanderen? Is het Mark Koeken?
1: Ja, dat zal toch Oosterweel zijn, voorlopig. De grootste mobiliteitswerf is Oosterweel toch nog, ja. Vooralsnog.
0: Allee, dat is onder ingenieurs en architecten duidelijk een soort wedijver. In welke fase zitten die werken nu? Wat kunnen mensen al zien? Wat moet er nog bij komen daar als je er langs rijdt op de R4?
1: Wel, er gebeurt heel veel. Hè. Wij proberen ook in beide rijrichtingen, of dat is tenminste een voorwaarde, dat er in beide rijrichtingen altijd 2 rijstroken open blijven. Dus men ziet het ook wel goed gebeuren, men ziet het ook goed evolueren. Wij zijn er bijvoorbeeld al, hebben er al een heel grote nieuwe brug gebouwd over de ringvaart. Er is ook een tunnel in aanbouw langs het befaamde Brico-kruispunt voor de mensen uit de streek, in Wondelgem, Evergem. En we gaan daar eigenlijk nog continu tot in met april 2030 aan bouwen om al die kruispunten die er vandaag met lichten geregeld zijn, om die eruit te halen en eigenlijk zowel naar vlotte bereikbaarheid als naar veiligheid van alle weggebruikers eigenlijk het drastisch te gaan verbeteren.
0: Ja, daar kijken we naar uit. Zeker mensen die daar elke dag komen. Chris zei het al, hij staat daar eigenlijk nooit in de file, hoewel jullie daar dus gigantische infrastructuurwerken uitvoeren. Wat is jullie geheim, Marijn? Want dat moeten ze misschien bij Oosterweel toch even naar luisteren. Grootste werf. Hoe doen jullie dat? Zo'n wegenwerken zonder files.
1: Ik denk dat er ook alleen maar letten zijn die we samen hebben geleerd. Maar ik denk vooral inzetten op echt een heel goede samenwerking met de buurt. Met de lokale besturen, met de handelaars, met de verenigingen van burgers en zo. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen op tijd goed is geïnformeerd. Dat er ook een aantal principes zijn die we hanteren naar minder hinder toe. Waarbij iedereen eigenlijk zich erin kan vinden. En we merken effectief dat we quasi meer positieve feedback krijgen op die werf dan negatieve opmerkingen. Wat echt wel uniek is voor een werf van deze grootorde. En daar hebben we te danken echt aan een goede samenwerking met iedereen die betrokken is. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, en blije automobilisten die ondertussen naar Joe luisteren en naar jullie werf kijken. April 2030 dus, het eindpunt van dat nieuw ingerichte stuk van de R4 in Gent. Tweede grootste werf in Vlaanderen. Marijn van de Werkvennootschap, merci. Merci ook om aan de collega's daar om die werken vlot te laten verlopen. En als jij nu zoiets hebt van, ja, allemaal goed en wel, interessant, maar ik ben van Asselt en ik kom daar nooit. Als jij een werf hebt waar je regelmatig langs rijdt en van denkt, maar wat zijn ze hier nu toch in godsnaam aan het bouwen? Laat het ons weten, dan doen wij een belletje en dan komen we het samen te weten.
2: Tom de Kok.

0: Brian Adams al sinds 1985 onderweg naar jouw Run to You. Ook onderweg naar deze studio het Vlaamse antwoord op Avril Lavigne. Ze ziet er goed uit, maar je ziet niet alles. Daar hebben we het zo meteen over met Tine Oltmans. Eerst naar Thomas Everiks, 5 uur.
1: Goedemiddag. De oorlog in het Midden-Oosten duwt de energieprijzen opnieuw omhoog. We maken de rekening van kotstudenten en nieuw Gaza-protest in Brussel. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste pijl in 3,5 jaar. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
3: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
1: De gevangenis kan voorlopig nog niet openen, omdat nog 200 cipiers daar tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis stelt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact 1 jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door. Dat zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
4: 1 jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim 1/3 van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd. Waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis. En in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
1: En Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen. Bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gevonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. En dan heb ik nog het weer. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen. Minima rond 1 graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook wat regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 1 graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. En het weekend wordt zonniger, droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Ja, dat is goed. Maar we gaan toch even terugspoelen, Thomas. Even luisteren. Zijn jullie nu...
1: Kotstudenten en nieuw gas.
0: Zijn nu kotstudenten?
1: Dat heb jij ervan gemaakt.
0: Tienen heeft het ook gehoord.
5: Ik heb het ook gehoord, helemaal zeker.
0: Ja, je persoonlijke meningen moet je uit het nieuws houden, Thomas.
1: Wacht, ander voorstel, ander woord. Vertel. Wat gebruik ik?
0: Verblijfsstudenten. Nee, studenten met een...
5: Kamer.
0: Studenten op kamers.
1: Het is hier wel gemakkelijk om de nieuwslezer er even door te sleuren.
0: Maar voor je het weet zijn we Radio 2, dus hou het maar gewoon bij kotstudenten. Het is oké, joh. Tine Oltmans, lang in de file gestaan. Je moest van Antwerpen komen.
5: Ik moest van Antwerpen komen, zeg maar zeker.
0: Zegt alles eigenlijk, hè?
5: Ja.
0: Eens even kijken. Ja, de langste files staan op dit moment inderdaad op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten file. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten file. En op de A201 nog een redelijk lange tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. 16 minuten file. Daar moet je toch even rekening mee houden als je die kant op moet. Voor de rest zou het nergens langer dan 10 minuten mogen duren.
6: Dit is Joe.
7: Met Tom de Kok.

0: Dexys Midnight Runners bij Joe Coman. Eileen, het is 13,5 minuut over 5. En bezoek in de studio. Je zou ze kunnen kennen van... Ah, dat gaat nooit kapot. Ben je dat al beugel? Mag ik dat nog draaien of niet?
1: Nee. Goh, het begint zo. Ik had vandaag Jelinde aan de lijn en dat is al 12 jaar geleden dat we hebben gedraaid.
0: Een dus andere
1: koostrokker. Ja. Een reliquie te worden.
0: Ja, het wordt terug goed eigenlijk dan. Je kent
1: terug goed, wat?
0: Je kent Tine Oldmans als Mila uit Ghost Rockers. Maar natuurlijk ook als Lisa uit Lisa, haar eigen telenovelle, als musicalartieste. Ze maakt ook zelf muziek natuurlijk.
2: Het is één stap recht vooruit, of twee weer.
0: Dat is mijn favorietje van jou.
1: Ja?
0: Ja, vind ik heel mooi.
1: Ik vind hem nog wel toepasbaar bij deze thema.
0: Voel wat ik voel, inderdaad. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Deze zomer op Rijversfestival.
1: Ja.
0: En nu gewoon hier bij ons in de studio.
3: Het is Joe.
4: Met Tom de Kok.
0: Tine Oldmans, hoe gaat het?
1: Het gaat wel goed. Ik heb veel stress momenteel.
0: Door mij toch niet?
1: Nee, niet door u. Nee, bij u word ik altijd vrolijk.
0: Ah, dank je wel.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Wel wat stress. En stress heeft ook direct impact op mijn buik en op mijn leven. Dus dat is wat minder. Dus ik hoop dat snel de stress gaat zakken.
0: Ja, en daarom ben je hier. We gaan het straks hebben over alle toffe dingen waar je binnenkort aan gaat beginnen en zo. Want je hebt een ongelooflijk bloeiende carrière. Maar vandaag ben je hier als gezicht van een nieuwe campagne. Onder andere samen met mijn dierbare radiocollega Caroline Becker doe je dat. En die gaat over onzichtbare gezondheidsproblemen. Dus dat gaat over... Ja, geef eens een voorbeeld. Wat is bij jou het onzichtbare probleem?
1: Bij mij is dat prikkelbare darmsyndroom.
0: Oef.
1: Ja.
0: Ja, mijn man heeft ook last van dat soort dingen. Ja, dat is niet tof.
1: Nee, dat is pittig.
0: Ja, ja. Maar het gaat dan over, wat zijn nog onzichtbare aandoeningen?
1: Dat zou endometriose kunnen zijn. Ook als je op het spectrum zit, dat kan ook wel. Dat is geen...
0: Zo ADHD.
1: ADHD, autisme. Crohn. Wat is dat nog?
0: Migraine bijvoorbeeld.
1: Migraine, of bij Caroline, tinnitus.
0: Ja, die heeft tinnitus inderdaad. Ja. En daarom is er dus een campagne van de organisatie Emino. Wat neem jij mee naar het werk om onzichtbare ziektes bespreekbaar te maken? Want ja, je neemt dat overal mee naartoe.
1: Uiteraard. Ook vandaag.
0: Maar je ziet het niet. Ja, voilà. Als je even wilt pauzeren om naar het toilet te gaan, dat mag.
1: Ik ben juist geweest, misschien.
0: Is dat echt? Ja, ben je zo vlak voor?
1: Nee, maar ik had daar juist een meeting. En op het einde van die meeting moest ik super dringend naar het wc. Maar ik dacht, het is toch al het eind van de meeting. Ik ga nu toch niet stoppen. En dat was echt heel, heel, heel lastig. En die meeting is echt nog 20 minuten doorgegaan.
0: Oh, shit. Ja, letterlijk.
1: Letterlijk, ja.
0: Ja. Sorry, ik was eruit voor ik het wist. Maar ook dat letterlijk waarschijnlijk. Maar hoe werkt dat dan? Want ja, jij staat vaak op podia. Jij staat vaak op sets om te draaien.
1: Ja.
0: Jij moet vaak hele, hele mooie, bijzondere kleren aan. Je zit vaak in lange meetings. En tegelijkertijd sta je daar soms echt met letterlijk dichtgeknepen billen van dat prikkelbare darmsyndroom.
1: Wat voor bij mij het meest aanwezig is buikpijn.
0: Ja, krampen.
1: Steken.
0: Ja.
1: Heel veel steken. Maagpijn, misselijkheid. En door mijn aandoening heb ik ook een FODMAP-dieet. Dat is een heel restrictief dieet.
0: Oh, verschrikkelijk, ja.
1: En dat zorgt dan ook weer voor stress en angst en dingen niet of wel eten. En dus dat zijn voor mij de grootste klachten.
0: Maar waarom zeg je dat dan niet in die meeting? Gasten, prikkelbare darm, ik ben weg.
1: Ja, maar ik dacht, het gaat elk moment gedaan zijn. Ik kan misschien wel, wie weet. En, de grap is dat ik met hen ook zo over Emino had. En ik dus dat perfect wel kon zeggen, maar dat bleef maar doorgaan en babbelen. En,
0: Is het misschien ook omdat, jij ziet er gewoon altijd zo jong, dartel, frivol, springlevend, mooi uit, dat mensen niet denken van, die is ziek of zo.
1: Oh,
0: voel je ziek zelfs? Ik weet niet.
1: Ik voel mijn periode ziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk rond oktober tot januari, dat is altijd een afschuwelijke maanden voor mijn buik. En dan kan ik wel echt in de put zitten en...
0: Waarom is dat dan? Mag ik dat vragen?
1: Het heeft iets te maken met de herfst en de winter. Ik denk sowieso minder... dopamine, minder licht, minder...
0: algemene ellende. En dan dat er nog eens
1: En dan komen er die buikgriepen nog eens bij en dergelijke. En recht na mijn verjaardag, op een of andere manier, word ik altijd ziek en mottig. Vorig jaar, nieuwjaar, ook lekker liggen spouwen in... niet eens gedronken. Super jammer.
0: Een kater die 3 maanden duurt na elke verjaardag.
1: Maar dan zonder alcohol.
0: Tine Oldmans in de studio over onzichtbare aandoeningen die je meeneemt naar je werk of naar school. Bij haar is het prikkelbare darmsyndroom, maar er stromen echt reacties binnen. Het is opvallend hoeveel mensen meteen zeggen, ja, ik heb ook zoiets. Mm-hmm. Laat het ons even weten. Dit is je moment om gewoon even eerlijk en open kaart met ons te spelen. Laat ons weten welke onzichtbare aandoening jij hebt. En misschien ook wat je daarmee meemaakt, op welke vooroordelen
1: ja,
0: en onmogelijkheden je soms stoot. Dan gaan we zo meteen samen door de inzendingen.

0: Summer Jam. Ja, dit weekend mag het nog eens uit. Het gaat dik ver achter in de 20 graden worden. Dus zondag de barbecue klaarzetten.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Oei, ja, kan je dat eten, barbecue, Tine, met openbare darm?
2: Een volledige barbecue? Nee.
3: Sorry, dat is super flauw. Dat is echt dom.
0: Het is Joe, wij zijn van de dad jokes. Dus okay.
2: Ah, heerlijk, oké. Okay.
0: Dat mag hier. Tine Olmans in de studio over onzichtbare aandoeningen. Ja. Bij haar is het inderdaad last van, serieus last en aandoening aan de darmen. Dingen die je meeneemt naar je werk, naar school, in de wereld out there, maar die niet iedereen ziet. Je hebt mee naar de reacties gekeken. Je bent niet alleen, Tine.
2: Nee, absoluut niet.
0: Ja, er zijn,
2: jammer eigenlijk wel, maar...
0: Er zijn mensen die, die het echt serieus zitten hebben. Hè. Heel veel wel zo maag-darmklachten.
2: Ja. Ik denk dat in Nederland 2 op de 3 mensen last hebben van prikkelbare darmsyndroom.
0: Dat is omdat we allemaal verkeerd eten. Hè.
2: Ja, dat is en stress.
0: En stress.
2: Ja.
0: Bij Delphine is het PDS, tinnitus en migraine. Prikkelbare darmsyndroom, tinnitus en migraine. 3 door elkaar.
2: Tuurlijk. Je bent totaal overprikkeld ook gewoon. Uw zicht, uw gehoor en dan uw buik die nog steeds meten.
0: Ja, het gaat er ook over van wat je dan doet als je in een meeting zit. Of wat doe jij als je op een podium staat en het gaat niet bijvoorbeeld? Dat, jij gaat zomaar weg, toch?
2: Heb ik dat al gehad? Nee, het voordeel is wel dat je daar onwaarschijnlijk veel dopamine in hebt. Dus dat dat ook wel als een soort pijnstiller werkt.
0: Ja.
2: Maar wat ik soms lastig vind, is dat dan voor een optreden ik naar het wc wil gaan, maar dat niet gaat. Omdat dan dat in een backstage is of dat ik niet durf te eten voor een optreden. Omdat als ik dan erop zou reageren, dan heb ik misschien last op podium. Of als mijn maag opgeblazen is, dan ga ik boer laten tijdens het zingen of zo. En dat is wat ik allemaal
0: niet wil. Er zijn bands die daar wereldberoemd mee geworden zijn, maar dat is niet jou. Ik denk dat zo Alex Agnew zijn geladen en zo wel.
2: Ja.
0: Serieus in de buurt komen. Dan zijn er, Katrien, ook wel een goed verhaal hoor. Doordat ik geen immuniteit heb, geef ik best niet te veel handen, laat staan knuffels en verjaardagskussen en zo, want ze is primair immuundeficiënt. Ze is ook heel blij dat je dit onder de aandacht brengt, Tine. Mensen denken dat ik asociaal ben. Ja, dat heb je dan, hè, dat je je anders gaat gedragen en mensen snappen het niet.
2: Ja.
0: En ze was heel blij met COVID, want dan moest ze niet uitleggen waarom ze dat mondmasker altijd op heeft. Toch iemand?
2: Ah, dat is echt zot. Je moet nu nog steeds een mondmasker dragen.
0: Wat kunnen we doen met z'n allen? Want jij bent in het gezicht van een campagne om dat soort dingen onder de aandacht te brengen. Maar ja, wat doe je? Moeten we het meer vragen aan elkaar of zo?
2: Goh, ik weet niet.
0: Wat kan je verwachten van de wereld?
2: Ik denk, dat is een beetje moeilijk. Wat kunt je verwachten van de wereld? Omdat... niks eigenlijk. Het is niet aan de ander om dat op te lossen. Het is ook iets... Ik denk dat dat... aan ons zelf ligt om daar veel meer over te communiceren en aan de anderen om daar open voor te staan in communicatie.
0: Ja, dus de boodschap van de campagne is durven te zeggen en ontvanger van de boodschap, reageer er gewoon oké op.
2: Ja, of echt luister naar iemand. En ik weet dat bijvoorbeeld bij mij, met mijn dieet, dat cateraars soms zeggen, ah ja, dat vond ik te ingewikkeld, dus ik heb dat niet gedaan.
0: Oef.
2: Dat is echt, daar heb ik helemaal niks aan. Of, ah, ik geloof daar niet in. Dat is heel fijn dat jij daar niet in gelooft, maar...
0: Ja,
2: ik doe niet moeilijk, mijn dieet doet moeilijk, mijn ziekte doet moeilijk.
0: Mensen met een onzichtbare aandoening zijn geen zagenventen, maar die vragen dat met een reden. Inderdaad.
2: Met een reden, ja.
0: Al dat glutenvrij gedoe bijvoorbeeld.
2: Oh, dat is zo vervelend.
0: Dat, reden,
2: dat is echt heel vervelend om dat te vragen en nu er zelf steeds moeten overzetten. Dat zorgt bij mij misschien wel... Hetgeen waar ik het meeste last van heb, echt, is sociale angst.
0: Ja.
2: Gaan eten bij vrienden en dan doen die keihard hun best om een soep te maken. En op einde, hoppa, kruidenzout. En dan mag ik dat allemaal niet eten.
0: Oh nee.
2: En dan voel ik mij zo slecht van, ja, sorry, ik heb 2 uur in de keuken gestaan en ik mag het niet eten. En dan voel ik mij echt... Een asshole.
0: Ja.
2: Echt wel.
0: Ja. Ik snap het. Ik kan het me helemaal voorstellen. Maar we moeten er gewoon opener over communiceren. Want er zijn zoveel mensen, want zo'n reacties blijven hier binnenkomen, die last hebben van een onzichtbare aandoening die hen elke dag opnieuw parten speelt. Heeft ook vaak inderdaad met eten en met sociaal gedrag te maken. Mocht jij ook je verhaal kwijt willen, doe maar, Tine en ik lezen hier mee.
2: Ja,
0: en we gaan het ook nog over toffe dingen hebben, want je bent met heel leuke professionele dingen bezig. Tine Oltmans, nog niet naar huis gaan.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf?
5: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
5: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: Sessibo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja!
12: Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
11: Ja!
12: Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
14: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
13: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Een beetje klassieke muziek bij Joe, dat hebben wij graag. Zeredoe, Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Tine Ontmans bij ons in de studio over onzichtbare aandoeningen en hoe je die mee naar je werk neemt.
1: Ja.
0: Je bent het gezicht van een campagne om ons daar bewuster van te maken. We kunnen niet echt iets doen, maar wel luisteren en praten.
1: Ja.
0: Patrick, ook goed voorbeeld hoor. Clusterhoofdpijn is ook zo'n onzichtbare en bovendien relatief onbekende aandoening. Ik zit nu zelf in een clusterperiode en ik probeer zo normaal mogelijk te functioneren. En nu komt het. De collega's zijn niet op de hoogte, omdat voorlopig de aanvallen 's nachts gebeuren, maar het is wel moordend pijnlijk. Ja, misschien toch eens met de collega's erover praten, Patrick.
1: Ja, zeker. En wie weet hoeveel mensen hebben daar ook migraine.
0: Ja, en collega's gewoon lief zijn, echt waar. Wat misschien ook kan helpen, ik weet niet of het echt tegen migraine helpt, maar dit stapeltje hier, ik ga het er nog eens bij pakken.
1: Dat helpt.
0: Tine was echt
1: jawel,
0: in shock
1: helpt,
0: toen
1: echt.
0: Binnenkwam. Hier ligt €2.500 in de studio. Die kan van
1: mijn
0: jou
1: buikpijn
0: worden.
1: Mijn buikpijn is nu weg.
0: Precies. Hoeveel heb je nodig? Wacht, kom hier. Als we het kunnen afkopen. Er is maar één opdracht aan verbonden. Je mag ze alleen uitgeven, deze €2.500, in Den Aldi. Maar dat maakt het eigenlijk nog veel leuker, want dan kan je er heel veel mee kopen. Over een half uur kan je je aanmelden voor de quiz. Iets voor 6. En dan spelen we er iets na 6 voor in de 15 seconden quiz. 5 vragen, 15 seconden. En misschien is dat geld dan van jou. Eerst even naar Thomas, die staat op de nieuwsredactie. 6:15. Thomas, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Ryanair gaat deze winter snoeien in zijn aanbod. Het zou gaan om zo'n 2 miljoen zitjes minder die opengesteld worden. Een maatregel om de hoge brandstofprijzen te counteren. De winterperiode is voor luchtvaartmaatschappijen sowieso een kalmere periode. Maar volgens experten is het vooral afwachten wat de impact wordt op de prijzen volgende zomer. Er zouden 2 mannen geïdentificeerd zijn na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Begin augustus gebeurde die, dat schrijven Duitse media. Het gaat om 2 mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. En wielrennen dan, de 11e etappe in de Vuelta is net binnengewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalt het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. Wout van Aert sprintte nog mee, maar werd uiteindelijk 5e. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. En het weekend wordt zonniger, droger en 25 graden.
0: Mensen zijn massaal in de auto gesprongen om naar jou te luisteren. Er staat redelijk veel file ondertussen. Het is rustig begonnen, maar nu toch 8 plekken waar je meer dan 10 minuten kwijt geraakt op Vlaamse snelwegen. Richting Nederland op de Antwerpse ring staat de langste file tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. Richting Gent op diezelfde ring rond Antwerpen van Berchem tot de Kennedy-tunnel 10 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E313 van Hasselt-Zuid tot Lummen, daar is een ongeval gebeurd, 25 minuten aanschuiven. Op de A12 van Aartselaar naar Wilrijk 10 minuten en van Poldervliet tot Antwerpen-Noord ook 10 minuten. Op de A201 nog steeds druk en nog drukker dan daarnet tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 20 minuten aanschuiven. En nog eentje richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Daar is ook een ongeval gebeurd. 20 minuten aanschuiven. Dat zijn al redelijk mottig lange files. Dus wees lief voor elkaar. Doe van ritsen en vooral zet hem op show.

0: Af en toe dippen wij even naar de 70s hier bij Joe Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Het is nog waar ook, want die staat hier gewoon recht tegenover.
1: Wow,
2: het is Joe.
1: Met Tom de Kok.
0: Ik had gezegd dat we hier van dad jokes hielden bij Joe. Tine Oltmans in de studio, die al een fantastische carrière uitgebouwd heeft en nog heel leuke toekomstplannen heeft. Maar hier vooral vandaag is omdat ze het gezicht is van een campagne. Ja. Van een organisatie, Emino heet
1: ze. Emino.
0: Zijn dat toffe mensen? Wat doen die zoal eigenlijk?
1: Ah wel, hetgeen is, zij helpen mensen met ziekte omgaan bij werk of na ziekte terug naar hun werk te gaan.
0: Voilà, vandaar dus een campagne over onzichtbare aandoeningen die je meeneemt naar onder andere je werk, maar ook andere plekken in de wereld. Jij bent al de hele tijd mee reacties aan het lezen en jij staat zelf redelijk versteld van wat mensen soms doorsturen. Hè?
1: Ja, hier wordt gezegd, autisme, ADD, reuma, scoliose, hernia in mijn maag. Heb ik ze nu allemaal?
0: Ja, je hebt een volle bingo-kaart.
1: Maar ik denk dat er nog plaats is, hoor.
0: Oh, ja, maar sommige mensen hebben echt een heel lijstje en allemaal dingen die je niet ziet, maar waar je wel de hele dag mee rond.
1: Elke dag mee struggelt, ook vooral bij die mevrouw. Ik weet niet in hoeverre dat je namen mocht zeggen op de radio.
0: Wij zijn hier nogal redelijk soepel in.
1: Met Cindy.
0: Met Cindy.
1: Het ene zit in je brein. Dus dat is de manier hoe dat je omgaat met mensen. Het volgende zit in je maag, je buik. Alles is zo constant overprikkeld eigenlijk.
0: Er zal altijd wel iets zijn.
1: Ja, want als je kunt zeggen, het is altijd mijn voeten op allerlei. Dan kunnen dat een beetje uitzetten, maar
0: je hebt al, Cindy, begrip van Tine Oltmans en mezelf. Als dat al een klein beetje kan helpen, dan hebben we vandaag onze job gedaan. Ik bleef ook nog plakken aan deze reactie van een anoniempje die zegt, hey Tom, ik zit in de menopauze door een antihormoontherapie na kanker. Ja, dat kan natuurlijk. Mijn haar is terug, maar niemand weet hoe vreselijk het is om als dertiger al in je menopauze te zitten.
1: Ja, afschuwelijk.
0: Ja, dat zijn vaak ook de gevolgen van een slopende ziekte. Iedereen denkt dan, oh, die is geneuzen, die is er vanaf. Maar je loopt dan wel nog rond met al die
1: Ja, heb ik ook een collega die ook op haar 38 in menopauze is gegaan en dat verwacht je gewoon niet. En dat daarmee moeten omgaan is psychologisch ook heel moeilijk.
0: Ja, we feel you. Praat er alsjeblieft over. Want dat is de enige boodschap die er eigenlijk is. We moeten dat bespreekbaarder maken, maar dat begint bij de mensen zelf natuurlijk. Dus.
1: Ja, en met de ontvanger.
0: Ja, praat er zelf over. En als ontvanger, als je een collega hebt, probeer die eens niet te zien als Germain die altijd zeurt over het eten, maar iemand die gewoon een serieuze nood heeft en een vraag. Tine.
1: Ja.
0: We kennen jou van Ghostrockers, van Lisa, van heel wat musicals. Jij maakt nog altijd muziek. Je hebt deze zomer opgetreden op hetzelfde festival als waar ik samen met Jarne van Joy heb opgetreden. Rijvers.
1: Ja, dat was een leuk festival.
0: Elkaar net gemist, denk ik. Ja.
1: Was op zaterdag?
0: Op zondag was ik dus. We hebben elkaar net gemist. Ja. Wat doe jij tegenwoordig zo, voor de kost?
1: Voor de kost heel weinig. Maar ik ben in het nieuwe muziek aan het maken. Ik ben Engelstalige muziek aan het maken, waar ik op Rijvers mijn eerste muziek heb gedropt.
0: Ja.
1: Dus dat nieuwe song Happily Ever After. En die gaat deze winter uitkomen.
0: Mm-hmm. Maar hoe spannend was dat om dat op Rijvers zo even aan mensen te tonen?
1: Dat was echt. Ik had dan en dansers meegenomen. Dat was het eerste. Dan een heel emotionele persoonlijke song ook. En dan op zo'n festival staan. En ik had zoiets van, I'm back. Dat was heel leuk. En dus ik ben daar ook echt beginnen huilen. En direct draag ik de volgende song. En ik was shit, toen moet ik vrolijk zijn. Dat ging niet.
0: Daarnaast ga je vanaf december ook terug in de musical te zien zijn. Honden en in Dalmatiërs. Ga je een hond spelen?
1: Nee, ik mag de fantastische Cruella spelen.
0: Ja, dat is
1: en iedereen tegen wie dat zegt, doet echt oh my god. Dus iedereen heeft zo'n beeld van Cruella. En dat is daar wel heel leuk aan.
0: Als ik nu één rol zou mogen kiezen uit die musical, dan zou het, ik kan niet zingen helaas, maar zou dat Cruella de Vil zijn. Is dat niet de eerste keer dat jij zo eerder een evil personage speelt? Je bent altijd zo het schattige aaibare meisje.
1: Ja, maar het is nu, ik heb het gevoel dat ik in mijn villain era ben. Ik heb met de avond van de filmmuziek mocht ik van Wicked zingen, wat ook een heks is. En dan binnenkort ga ik draaien voor een reeks waar ik ook een ultieme slechterik mag zijn.
0: Er
1: gaan leuke dingen komen.
0: Op een of andere manier weten ze je plots wel.
1: Ja, en ik heb ook al in twee Netflix-films heb ik de Belgische bitch mogen spelen. Dus misschien zit er toch zo iets venijnig in mijn ogen of zo.
0: Staat wel goed in een Instagram-bio. Tine Oltmans Belgian bitch. we gaan zo meteen eens testen of jij er wel echt klaar voor bent voor je villain era. Want je moet hem nog niet doen, maar heb jij een evil laugh? Zo echt de lach van de slechterik.
1: Verschillende.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Mogen we dat testen zo meteen?
1: Absoluut, graag zelfs.
0: Oké.
1: Ik ben al klaar hoor.
0: Ik heb er zelf ook eentje, dus ik doe mee. En ook iedereen die nu iets gestuurd heeft over onzichtbare aandoeningen. En iedereen die aan het luisteren, doe gewoon even mee. In de Joy-app kan je op dat microfoontje duwen. Blijven duwen. En doe eens je meest evil, zo, je grootste heksenlach.
1: Ik ga mijn Cruella-lach dan proberen bovenhalen.
0: We lachen het eraf. En zo meteen krijgen we dus in exclusieve avant-première van Tine Oltmans haar Cruella de Vil-lach. En daarna mag je je aanmelden om €2.500 te winnen in de 15 seconden quiz. Dus blijf gewoon in de buurt.
2: Vanavond bij VTM. Deelnemers die na een intense tijd toch blind getrouwd aandurven. En durft Matt Damon bij VTM 2 de monsters van The Great Wall aan. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Van Haren, Van Haren.
1: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
2: Tom de Kok.

0: Lady Ant bellen. 10 voor 6 bij Joe. Straks kan je 2500 euro winnen. Rustig blijven, je hoeft nog niks te doen. Maar eerst terug naar Tine Holtmans, die op bezoek is als gezicht van de Emino-campagne, die ons ervan bewust wil maken dat heel wat mensen rondlopen met een onzichtbare aandoening.
1: Ja.
0: Maar dat ze die ook mee hebben in de supermarkt, op het werk, op restaurant. Eigenlijk
1: overal.
0: Altijd. Ja.

0: timer van een half uur. En dan eet ik basically wat ik wil. Op champignons en zo na. En ik kan terug eten. Ik heb alles kunnen eten in Italië. Dat was echt hemels. Dus er bestaan enzymes die dat voor u afbreken. Ook voor gluten.
1: En by the way. Vooral Delica, die hebben jou nog mij hiervoor betaald. Het is
0: nee, I wish. Ik zou echt... Ik geef daar best veel geld aan uit.
1: Dit is een oproep voor sponsoring.
0: Ja, please. Dat is sponsor duidelijk. Mij.
1: Dan zitten we met een première, dames en heren, want je zei daarnet van ja, ik breng binnenkort Engelstalige muziek uit. Hè, het is wachten op die single. En wij vroegen ons hier af van ja, wij willen dat eigenlijk nu gewoon al horen. En dan zei je, maar het kan, er staat een klein stukje om in Instagram.
0: Klopt.
1: Maar hier krijg je wel buikkrampen van, want je bent heel zenuwachtig.
0: Ik vind het zo spannend.
1: Ja. Waar gaan we naar luisteren? Hoe heet het?
0: De song heet Happily Ever After. En het is een, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, maar het is super, super persoonlijk. En de eerste keer dat ik in het Engels ga releasen. En ik ga vol voor de singer-songwriter vibe. En ik hoop dat mensen dat voelen.
1: Première van een heel klein stukje van de nieuwe Tine Olsen.
0: Heel spannend.
1: Binnenkort op een Spotify of misschien zelfs op een Joe bij jou in de buurt. Maar nu dus al een klein stukje Happily Ever After beluisteren. Ja.

0: dat was het al.
1: Oh, dat was het al. Het was al zijn refrein.
2: Ja, dat is alles wat je online hebt gezet.
1: Ja, dat was... Ja. Ik heb gestopt bij de titel. Ja,
2: hoe deed het? Wat deed het met je om dat op de radio te horen?
1: Dat is zo healing voor mij. Dat is echt wel spannend. Het gaat gebeuren. Dus het gaat eindelijk komen. Ik heb er veel zin in.
2: Wat er ook zit aan te komen is je Evil Era. En je gaat het Cruella de Vil spelen in de 101 Dalmatiërs. We vroegen ons af, heb jij een evil laugh? Je schurkenlach.
1: Ja, ik ga die van Cruella bovenhalen, want ik heb er zeker een stuk of 5.
2: Oké, ja, go, doe maar. Oh, dat is goed.
1: Alsjeblieft.
2: Oh, dat is zo'n dungeon...
1: Goed, hè?
2: Gelach, ja, dat is echt heel goed. De luisteraars hebben ook meegedaan. Dit is bijvoorbeeld die van, eens even kijken, Marina.
1: Dat stopt ook niet heerlijk.
2: Marina, dit is Levi.
1: Bas.
2: Oh, dat is goed. Dat is een soort slijmmonster. Dit is Pascaline. En zo gaat dat nog wel een eindje door.
1: Heerlijk.
2: We hebben echt tientallen en tientallen binnengekregen. Ja, nu moet ik zelf ook nog natuurlijk. Hè.
1: Ja, graag.
2: Oké, okay. De mijn is zo, niet zozeer evil, maar wel zo geschift, gestoord.
1: Oké.
2: Okay. Ja, het is ook, het is niet mooi om naar te kijken, ik weet het.
1: Oh, ik ga hier goed op.
2: Oh. Want kunnen wij nog vrienden zijn?
1: Ja, nog meer, denk ik.
2: Merci om langs te komen. Veilig thuis. Oh, wacht, kan je nog een kwartier blijven?
1: Ja.
2: Ik heb iemand nodig voor de confetti.
1: Oeh.
2: Ja, wil je dat? Ja, confetti?
1: Ja, graag. Ja,
2: blijf waar je bent. En jij ook, want je kan zo meteen 2500 euro winnen als je nu 15 seconden doorstuurt in de Joe-app.
3: Tom de Kok. Good times. Great music. Best.

0: bun.
1: Desireless, voyage, voyage. Wat zei je nog, Tine?
0: Allerlei, ik wil allemaal merknamen roepen, want jij zegt dat dat niet uitmaakt.
1: Ja, er zijn veel luisteraars die nog eens vragen welk medicijn jij tegen het prikkelbare darmsyndroom neemt.
0: Ja, het is geen medicijn, het is een enzym.
1: Enzym, ja, dus een soort voedsel
0: Een supplement, iets dat eigenlijk stoffen afbreekt. Het heet intoleran, zoals intoleranties. En ik pak FODMIX. Maar er is van alles.
1: Ja, en het is niet gesponsord. En probeer het vooral zelf. En vraag het aan je dokter als je het niet zeker weet. Korte reactie van Dien. Dank u, Dien. Je mag nog altijd 15 seconden doorsturen in de Joe-app. Als je zo meteen kans wil maken op €2.500. Thomas Everiks, 6 uur. Wat gebeurt er?
2: Goedenavond. De oorlog in het Midden-Oosten duwt de gasprijzen omhoog. Ryanair schrapt in zijn aanbod. En een Belg op het podium in de 11e rit van de Vuelta. De energieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste pijl in 3,5 jaar. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
2: Ook benzine tanken wordt duurder voor een liter. Benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan €2. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijs. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod. Dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Nu, stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde.
4: Op dit moment is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Een van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn ook nog altijd vermist, onder hen drie Belgen. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus-Meusliever, die werd derde.
5: Uiteindelijk draaide ik vijfde, zesde volgens mij, die laatste bocht. Werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de uitdraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed.
2: Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas die blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. En het weekend wordt droger, zonniger en temperaturen rond 25 graden.
1: 6:03 en toch nog altijd redelijk druk onderweg hoor. De avondspits is laat op gang gekomen en duurt ook wat langer dan normaal. Richting Antwerpen staat de langste file tussen Hasselt-Zuid en Lummen op de E313. In Lummen is een ongeval gebeurt. Daar sta je al 40 minuten in de file, dus als je daar niet moet zijn, niet naartoe rijden. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat ook een ongeval gebeurt. 26 minuten file. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diem Industrie stal heel de avond 20 minuten aanschuiven. Hou daar ook rekening mee. Op de E313 tussen Hasselt-Oost en Diepenbeek ook een ongeval gebeurt. Een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland de traditionele files tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten file. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Naar Gent tussen Antwerpen-Noord en Deur 11 minuten, dat valt allemaal nog redelijk goed mee. En dan op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Steenweg en Gent Watersportbaan. 18 minuten erbij. Dat zijn de stevige kleppers. Er staan ook wat kleinere files van minder dan 10 minuten. Wees overal alsjeblieft lief voor elkaar en doe eens van ritsen. Dat is maar beleefd.
6: Dit is Joe
0: met Tom de Kok.

0: Martine Oltmans haar muziek, merk ik. Ja, die staat dan hier mee te playbacken.
1: Ja, maar mag ik misschien confetti afschieten?
0: Ja, nog niet, hè.
1: Nee.
0: Hou nu in. Ja, we staan hier met een heel team klaar. Dit wordt een bijzonder radiomoment. Ik denk dat je hem een klein beetje luider wil zetten. Misschien ook omdat je naam zo meteen gezegd wordt.
2: De 15 seconden quiz.
0: Steven uit Waregem. Hallo, goedenavond.
3: Hallo, dag Tom, hallo.
0: Je hoort al meteen de zenuwen tot hier.
1: Ja.
0: Ja, zenuwachtig Steven.
3: Valt het op? Ja, ja, toch een klein beetje. Ja.
0: Bij mij zijn het ook klamme handjes, kameraad. Jij bent een van die vele ontelbare... Ja, Tine heeft het hier mee zien gebeuren. Ongelooflijk veel mensen
1: waanzin.
0: Die gestuurd hebben. 15 seconden in de Joe-app. De computer heeft jou eruit gekozen. Jij mag spelen voor 2500 euro uit te geven in de Aldi. Wat zou je ermee doen, Steven?
3: Een paar weken toch gratis gaan winkelen en vooral de kindjes gelukkig maken met de stickies actie, denk ik.
0: Oh, ja,
3: ze hebben al uitgerekend hoeveel stickies dat waren, ja.
0: Is dat echt? En hoeveel wat dus zijn van die emojis die blijven plakken? Mijn kinderen verzamelen dat ook. Die krijg je bij de Aldi per, wat is het, 15 euro? Wacht,
3: 166.
0: Oh, maar er zijn er maar 20 of zo, denk ik.
1: Dan kunnen ze gaan uitdelen.
3: Er zullen een paar dubbele tussen zitten, denk ik.
0: Ja, kunnen een eigen beurs beginnen dan op school.
1: Absoluut. Die worden zo populair.
0: Amai, maar nu hoop ik nog
3: die komen
0: harder.
3: Zo, denk ik.
0: Ik hoop nog harder dat hij wint. Ja. Maar het zou ook inderdaad juist zijn een paar weken. Maar daar kan je wel heel wat weken van gaan winkelen voor het gezin. We wensen het je toe, want september is een dure maand met 3 kinderen. Steven, je kan Absoluut. Het vast wel gebruiken. Hè?
3: Zeker en vast, zeker en vast.
0: Oké,
3: okay, ja.
0: Steven, we gaan er niet te veel over zeveren. We gaan het gewoon doen. Er staat hier een heel team klaar. We hebben de producer van dit programma die de pingetjes gaat doen. Doe eens een pingetje. Ja, de ping werkt. Oké, de ping werkt. En dan hebben we de echte Tine Oltmans, die hier klaar staat met niet testen.
1: Nee,
0: met confetti.
1: Nee. Maar je ging mij dat nog uitleggen, hè?
0: Ja, ze wil zo graag. Je moet gewoon de bovenkant vasthouden en de onderkant draaien. Niet doen, hè.
1: Dat was de uitleg. Zeg.
0: Ja, wacht.
1: Allee.
0: En er is wel een belangrijke voorwaarde, Steven moet winnen.
1: Ja, dat dacht ik ook wel. Anders. Ik ben ook niet achterlijk. Kijk, ik heb gewoon buikpijn.
0: Yes. Oh, dat zou zo'n goede quote voor een t-shirt zijn. Ik ben niet achterlijk, ik heb gewoon buikpijn. Oh, sorry. Steven, concentratie. Het is moeilijk. Oké, ik ga zo luid en goed en snel als ik kan vragen lezen. Het zijn er 5. We gaan onverbiddelijk zijn. Het laatste antwoord moet binnen voor het einde van de klok. Oké.
3: Okay. Ja, oké. Okay.
0: Steven, hier komt je eerste vraag. Het tegenovergestelde van hart is...
3: Zacht.
0: Noem een dier met een B. B.
3: Beer.
0: Welke dag komt na woensdag?
3: Donderdag.
0: Wie zingt Oja Lele?
3: K3.
0: Wie niet waagt, niet.
3: Win.
0: Oh, nee! Nee! Nee, nee, nee.
3: Nee.
1: Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sorry, nee. Nee, Tine, sorry, nee, het is nee. Steven, sorry, nee. Nee, we kunnen dit niet doen. Het was net na de buzzer. God miljarden, Steven! Ja, Steven is er even stil van. Steven?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, het was net niet snel genoeg. Ja, je bent bij een paar antwoorden zo... Tikkeltje. Ja, ik denk net een milliseconde verloren. Potverdorie. Ja, ik kijk nog eens naar de baas, maar het was niet, hè. Het was echt niet.
1: Oh, dat vind ik echt flauw.
0: Ja, sorry, zo zijn wij, Tine.
3: Echt ja. Niet?
0: Nee, Steven, het spijt me heel erg. Ik kan er echt niks aan. Ook niet een klein beetje? Nee, het is...
1: Ja. Ah, ik heb nu een confetti kan.
0: Evil, hè? Ja, nee, niet... Ja, ik weet dat de verleiding groot is, maar we gaan het niet doen.
1: Oh.
0: Nee, Steven, helaas, we moeten streng zijn en voor iedereen even gelijkwaardig. Dus het spijt me ook voor de kinderen heel erg. Maar de 2500 euro blijft hier. En nu mag jij één keer raden, Tine Oltmans, hoeveel euro wij morgen weggeven in deze quiz.
1: Meer?
0: Ja.
1: Oh, echt?
0: Morgen
1: 3000.
0: Spelen we voor 3000 euro.
2: Dit is Joe, Tom de Kok.

0: Ray Bajo. Oh, daar ga ik goed op.
1: Oh, ik ook, is niet normaal.
0: Zo goed. Tine Oltmans staat hier samen met mij te bekomen.
1: Ja. Wat was dat?
0: Was niet plezant, hè?
1: Nee.
0: Ja, Steven heeft het net niet gehaald, mocht je het gemist hebben, in de 15 seconden quiz. Een quiz die 15 seconden duurt en hij deed er 15 seconden en 1 tiende over.
1: Ja, dat is waanzin.
0: Maar we zijn streng en rechtvaardig. Er zijn best wel wat luisteraars die het begrijpen, maar het allemaal jammer vinden. Voor die kindjes, die hadden...
1: Ik dacht ook, maar 3000 euro, hoeveel poppetjes zijn dat?
0: Dus morgen komt daar dan nog eens 500 euro bij. Inderdaad, dat zijn bijna 200 van die emoji-poppetjes. Maar het gaat vooral om het eten en zal het ermee gaan kopen, natuurlijk. Morgen, een nieuwe 15 seconden quiz. Met, hopelijk dan wel, confetti. Tine?
1: Nee, sorry. Je wou iets zeggen, doe maar.
0: Ja, dankjewel om hier te zijn. Merci
1: graag
0: ook om ons confetti-meisje even te willen zijn. Het heeft niet mogen zijn volgende keer.
1: Wel, maar ik las hier bij de reacties, ja? Tine, doe toch maar dat kanon. Tom mocht dat ook niet van Rani en deed toch, dus doe een tommeke.
0: Ik zou zoiets nooit doen. Nu moeten wij dat dopkruisen. Oltmans.
1: Ja. Dat is voor volgend jaar. Ja. Dat is de kok in Oltmans.
0: Ik vond het heel plezant dat jij en je onzichtbare aandoening zijn langsgekomen. Tot de laatste 4 seconden.
1: Och, je vindt het veel te leuk, zeg maar.
0: We gaan dat samen even opruimen.
1: Dat is goed.
0: Heel graag tot een volgende keer, maar... Jij daar, jij mag ondertussen ook even je huiswerk maken, want ik wil heel graag weten op welke plaat jij goed gaat. Waar word jij echt heel blij en goed gezind van? Wat geeft je energie? En wat moet ik dus zo meteen nog eens draaien om een klein beetje peper en zout in je woensdag te strooien? Laat maar komen in de Joe-app, dan maken we er zo meteen werk van.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Zet uw twijfel om in durf.

0: Kolasi, Cheap Trick live met I Want You To Want Me. Dat was al een goeie op de schaal van geeft ons energie, maar het kan vast nog beter.
1: Woehoe, woensdag.
0: Wat geeft jou die extra stamp onder de poep die je wel kan gebruiken op woensdag zo net na het avondeten? En wel, we gaan voor de keuze van Geert, van Christophe, van Jan en van minstens, eens even kijken, nog vier anderen. We gaan voor onze vaderlandse trots. De radio's.

0: De radio Swimming in the Pool, de woehoe woensdag die iedereen veel deugd heeft gedaan. Ik hoop dat we dit weekend nog eens in de pool, groot of klein, mogen springen. Het gaat achteraan in de 20 graden worden, het schijnt. Zometeen steek ik mijn neus in jouw financiële zaken. Want zo ben ik wel. Maar eerst willen we weten wat er met de wereld gebeurt. Thomas Everix, het is iets over 6:30.
1: Een goeie avond. Ryanair gaat deze winter snoeien in zijn aanbod. Het zou gaan om zo'n 2 miljoen zitjes minder die opengesteld worden. Een maatregel om de hoge brandstofprijzen te counteren. De winterperiode is voor luchtvaartmaatschappijen sowieso een kalmere periode. Volgens experten is het vooral afwachten wat de impact wordt op de prijzen volgende zomer. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij die gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn ook nog altijd vermist, onder hen 3 Belgen. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquard. Onze landgenoot Jordi Meus die werd 3e. Wout van Aert die sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt zijn groene puntentrui. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. En het weekend in het zwembad plonsen gaat lukken zonniger, droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Dat is goed, zo zondag rond 1:00 of 4:00 bij mij thuis. We zien elkaar
2: daar. Ik zal er zijn.
0: Ik zet de cocktails klaar als dat nog kan. Dan graag 6:55. De avondspits, ja, die valt mee. Geconcentreerd op een paar plekken, maar toch een paar mottig lange files hoor. Richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Daar is een ongeval gebeurd in Lummen en daar sta je nu al 41 minuten in de file, dus best vermijden die omgeving. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat, 34 minuten, ook niet mis. Op de A201 al heel de avond druk tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie, 20 minuutjes aanschuiven. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar is ook een ongeval gebeurd, 16 minuten erbij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 11 minuten. Op andere plekken zou het nergens meer dan 10 minuten mogen duren.
3: Tom de Kok,

0: Landgebied, small town, boy. Ja, ik kom ook uit een klein dorpje, geheten Leuven. Allee, we zeggen wel dat we een stad zijn. Het is er goed leven en het is er dus ook pokkenduur.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, ik was, een vriend van mij heeft recent zijn huis verkocht en ik was echt gechoqueerd. Maar gechoqueerd door het bedrag dat hij daarvoor gekregen had. Ik ben uiteraard heel blij voor hem. Ik was ook met nieuwe buren aan het praten en ik was compleet in shock voor het bedrag dat zij hebben neergeteld voor hun huis. Wat blijkt nu uit een artikel dat op dit moment op HLN staat, blijkt dat ik helemaal niet meer mee ben. Want in mijn hoofd kost een huis nog altijd, wat is het, 350.000 euro of zoiets. Maar dat is absoluut, absoluut niet meer het geval. Op sommige plekken heb je daar zelfs niet eens een deftige studio voor. In Vlaanderen, dat staat dus op hln.be, klom de mediaanprijs, dus dat is de prijs van het, gemiddeld, van het middelste geprijsde huis, sinds 2010 naar 335.000 euro. Dus dat is voor een heel gewoon doorsnee huisje. 15 jaar geleden was dat nog 200.000 euro. Dus daar is echt een gigantische smak geld bijgekomen. Maar je hoort tegenwoordig toch steeds vaker, hè, jonge koppels die 5, 6, 700.000 euro soms moeten neertellen voor een iets wat deftig huis. Ik wil zo meteen gerust delen wat ik heb neergeteld. Dat heb ik nu wel geteld, wel gezegd, voor mijn eigen huis. Nu 10 jaar geleden, samen met mijn echtgenoot.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Als jij hetzelfde doet. Ik wil dat graag eens vergelijken. Volgens mij zit er tussen de generaties een gigantisch verschil. Ik weet dat mijn ouders hun huis ooit voor, ik denk, iets van een 50.000 euro, ja, 2 miljoen Belgische frank, hebben kunnen kopen. Nu spreek ik over de diepe jaren 80 natuurlijk. Misschien zit jij ook in die situatie, of heb je net iets gekocht en was dat los, die 600.000 euro waar ik het net over had. Dat is 24 miljoen frank, hè, mannetjes. Als je het wilt delen, zou dat heel fijn zijn. Dat mag ook anoniem. En je hoeft er je adres niet bij te zetten, maar altijd interessant is wel te weten wat je dan precies gekocht hebt. Wat heb jij betaald voor de woning waar je nu in woont? Huurprijzen trouwens ook welkom, want die zijn de laatste tijd ook gestegen, dus laat maar komen. En als je helemaal niks hebt gekocht, dan mag je ook gewoon blijven luisteren. Misschien stemt het tot optimisme of pessimisme, dat zullen we zo meteen uitvogelen. Eerlijk zijn, 11 minuten lang, wat heb jij betaald voor je huis?
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
13: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
14: Denk ik jarig?
13: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
14: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
13: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
14: Oh.
12: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
15: Happy birthday to you.
12: Renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
13: en in Roeselare.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
15: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: Sessibo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
17: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op Foodbag.

0: die doet het elke keer met mij, hoor. Start Me Up van The Stones. Omdat wij ook gewoon van de oldies houden hier bij Joe. Draaien we echt heel graag en met veel plezier. En kijk, de ene fantastische vrouw is de studio nog niet uit. Op het goede nieuws over de volgende komt hier al binnen. Dit weekend begint er een nieuw seizoen van Got Talent op VTM. En in de jury zit onder andere Karen Dame. En die mag hier morgen eens op mijn golden buzzer komen duwen. We zullen zien wie van ons twee daar het beste vanaf komt. We vroegen ons af. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, wat kost een huis nog tegenwoordig? Ik hoorde recent een paar prijzen van buren die een nieuw huis hadden gekocht. Een vriend die een huis had verkocht. En blijkt dat mijn gevoel niet meer helemaal up-to-date is. Ik zal eerlijk zijn, als jij dat ook bent.
1: 11 minuten eerlijk.
0: En ik hang eraan, wat zijn jullie dat geweest, zeg eerlijk. Ik ga het rijtje af van goedkoop naar duur. En ik zal onderweg zeggen wanneer het aan mij is. Anja, die laat weten, ik woon in het huis van mijn grootvader. Ik heb dat via een schenking gekregen in 1998. Dus ik moest alleen notariskosten betalen. Ik ben daar heel dankbaar voor. Mooi en goed voor jou. Stel je voor, zeg, een bijna gratis huis, dan ben je goed vertrokken in het leven. Geniet daarvan. Martien laat weten, ik heb daar een... Hè? Dat kan niet, dat moet een tikfout zijn. Ik heb een kleine 10.000 euro betaald, maar nu geschat voor 680.000 euro. Nou, zelfs als er een nul te weinig staat, een kleine 100.000 naar 680 is nog een mooie winst. Misschien moet ik toch eens met Martien bellen in plaats van op de beurs te beleggen. Dan Koen. Ik heb destijds 25.000 euro betaald in 2002. Het is een klein rijhuisje in Meulenbeke, maar groot genoeg voor een vrijgezel. Ja, en dat gaat nu zeker veel meer waard zijn. Dan iemand anders die zegt 94.000 euro 25 jaar geleden. Ja, ik kan niet bij iedereen de naam voorlezen. De volgende. 132.500 euro hebben wij betaald voor ons koophuis 10 jaar geleden. Ja. Vicky. In 2012 217.000 euro voor een half open bebouwing. We zijn nog altijd niet aan mijn half open bebouwing. Bjorn, 245.000 euro. Half open bebouwing. 4 slaapkamers, 12 jaar geleden. En dan zitten we bij Debbie. Bouwgrond en huis voor 300.000 euro in 2001. Nu 850.000 waard. En hier moet ik even halt houden, want daar zitten wij. Wij hebben onze half open bebouwing. Het was wel een bouwval die bijna op inzakken stond. Een huis uit de jaren 30. Voor 260.000 euro gekocht. En dan nog een flinke verbouwing gedaan. Maar het is...

als je je Chris noemt in de Joe-app. Nee, ja, wat je huis ook gekost heeft. Ik hoop dat jullie er thuis zijn en van genieten. Of het nu klein is of groot of duur of niet duur. Maar in elk geval, het kost niet meer wat het 10 jaar geleden kost. Dat kan je dus op highland.be voor je eigen gemeente gaan bekijken. En dat is echt ontnuchterend. Of misschien ook leuk als je huis al afbetaald is en je weet op welke berg geld je daar zit.

0: Cher's Strong Enough bij Joe. De huizenprijzen komen hier nog altijd binnen. Kim heeft 3 jaar geleden voor 185.000 euro een half open bebouwing gekocht.
1: Wauw.
0: Waar is dat? Daar wil ik ook wonen.
1: Dat gaat, was dat een krot dan? Of
0: gaat naast de luchthaven onder een hoogspanningslijn zijn. Dat kan bijna niet anders.
1: 3 jaar geleden, ja.
0: Koen, 6 jaar geleden 175.000 euro, nu 300.000 waard. Tamara, vorige maand 255.000 euro, een heel huis. Maar dat gaat ergens ver op de buiten zijn. Dat kan toch
1: met een halve slaapkamer.
0: Ja, maar het is jullie allemaal gegund, geniet ervan.
1: Zeker dat.
0: Als het maar een thuis is en de radio op Joe staat.
1: Oh,
0: en laat hem daar vooral ook tussen nu en 10 uur staan. Want wat ga jij doen met de radio als het...
1: Ik ga daar veel muziek draaien. Ik ga filmtickets uitdelen. Richting de jaren 80 gaan we daarvoor. En het wordt een dansfilm. Er zijn veel dansfilms gemaakt in
0: ja,
1: de jaren 80.
0: Ja, zoals van je Dirty Dancing en Flashdance. En
1: denk nog maar eens verder na. En we gaan ook een paar keer richting de jaren 2000.
0: Stel dat de Blues Brothers, die hebben ook een dansje. Ghostbusters, die hebben ook een dansje.

0: En het lijkt nu alsof dat jij gaat zeggen... En ik kan ze allemaal en ik ga ze ook eens laten zien aan jou.
1: Daarvoor,
0: zitten we daar ook al in die sfeer?
1: Nee, ik heb gegeven wat ik te geven had vandaag. Ik ga hier nog een beetje confetti van de grond oprapen. Morgen zijn we er terug. En dan komt Karen Dame langs over Got Talent. Dus als je een verborgen talent hebt dat je eens aan Karen Dame wil laten zien... Nee, jongens. Niet dat. Dan mag je dat morgen even doorsturen.
0: Nee, maar ik ben wel op post.
1: Oh. En veel plezier nog.
0: Joehoe. Hey, what's going on, man? Yeah. She's

0: Het is 7 uur geworden. Dan krijg je nieuws met Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Minder vluchten bij Ryanair tijdens de winter, een nieuw idee van Trump en een Belg op het podium van de 11e rit in de Vuelta. De luchtvaartmaatschappij Ryanair snoeit in zijn aanbod door de stijgende brandstofprijzen. Dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen deze winter. Je hoort de luchtvaartexpert Luc de Wilde.
3: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: En net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Briand Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus die werd derde.
4: Uiteindelijk draaide ik vijfde, zesde volgens mij, die laatste bocht. Ik werd een klein beetje tegen de hekken gezet met de buitendraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed, alleen is de rest ook goed.
2: Wout van Aert die sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft liever leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. En ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Maar het weekend wordt zonniger, droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Meestal is een maar zo foute boel, maar hier was het echt
2: heel hoor.
0: Echt waar, Thomas. Zeg, ik ben een klein beetje nieuw in de avond, en ook maar tijdelijk en al. Maar ik vind dat zo bizar, om 7 uur nul files. Is dat logisch toch, volgens
2: ja. Maar ja, iedereen zit thuis voor de radio. Kennen ze ook zo'n oude radio? Getuned op Joe om naar jou te luisteren.
0: Oh, maar je maakt het echt zo gezellig. Dank je wel, Thomas. En ik geloof het ook helemaal.
5: Dit is Joe.
6: Met Astrid Philips.
0: Ja, en het was de eerste huiswerkdag vandaag bij mij thuis. Met drie kinderen aan bureautje. En ik ben wel eens graag solidair. Dus ik doe gewoon mee. Beginnen bij de

erin, dacht ik zo op jouw woensdagavond. 6 over 7, zeer fijne avond. En we zitten er volop in. Hè. En ik pak je ook graag nog eens mee tot 10 uur vanavond. En ja hoor, ik heb plan om battelen bijvoorbeeld met One Hit Wonders uit het jaar 2005. Daar zitten we gemiddeld. Ook met de hitarchiefjes trouwens. De popnieuwswereld, die wil ik ook nog eens even uitchecken met jou. En ja, filmtickets. Er mogen er vandaag ook weer eens 4 van de stapel genomen worden. Misschien wel jouw richting uitkomen. En zo kan je dus weer een klein beetje money uitsparen. En daarmee naadloze overgang naar de plaat die je hier dus krijgt. En met Meya en All That The Money.

Stijn ook al. Mia en Nonkel Dirk, zo noemt hij zichzelf. Dat is niet per se mijn onkel. Maar fijn dat je post bent om 7:15 hier bij Joe. Wil ik je met jou nog eens heel even terug naar gisteren, 1 september, volop Barry Gibb gevierd toen voor zijn 80ste verjaardag. Met veel Bee Gees muziek. Jij mocht dan uiteindelijk een top 3'tje samenstellen. En dat werd een heel plezante ook. Met uiteraard Staying Alive als absolute nummer 1. Nu vandaag, 2 september, schuiven we door van de Boys Band naar de Girls Band, waar Esther Oosterbeek ooit deel van uitmaakte. Met andere woorden, de Dolly Dots. Ja, die Nederlandse popband rond in totaal 6 zangeressen die gigantisch populair waren, late jaren 70 tot eind jaren 80 ongeveer. Hun muziek, dat blaakte toch echt wel van optimisme, maar zo waren ze gewoon zelf ook. Want ze hadden een motto dat ik eigenlijk wel tof vind om nog eens te herhalen, namelijk 6 meisjes, 6 vrouwen, zussen voor altijd. Oh. Een van die zussen voor altijd is vandaag jarig met Esther, 67 vandaag. En dus zetten we dit toch ook eens in praktijk om I Love Me Just a Little Bit More.

0: net een jarige Esther Oosterbeek, dus bij de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More. Daarnet was er een stevige pot die je kon winnen bij Tom de Kok. €2.500 shoptegoed bij Aldi. Ik dacht even, dat is hier geraden geweest, het is eruit. Want er is met een confetti-kanon geschoten geweest. En het is hier eigenlijk, besef ik nu pas, eigenlijk best vuil. Na zo'n avondje Tom de Kok, wat is met dat hier in de studio? Maar wat, morgen dus €3.000 dat je kan winnen tussen 4 en 7 bij Tom de Kok hier bij Joe. Maar bij mij is het zo meteen ook echt niet slecht hoor. 4 filmtickets. Ik zou daar toch ook even voor blijven hangen. Na Khaled nog en Aisha.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko?
9: Check! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

0: Rijk serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
5: Kruidvat-deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Movie Match.
1: Yes, leun al maar achterover, want het is hier opnieuw richting cinema dat ik je meeneem. En je kent het principe wel, hè. Ik laat jou zo meteen een nummer horen dat onlosmakelijk is verbonden aan een bepaalde film dat ook op de soundtrack van die film staat. En dan is het aan jou om te zeggen op welke soundtrack, van welke film vooral, dat wil ik van jou horen. En dat laten weten, dat doe je natuurlijk via onze Joe-app. En met een beetje chance levert jou dat uiteindelijk dus 4 filmtickets op. Nu, ik zei wel, leun gerust maar achterover, maar het is eigenlijk toch een beetje op de dansvloer te doen. Niet met de meest stevige dans, want het gaat hier over dit nummer.
0: Movie Match.
1: Dat is Foreigner met Waiting for a Girl Like You. En dat komt wel degelijk uit een van die zotte dansfilms uit de jaren 80. Maar uit de welke? Laat het mij dus weten via de Joe-app. En misschien heb ik jou straks wel aan de lijn. En mag ik jou ook nog eens gelukkig

0: I've been waiting for a girl like you van Foreigner. En het is ook effectief een vrouw die eruit geplukt werd uit alle appjes die doorgestuurd werden voor die movie match. Het is Leen geworden. Leen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was je aan het doen op dit moment?
1: Radio
0: aan luisteren. Voilà, dat is eigenlijk altijd het enige echte juiste antwoord. En dat is zeer slim geweest ook, want dat kan betekenen dat jij nu 4 filmtickets binnenhaalt. Maar vertel mij eens, die Foreigner met Waiting for a Girl Like You, uit welke film komt dat volgens jou?
1: Ik denk Footloose.
0: Jij denkt Footloose? Heb je die film vaak gezien, Leen?
1: Eenmaal.
0: Eenmaal is meer dan goed genoeg, want tuurlijk, het is wel goed blijven hangen daar bij jou, die film dan.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ben je zo wel into dansfilms van de jaren 80?
1: Ja, ik kijk nog heel veel naar de videoclip.
0: Ah, oké, naar de videoclip, dat snap ik ook wel. Alleszins, die 4 filmtickets die zijn binnen voor jou, die komen jouw richting uit. En ik wens je daar binnenkort zeer veel cinemaplezier mee. Blijf vooral luisteren
1: naar Joe
0: en een fijne avond.
1: Dank u wel.

maar. Maar dat was meer dan voldoende om toch die 4 filmtickets binnen te halen. Sandra die laat dan nog weten via de app dat ze die film al zeker 10 keer heeft gezien. Wel, ik zit toch ook eerder in die categorie daar. Van ja, die 80's dansfilms, dat is ook weer al van even geleden. Maar ze blijven zo fijn. Ze blijven zo leuk om te zien, om blij van te worden ook vooral. Dire Straits nu, Sultans of Swing.

0: Het is 7:40 en we gaan hier even in het lang en breed bij Joe. Dikke 5:40 zelfs, Dire Straits met Sultans of Swing. En zometeen alweer dikke 5 minuten muziek van Marco Borsato dan met zijn Rood.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nog voor je kan denken,
10: pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Omdat we van schoenen houden.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, groot.

natuurlijk dat dat deugd heet. Exact wat je nodig had misschien ook wel. En zo van die momentjes. Ja, ik denk dat het er zo meteen opnieuw zit aan te komen. Van die bangers, van die platen waarbij je gesprekken toch maar even moet onderbreken. Omdat je denkt, sorry, maar hier gaat een dansje moeten gebeuren. En wel, dat komt eraan. Dus dat moment met Milk Ink zo meteen in my eyes. Nou, dit ook al niet verkeerd. Tears for Fears nu. Everybody wants to rule the world.

Ik zeg het net, uw vaste gast hier in de avond, hier Stijn Smets, posten op Instagram. Die zit in een mega fancy villa in Portugal. Echt mega chic allemaal. Of hij is gewoon goed in foto's nemen. Dat kan misschien ook wel zijn, maar toch. Ik dacht, Stijn weg, wel Welle ook weg. Naar La Bella Italia, zo vlak voor 8 uur. Met Tony Esposito en Paolo.

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: 1 over 8 nieuws, dat hoor je met Thomas Everiks. Goedenavond.
2: Goedenavond. Een opsteker voor Tadej Pogacar. De Amerikaanse bemanningsleden zijn eindelijk kunnen aanmeren. En alweer een gek idee van Trump. Tadej Pogacar heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje. En werd naar het ziekenhuis gebracht in Barcelona met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep een hersenschudding op. Pogacar moest logischerwijs dus opgeven wanneer hij terug zal kunnen koersen. Dat is nog altijd onduidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. Dat doet de wenkbrauwen toch fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook al tientallen prostituees preventief aan straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren slecht, met amper eten en kapot sanitair. En net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop wat ik u vertel. Het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen van naam te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken, hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. En ook vrijdag overwegend bewolkt, met na de middag kans op regen, maar het weekend wordt zonniger, droger en temperatuur rond 25 graden.
1: Het moet niet gekker worden, zeg. Dankjewel daarvoor.
3: Dit is Joe
4: met Astrid Philips.
1: En een fijne avond die we ook weer wel te snel voorbij uit onze handen voelen glijden.

relaties af en toe eens bijzonder uitdagend kunnen zijn. Daarover gaat het. Die Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ja, uitdagende relaties. Misschien zeker toch nu het schooljaar weer opgestart is. Taxi mama en papa van dienst moeten zijn om iedereen zo op tijd te krijgen ergens. Ik weet dat ik daar zelf al eens in blunder. Dat is niet altijd goed voor de sfeer. 7 over 8. Ik probeer de sfeer er hier vooral wel in te houden. Maar het gaat lukken ook, want ik heb wel zeker de juiste muziek klaarstaan. De juiste dingetjes ook gefixt. Bijvoorbeeld een update uit de muziekwereld krijg je met het popnieuws. En ik word er zelf nu al een beetje week van, want het gaat onder andere over Céline Dion. Misschien heb je de beelden wel al zien opduiken, maar ik neem er jou straks zeker en vast ook nog eens in mee. Muziek, dat krijg je uiteraard ook à volonté. Die komt nog van Roxy Music dit uur. Van Toto met een jarige Steve Porcaro, 69 vandaag. En hier dan Kevin Little, die ons laat nazomeren. Enfin, 2 september. Dan zitten we er volgens wat we ooit geleerd hebben op school nog steeds volop in. Hij al voelt het misschien niet altijd zo. Kevin Little dus nu met Turn Me On.

0: Too en Pamela Anderson dan bijvoorbeeld, daar moest ik ook aan denken. Die kan je op dit moment zien in de cinema. Pamela Anderson in Rosebush Pruning. Dat wordt omschreven als zijnde een duister sprookje. En Pamela Anderson, ooit blonde baby die bijna 60 is nu al vandaag, hè, speelt daarin tegenwoordig de rol van de moeder.
1: Showpopnieuws.
0: En doet ze ongetwijfeld bijzonder goed ook trouwens. Er worden alleen maar lovende kritieken gelezen over haar acteerprestaties van tegenwoordig. Maar nu dan het Showpopnieuws. Daarvoor dan toch eens naar gisteravond, naar de O2 Arena in Londen, waar deze madame hier... En niet Lady Gaga, nee. Maar wel die andere zangeres, Ariana Grande. Maar ik vind dit een tofke. Rain On Me van Ariana Grande dus ook. Die heeft haar gisteren in de O2 Arena in Londen haar tournee afgesloten. En nu zou het wel eens zeer lang kunnen duren voor we haar ooit nog eens op een podium zullen zien. Terwijl ze dat eigenlijk allemaal wel graag doet. Hè. Maar de commentaar op haar uiterlijk, dat heb je ook al kunnen volgen, vermoed ik. Die is gewoon genoeg geweest. Ja, het gaat er al door maar over dat ze te mager is. En mensen hebben altijd zoiets van, ben je wel gezond? Ze had het daar een beetje mee gehad. En dus kan je alleen maar begrip hebben voor de keuze van Ariana Grande. Dan wil ik je ook nog eens meenemen opnieuw naar Parijs. En als je fan bent van Céline Dion, dan hoop ik eigenlijk keihard dat jij daar ook bent op dit moment. Want ja, binnen 10 dagen begint Céline Dion dus aan haar concertreeks in Parijs. En ter voorbereiding is ze daar nu al en ze is daar graag. Dat merk je aan een filmpje dat een paar fans hebben gemaakt met haar. Ik ga het jou eens laten horen hier. Dat is niet zij die zo vals zit. Ja, die fans die kunnen niet bepaald fantastisch goed zingen. Maar je moet de beelden echt eens bekijken. Céline Dion in Parijs, die wandelt dus zomaar haar hotelkamer uit. Die staat voor die grote inkomdeur van dat hotel. Zwaait, maakt keiveel tijd voor haar fans. Die beginnen te zingen. Pour que tu m'aimes encore. En ja, Céline Dion is gewoon zo blij dat ze daar is. Dat ze opnieuw kan zingen. Dat ze niet anders kan dan meezingen met Pour que tu m'aimes encore. Hartverwarmend is me dat hoor.
1: Showpopnieuws.
2: Good times, great music.

is 8:55. Zeer fijne avond. Welkom nog steeds hier bij Joe, waarin ik je de meest populaire artiesten van het moment misschien wel geef. Van de zomer toch op zijn minst. Dan gaat het over Shakira, die dit jaar scoorde met Die Die. Maar 25 jaar geleden deed ze dat met Whenever, Wherever. Op datzelfde album Laundry Service vond je trouwens ook nog deze Underneath Your.

Engelsen vinden, dan versta ik daar niet te veel van hoor. Maar dat Duits, ja, kan hem koren. Falco met de commissar. Dolly Parton krijgt binnenkort, nu vrijdag zelfs, een nieuw tegeltje. Een nieuwe ster op de Walk of Fame, die daar al ligt sinds 1985. Dat is al even dus. Nu, de voorbije dagen werd daar zeer veel naartoe getrokken na het overlijden van Dolly Parton. En dat gebeurde dan om bloemen te leggen, om cadeautjes te brengen. Maar daar kwam ook wel hier en daar zo wat volk met slechte bedoelingen. Dus daar werd wel wat vandalisme gepleegd aan dat tegeltje, aan die ster. Dat is zonde, dat is diepe, diepe zonde. Maar dat wordt dus snel gefixt nu vrijdag, zodat daar weer helemaal opgelapt moet zijn. En oh ja, Dolly Parton komt er uiteraard aan. Zo meteen met 9 to 5, na ook al en vogue. Maar toch nog even meegeven dat er één file staat op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Een klein kwartier op de E314 richting de grens met Nederland. En dat daar tussen Bekkenvoort en Halen, daar is een ongeval gebeurd.

de prachtige Dolly Parton met 9 to 5. Deze week is het in mijn geval dan weer from 7 till 10. En dat bevalt mij bijzonder goed eigenlijk. One hit wonder battle. One hit wonder battle. Want, dat betekent dat ik iedere dag opnieuw twee eendagsvliegen klaar mag zetten voor jou in de immergenadeloze One Hit Wonder Battle. Betekent dus dat een van die eendagsvliegen uit de playlist vliegt. Eentje blijft er dan gelukkig wel weer in. Hè. Vandaag twee heerlijk rustige nummers tegenover elkaar gezet. Met eentje van begin jaren 2000. Dat ook op de soundtrack van Coyote Ugly terecht kwam. En dan denk je waarschijnlijk meteen aan iets van Leon Rimes. Met dat nummer over the moon. Ik kan er verder niet op komen. Maar nee, het is nog een ander nummer uit die film. Can't Fight the Moonlight, dat was het. Hè. Maar het is The Calling, Wherever You Will Go. Dat hoorde je ook al op de soundtrack van Coyote Ugly. En meer dan dat werd het voor deze band niet bepaald. Hè. Ze nemen het op tegen nog zo'n band dan, die eventjes mocht proeven van een wereldwijde nummer 1 hit midden 2000. En dat is deze hier. Met How to Save a Life, daar smolt toch ook echt iedereen bij weg. Hè? Maar veel meer dan dat werd het dus ook weer niet voor de Frey. Vandaar One Hit Wonder Band dus. En we gaan battelen. Dat betekent dat ik een polletje heb opgegooid in onze Joe-app. Kan je daarvoor stemmen? En dat is meteen aan het gebeuren ook. Dat is fijn om te zien. En vooral spannend. Ik ben benieuwd waarbij we uitkomen. Wordt deze Frey die we gaan draaien? Of toch maar The Calling Wherever You Will Go? Het is volledig aan jou, ik ben met alles akkoord. Het is jouw keuze, jouw momentje hier bij Joe. Pak dat mee, zou ik zeggen. Terwijl, pumpen up the jam hier met Technotronic. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little

zie je wel dat de zomer nog niet voorbij is. The Boys of Summer moesten nog passeren met Don Henley. Het is bijna 9:10. Over naar de orde van de dag. One hit wonder battle. Er werd dus stevig gebatteld. Ik sprak de woorden The Calling, Wherever You Will Go nog maar uit. En ook The Fray, How to Save a Life. En je ging meteen aan de slag met de poll in onze Joe-app. Maar die is nu volledig beëindigd. Ja, je kan er niks meer aan veranderen. De eerste stem zag ik daarnet trouwens binnenkomen voor The Calling, Wherever You Will Go. Dat is wel degelijk een one hit wonder hitje. En eens kijken of we daar nu ook bij gestrand zijn of niet. Dit is alvast het resultaat. One hit wonder battle. Jawel hoor, die eerste stem was meteen de bepalende stem misschien wel. Uiteindelijk 55% van de keuzes die hier naartoe gingen.

Praise Cats, die trouwens ook optreedt als E-Smooth en Thick Dick. Dat is allemaal zeer speciaal, terwijl die man eigenlijk gewoon Eric Miller heet. Maar dat is misschien niet zo ideaal voor achter de knoppen te staan of zoiets, ik weet het niet. Het is 3 voor 9, jawel, met Joe Cocker nu.

0: En zo wordt het morgen 9 uur nieuws. Dat hoor je met Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. De schietpartij in Nederland heeft mogelijk een link met ons land. Goed nieuws voor Tadej Pogacar en Tiger Woods is een rijbewijs kwijt. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Collega Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Tadej Pogacar heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis gebracht in Barcelona met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogacar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen, dat is nog onduidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken geraakt. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor, 23 graden dan. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. En het weekend wordt droger, zonniger en temperatuur rond 25 graden.
0: Dank je.
3: Dit is Joe.
4: Met Astrid Philips.
0: Straks een mooi tripje naar het jaar 2005, waar ik de nummer 1 van toen nog eens meepak met een ex-legerofficier. Maar nu, de 80's in...

Carmen, Hungry Eyes. Maar het is uiteindelijk wel na 9 uur in de avond. En dan zo nog een beetje beginnen snakken. Dat is niet zo gezond, zeker. Misschien dat Pascal Nasus daar nog een tip rond heeft. Ze schuift komende zondag al sinds tussen 10 en 12 weer aan bij Anne van Elzen. In een nieuwe, een gloednieuwe, de eerste zelfs. Een nieuwe Viva La Vida van het nieuwe seizoen. Dus zeer goede avond hier intussen ook bij Joe. Zeer welkom ook nog steeds waar Londen biedt. Zometeen de zon nog eens binnenbrengt. Dat kan wel degelijk, ook al is de zon ondergegaan. Ze doen dat na Sister Sledge, die wel into woordmopjes zijn. Ik had dat nog niet door. Maar tegenwoordig treedt Sister Sledge dus op als zijnde Sister Sledge featuring Sledgendary. Ah, die had je niet voelen komen, hè? Waarmee ze eigenlijk wel vooral trouwens met die Sledgendary een eerbetoon willen brengen aan enkele van de overleden familieleden die ook meewerkten bij de band. Maar ik vind het eigenlijk supergoed gevonden. Ik zou durven denken dat Niels de Stadsbader daar nog iets van zou kunnen leren van dat woordmopje. Je hoort hier nu dan, hè? Sister Sledge met We Are Family.

dat we tot morgenochtend ergens moeten wachten. Ik zou God niet weten hoe laat de zon opkomt. Maar toch ergens vroeg in de ochtend, als ik misschien toch nog slaap. Als jij nu denkt, ik ben deze zomer naar een paar straffe concerten gaan kijken. Of al eerder op het jaar dat je dacht, ik heb echt waar het beste concert van mijn leven gezien. Je bent eigenlijk helemaal fout. Want de Show of the Year 2026 moet nog komen. Meer bepaald op 18 december. En daar gaat een René Vroeger dan voor zorgen met Show of the Year. Want dat is toen eenmaal de titel van zijn show, waarmee hij trouwens zijn 65e verjaardag viert. En dat doet hij in Rotterdam. Ahoy, Show of the Year. En ja, dat is met die titel natuurlijk veel, veel belovend. Maar ik denk dat het ook wel ingelost zal worden allemaal. Want in Nederland is René Vroeger nu eenmaal al dik 40 jaar echt de absolute top. Wij hier in België, ik denk dat wij hem nog altijd het beste kennen van Alles kan een mens gelukkig maken. En die komt eraan zo meteen naar The Romantics hier. What I Like About You.

0: heb er net een appje gekregen van Dirk Stofferis. Die vraagt, komt er nog een keuzeplaat? Er komt nog een Leste is de beste keuzeplaat. Vlak voor 10 uur regelen we dat. Maar ik snap het dat je het nu al voelt opborrelen om van alles op te gooien. Dat mag uiteraard. Hè. De apps en deurtjes staan helemaal open voor jou.
1: Het Hitarchief.
0: Yes, en in dat hitarchief belanden we vandaag dan in 2005. 2005, ik weet niet of dat jou nog veel zegt, maar dat was eigenlijk een verwoestend jaar. Want weet je nog, Katrina, die orkaan die echt als pletwals over New Orleans kwam, met een kleine 1900 doden tot gevolg. Wat een getal is met dat toch. En die beelden van toen, die zitten nog altijd wel zo half op in Netflix, hoor. Schrijnende beelden. En vooral armere buurten die de ellende over zich heen kregen. Schrale troost, in ons land wel een lichtpuntje dat jaar in 2005. Want in Hasselt opent namelijk dat jaar Plopsa Indoor, waar ik op een dag misschien nog wel eens naartoe trek. Nu, om in de Studio 100 sfeer te blijven, in 2005 hoorde je ook al in de top 3 in de ultratop op 3 dit hier.
1: Nummer 3.
0: En het waren toen nog de OG's die dat zongen. Kumba Hey van K3. Op 2 in dat jaar 2005. Ook een tofke, want weet je nog, Star Academy, dat was een soort van kweekvijver van nieuw talent, dat ook op televisie dan uitgezonden werd. En met Katerien Afgoustakis als winnares van dat programma.
1: Nummer 2. It's a new day.
0: Winnares van het programma Star Academy, maar niet bepaald van de ultratop dat jaar in 2005. Maar ze stond wel op nummer 2 dus, met deze New Day. En dat is ook niet zo gek dat ze niet helemaal bovenaan kon te staan. Want in 2005 was er nu eenmaal niemand die de heer James Blunt kon toppen.
1: Nummer 1.

0: game. Het zou vlak voor 10 wel eens interessant kunnen worden. Want er zijn hier al een paar suggesties binnengekomen voor de leste is de beste. Bijvoorbeeld, ik ga het je gewoon al meteen laten horen wat er zoal binnenkwam via onze app. Dit hier.
1: Let it go.
0: En dan kan je denken, maar dat is toch voor kindjes. Maar dat werkt altijd. Toch, let it go. En zo vlak voor 10 even alles loslaten. Ik voel je wel, Cynthia. Dank je wel voor deze keuze al door te geven via de app. Of wat dacht je hiervan?
2: Nights in white satin. Never reaching the end.
0: Dat is dan weer een suggestie van Johan de Smijter. Daar mag je gerust in meegaan. Hè. Dat mag je een duimpje geven. Of ook nog eens laten weten via onze app.

Leopold 3, daar kan ik ook absoluut niks op tegen hebben. Daar moet ik ook weer eerlijk in zijn. Zomernacht, maar je weet, je hebt nog wel even de tijd. Tot vlak voor 10 uur ongeveer mag je jouw suggesties doorsturen voor die laatste plaat voor 10 uur hier bij Joe. Hoe mag het hier dan nog even klinken? Misschien loeihard, misschien een klein beetje zachter. Dat het vooral volledig aan jou is. Laat maar weten via de app. En ja, geen nood, want de rest dat zal ik nog wel even opvullen dan weer met Kai. Kylie Minogue bijvoorbeeld, het Charlotte ook al. En hier dan Bruno Mars en Grenade.

Joe, My Life and Leave Me Alone. Dat is trouwens ook geregeld de sfeer geweest binnen de band R.U. Speedwagon. Vooral zanger Kevin Cronin en bassist Bruce Hall. Ja, daar ging het geregeld zo hard aan toe dat ze elkaar af en toe gewoon niet wilden zien. En zeiden van, stop het ermee. Het is goed geweest. Maar muziek verbindt, dat weet je wel. Dus bleven ze elkaar toch maar vinden en vinden opnieuw. R.U. Speedwagon, zometeen na dit vrolijk geweld van Charlotte.

zo wel een schone boodschap om aan het einde van de dag nog even mee te krijgen. Keep on loving you van REO Speedwagon. Het is 9:15. Je weet het, je hebt nog even de tijd om jouw laatste plaat hier door te sturen via de app. Wat moet ik draaien precies voor het nieuws van 10 eraan begint? Jij mag het laten weten. Jij mag beslissen hoe we de nacht induiken hier bij Joe. Zometeen trouwens nog eens heerlijk zomeren met de Beach Boys en Kokomo. Maar nu dan, Kylie Minogue en...

Het is 9:09. Het was een fijn tripje daar richting Kokomo met Beach Boys. Ik ga mijn vingers hier nog even klaarhouden trouwens. Om te zoeken in onze database, kijken waarbij we uitkomen. Ik zag er net nog veel enthousiasme trouwens opduiken voor bijvoorbeeld Nights in White Satin van de Moody Blues. Dat werd hier al eens opgeworpen. Wordt het dat nu dat we draaien naar Circle of Life van Elton John of toch nog net iets anders? Wel, nog een paar minuutjes geduld en je komt het te weten.

0: Show.
1: De leste zijn de beste.
2: De leste hits dan vooral. Daarover gaat het hier bij Joe. Vlak voor 10 uur kwam nog binnen dankzij Lisbeth, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Christian, die dacht dan weer aan Eve LaRocque met Rise Up, maar dat is inderdaad lang geleden, zeg. Guns N' Roses dan, November Rain, dat mocht het dan weer zijn voor Lisa van Sprundel. Claude, die komt ook nog aan met Blue Blood, Hold the Line. Dat is ook een keigoed nummer natuurlijk. Maar je gaat het eigenlijk ook wel helemaal snappen waarom ik zo meteen Louis Armstrong draai met What a Wonderful World. Want naar net kwam namelijk dit berichtje hier binnen van Veronique de Martelare.
3: Goedenavond. Ik zou graag de dag eigenlijk afsluiten met een warm, nostalgisch, positief liedje. What a Wonderful Day van Louis Armstrong. Gewoon omdat ik zo gelukkig ben. Ik ben wel 61, maar sinds gisteren terug ook een beetje op de schoolbanken na mijn werk. En dat gaf mij zo'n goed gevoel en ik ben zo aan het genieten. Dus dat zou wel deugd doen om met een glimlach in slaap te kunnen vallen. Dag!
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: gaat eens een nacht hier induiken, zometeen met Joe Easy, Brandy en Monica. Staan je op te wachten na het nieuws van 10 met Thomas. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het aantal Belgische hittedoden is opnieuw bijgesteld. We moeten het hoofd koel houden bij de Russische dreigementen en Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Genzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken geraakt. Het weer dan nog, vannacht wolken met kans op regen en een temperatuur die daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar regen. Nadien komt de zon erdoor en we krijgen 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. En het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen rond 25 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Insano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren. En door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Goeienacht. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
1: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
0: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.